0: Door naar vraag 7. Jawel! Vraag 7 van Stefan.
1: Hallo.
0: Stefan Bouwman, wat ga je doen?
1: Jij bent gevraagd om de tekst van een fout nummer over de melodie van een ander fout nummer te spelen. En je moet ze allebei de titels weten.
0: Ja, de artiesten hoeven niet, maar de titels wel. Stefan Bouwman, take it away.
1: Oké.

0: Nou, hè.
1: Ja, en denk er dus aan, hè, als je het moeilijk vindt, de liedjes hebben altijd een verband met elkaar. Dus
0: altijd een verband.
1: Altijd iets van een overeenkomst tussen de twee liedjes. Nou, vul maar in. Dan gaan we ondertussen door met vraag 8. Die komt van Bas van Nimwegen. Welke foute hit neuriet Bas hier? Doe nog één keertje, want ik zie Stefan helemaal vragen.
0: Ja, wat doet hij allemaal?
1: Hij zit heel erg achter in zijn keel. Hij spant helemaal zijn nek aan terwijl hij neuriet.
0: Ja.
1: Want neuriet doet natuurlijk meestal een beetje voor in je mond. Ik zou...
0: Nee, het ligt toch niet aan Bas.
1: Oh, dit is Lars, sorry. Ja, hij gaat iedere keer door. Nou, dat is Bas van Nimwegen. Dan hebben we nog Lars Boele. Dat is vraag 9. Nog één keer. Als ik zeg dit is een hele actuele, misschien dat je hem dan wel hoort. Een hele actuele. Stefan doet hij geen belletje drinken, maar ik denk dat er sommige mensen zijn die hem wel zullen weten. Laatste is denk ik een leuke en makkelijke Vincent Pronk. Die kan dit goed overigens. Die weet heel goed te neurien.

0: Het is helemaal niet goed in. Maar, mag ik deze zelf nog even doen? Dat hij even iets meer... Iets
1: ja, graag. Want ik heb echt...
0: Oké. Okay. Nee, je kan het niet zien. Nou, dan heb je hem wel.
1: Ja.
0: Goh, nou, sorry voor al het geneurie. We doen weer even wat muziek. En dan zo meteen kom ik met alle antwoorden. En dan denk je, oh, natuurlijk. Naar de Kelly Family.

0: Kelly Family back in music and fell in love with an alien.
1: Games Game Night.
2: De Foute Pub Quiz.
1: De Foute Pub Quiz.
0: We zijn bijna verlost van deze pubquiz. En dan weten we wie er twee tickets vindt voor de Foute Party, The Big One, in het Philipsstadion in Eindhoven. Stefan Bouwman.
3: Ja.
0: Hoe moeilijk vond je deze ronde?
3: Ja, ik vind het echt fucking moeilijk. Omdat de geneurie, ik vind het zo moeilijk. Ik herken niks.
0: Ja, het kwartje moet echt vallen. Ja. En je gaat merken dat als je het nu dus hoort, dan hoor je het. Het is echt zo'n... het moet klikken. Het moet vallen.
3: Zijn er een paar?
0: Let maar op. Dit was vraag 1. Mattie Valk. Met... Flemming en Automatisch. Vraag 2 was Marieke Elsinga. Met Rio van Maywood. Ja, en deze wist jij niet, hè? Domien Verschuren. Je kijkt me nog steeds aan. Je hoort hem niet.
3: Nee.
0: Ook niet bij de...
3: Nee, nog steeds niet bij de... Step right up.
0: Oh, walk right in. Come on. Come on. Jamai natuurlijk met Step Right Up. Nou, dan hadden we Tom en Joe. Ah, dat kon er maar één zijn natuurlijk. Joe Sacher van de show. Volkszanger Joe met Ja Jij. Goeie plaat blijft het ook wel hoor. Wim van Helden kwam eraan.

0: Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Toen kwam natuurlijk vraag nummer 7. Vraag 7 van Stefan. Stefan Bouwman, welke twee liedjes speelde jij net? Je zong de tekst van de ene, speelde de melodie van de ander.
1: Ja, de tekst van Sugar Daddy van Roxy Rowe. En de melodie van Ome Jan van Willeke Alberti.
0: Leuk.
1: Leuk.
0: Daddy, Ome Jan.
1: Ja, je hebt het zelf bedacht. Leuk dat je zelf een compliment
0: Mensen ook even zien wat dus het verband is. Want ik heb gezegd, er zit een verband tussen de liedjes.

0: Nee.
1: Nee. Gewoon nee.
0: Nee, na 99... Nee, nee, na. Nee, na 99 luchtballons was Bas van Nimwegen. Dit is Lars Boele. Met... Robert van Emmert en Donnie met Moet dat nou. Ik zei nog, het is een actueel, het is een recent hitje. En de laatste waarvan ik zei, nou, dit is... Vincent kan dit zo goed. Maar als je het hoort, als je het hoort... Mexico. Moet je nog hoger? We hebben ze alle 10 gehad. Excuses als je dit allemaal had moeten aanhoren en dacht... Ik wil gewoon muziek! Geef me muziek! Hierbij. All day. Ik kom er trouwens zo terug, hè, met de winnaar. All day. All night. All day. All night. All night. What the fuck?

0: Fuck no, Look at People by Kim Music.
1: Games Game Night. De Foute Pub Quiz.
2: De Foute Pub Quiz.
0: Het moment is daar. Stefan Bouwman, jij zei het wordt 20:15.
3: Nou,
0: we zitten er aardig in de buurt. We hebben alle vragen gehad. 30 vragen gesteld. Je kon meespelen in de Q-Music app of op qmusic.nl. En er is een winnaar uitgekomen. Mag ik sowieso een dikke shout-out geven aan iedereen die de moeite heeft genomen om vannacht mee te spelen? Want ik heb het ook maar ooit bedacht. Ik dacht, misschien leuk om een keer te doen. Het is totaal anders dan wat je natuurlijk normaal hoort hier op Q-Music. Dus ook een stuk minder muziek geweest. Maar ik vond het heel leuk als je deze nacht met mij hebt gespendeerd. Bedankt daarvoor. Stefan, jij hartelijk dank voor het blijven zitten hier. En alle liedjes instuderen en spelen hier.
4: Graag gedaan, mijn jong.
0: Vond ik heel leuk. Ik vond het zelf ook heel leuk om te doen. Maar, zoals Henny Huisman zou zeggen, Stefan Bouwman...
4: Kan er maar één de winnaar zijn?
0: Er kan er maar één de winnaar zijn. Wie is de winnaar van de Foute Pub Quiz 2026? De allereerste editie. Ik heb hem aan de telefoon hangen. Goeienacht, met wie?
5: Goedenavond, met Danny Brommers.
0: Danny? Gefeliciteerd! Jij wint 2 tickets voor Q-Music Foute Party, The Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven op 20 juni.
5: Ja, helemaal super.
0: Jij hebt maar liefst 25 van de 30 vragen goed beantwoord. Danny, schets even de situatie, want ben jij hier helemaal voor opgebleven? Hoe zit je nu thuis? Zit je op het werk? Zit je in de auto?
5: Ja, ik zit al gewoon op de bank en dan ja, met jullie gezellig mee te doen.
0: Nou, wat enig, wat leuk. En dan moet je heel eerlijk zijn, Danny. Hebben we ook dingen gegoogeld?
5: Mooie weer buiten, hè?
0: Nee hoor, Danny, het is je hartstikke gegund. Ik ga die tickets naar je opsturen. Hartstikke leuk dat je meespeelde. Fijn weekend, hè?
5: Ja, ik wens jullie een fijn weekend.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
5: Yo.
0: Nou, doen we nog even 1 fout hitje om het af te leren. En dan gewoon weer lekkere popmuziek hier op Q Music. En dan is het non-stop hits. Tot 7 uur volgende ochtend. En dan wil ik je dus hierbij nog 1 keer bedanken voor deze leuke pubquiz. Oh, nog even eentje oerend hard.
6: Ik zeg oeh!

Goeienacht. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hanta-virus dat 13 mensen op een Nederlands cruiseschip heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen, maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijkere provincie Mendoza. Daar waren sommige mensen geweest voordat ze aan boord gingen. De Britse premier Starmer is boos op de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die schreef op X dat de dood van een Britse student het gevolg is van massa-immigratie. Een woordvoerder van de premier zegt dat Vance de Britse democratie probeert te verstoren en dat hij verdeeldheid wil zaaien. En in Epe hebben tientallen mensen geprotesteerd tegen een AZC in het dorp, meldt de Stentor. Er werd gevreesd voor problemen omdat op hetzelfde moment de avondvierdaagse voorbij kwam, maar het bleef rustig. De actievoerders willen dat de noodopvang weggaat uit een hotel. Die is al 3 maanden langer open dan was beloofd. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.

Goedemorgen. Maar 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere reiskostenvergoeding om de gestegen benzineprijs te compenseren. Dat meldt het AD op basis van een enquête van vakbond CNV. Een tijdje geleden verhoogde het kabinet de onbelaste kilometervergoeding van 23 naar 25 cent. Maar de CNV wil liever dat de accijns op brandstof flink omlaag gaat. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het aantal plofkraken neemt explosief toe, meldt de Telegraaf. Waar er vorig jaar maar 4 geldautomaten werden opgeblazen in het hele jaar, zijn dat er dit jaar al bijna 5 keer zoveel. Nederlandse plofkrakers gingen eerst vaak naar Duitsland, maar omdat die nieuwe maatregelen nemen, komen ze nu weer terug. En de marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Cue Music.
1: Cue Music.
0: Cue sounds better with you.
1: Better with you.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Goedemorgen. In Kerkrade, Zuid-Limburg, is vannacht een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd. Er is veel schade, maar geen instortingsgevaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Arnhem geeft rapper Kanye West, of J, vanavond zijn eerste van twee concerten in het Gelredome. Er was veel om de concerten te doen, omdat J anti-Joodse dingen heeft geroepen. Rond het concert zijn drie protesten aangekondigd, eentje van het Sidi en twee van individuen. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets hebben gezien op om zich te melden. En in de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt drie dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn er in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hantavirus dat 13 mensen op het cruiseschip Hondius heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen. Maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijke provincie Mendoza. Mensen kunnen het Hantavirus krijgen als ze rattenpoep aanraken. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De 2 inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En de Oranje-Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland met 3-2 verloren. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaatsing voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog 1 wedstrijd te gaan staan ze nu 3e in de pool. En alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Toei.
1: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf 29 euro op celesta.nl.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf 990 euro. Swiss Sense.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
17: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
16: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel... en scoor nu je nieuwe

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
2: Vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is een last minute super sale bij PS5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je...

0: met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
8: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika!
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
18: GWC! Help! In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
18: Opdrachten uitvoeren.
20: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
18: Maar wie het best integreert...
21: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
18: ...wordt tot ere Himba gekroond.
22: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
23: Pick it to the tribes.
24: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
25: Goedemorgen. Het nieuws van 7 uur. En dat krijg je van Peter van Oudhuizen.
26: Goedemorgen. Het aantal plofkraken in ons land stijgt weer. Vorig jaar waren er nog 4. Vannacht ging de teller naar 20 met een opgeblazen geldautomaat in Vlaardingen. Van de 2 daders kon er 1 worden opgepakt. Volgens de Telegraaf weken plofkrakers een tijd lang uit naar Duitsland, maar komen ze terug nu het daar te lastig wordt. Veel 8e groepers op de basisschool krijgen een te optimistisch advies voor het niveau op de middelbare school, meldt nu.nl. Bij twijfel wordt altijd gekozen voor een hoger niveau, maar vaak blijkt dat brugklassen ze dat niet redden. Ze worden dan teruggezet en dat heeft grote gevolgen voor zowel de leerling als de school. In Kerkrade is vannacht een auto een woning binnengereden. De bestuurder en een inzittende raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft de woning flinke schade, maar is er geen instortingsgevaar. En de Nederlandse voetbalvrouwen zijn wat minder zeker van plaatsing voor het WK van volgend jaar. Gisteravond verloren de Oranje Leeuwinnen het kwalificatieduel met Ierland met 3-2. Daardoor staan ze nu met nog 1 wedstrijd te gaan, 3e in de pool. Alleen de nummer 1 gaat direct door. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
25: Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister dan. Nou, er is eigenlijk niet zo heel veel te melden. Op één kleine file na, die staat op de A9. Van Amstelveen naar Diemen doe je er 5 minuten langer over tussen Amstelveen-Oost en het AMC-ziekenhuis. De verbindingsweg is namelijk afgesloten.
0: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
25: 5 dagen, 10 uur en 56 minuten.
0: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
25: Ja, en ga dat alsjeblieft ook doen. Misschien was je afgelopen week heel druk met een belangrijke klus op je werk of zat je vol in de studieboeken. Nou, het is nu weekend, dus je hebt echt geen excuus meer. Ga snel naar qmusic.nl en lever daar je stemlijstje aan voor die Foute 1500 die volgende week vrijdag gaat beginnen. Ik zie as we speak dat het al gedaan wordt, stemlijstjes invullen. Dus heel fijn, dankjewel daarvoor. Marcella heeft hem zojuist gemaakt en ook Kirsten zie ik. En ik zat even te neus in het stemlijstje van Patrick met helemaal bovenaan eentje die ik heel leuk vind. Dus die ga ik met veel liefde alvast draaien. Een klassieker van René Vroeger en het goede doel.

je zaterdag. Het is niet zomaar eentje, het is de allereerste, de allerlaatste. En dus de allermooiste 6 juni 2025, nee, 2026 van je leven. Ik ben ook net wakker, hè? Ik las dat het vandaag Wereldplaagdierdag is. Ja, en dat vond ik haast te toevallig om waar te zijn. Maar het klopt echt, Wereldplaagdierdag. Want, as we speak, worden er, als het goed is, in mijn achtertuin enkele plaagdieren op gruwelijke, doch ecologische wijze om zeep geholpen. Ik zal even bij het begin beginnen. Ik was afgelopen week aan het tuinieren. Ik heb allemaal nieuwe planten gekocht. Die heb ik geplant in een border in mijn tuin. Voor de kenners, kattenkruid heb ik geplant. Zo heet die plant. En tijdens het planten kwam ik ineens een hele grote worm tegen. Maar niet zomaar een worm, echt een hele dikke, ja, vieze worm. Dikke witte kop had hij en van die vieze, griezelige kleine pootjes aan de voorkant. En iets in mij zei, deze vriend moet dood. Dus ik heb die door de helft gechopt met mijn schepje. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, ja Jorien, het is helemaal niet nodig. Waarom doe je dit nou, dierenbul? Dus toen ik vervolgens tijdens het verder planten nog veel meer van die gore dieren tegenkwam, toen dacht ik, nee, deze ga ik niet doodmaken. Dat is niet nodig. Maar deze, nou ja, werkelijk wanstaltige rups, geloof mij, die bleef de hele dag nog in mijn hoofd. Hij stond gewoon op het netvlies gebrand. Ik had gewoon serieus geen eetlust meer die dag, doordat ik steeds die dikke worm weer voor me zag. Dus toen ben ik toch eens gaan googlen wat voor dier dat nou was. En wat bleek? Het was een engerling. En als je een sterke maag hebt, dan zou je nu kunnen gaan googlen hoe een engerling eruit ziet. Maar ik zou zeggen, doe het vooral niet. En die engerlingen die schijnen dus je complete tuin te kunnen ruïneren. Omdat ze dus je planten en ook vooral je gazon helemaal kapot kunnen vreten. Dus mijn eerste instinct bleek toch te kloppen, hè, dat ik die eerst heb doodgemaakt. Dus ik had het eigenlijk moeten doen met al die exemplaren die ik erna ben tegengekomen. Maar ik heb nu een alternatief ingeschakeld. Ik heb op internet aaltjes gekocht. Dat zijn ook weer levende dieren, maar dan heel klein. Die kan je niet eens zien zonder microscoop. En die koop je dan in een zakje met miljoenen tegelijk. En als je die loslaat in je tuin, dat heb ik dus gisteravond gedaan, dan vreten die aaltjes heel biologisch en ecologisch verantwoord je engerlingen op. Dus happy Wereldplaagdierendag, motherfuckers.

0: Music op de zaterdagochtend. Jordan met Serial Lover. Nickelback nog daarvoor met How You Remind Me. Nou, ik heb echt een bierput opengetrokken zo te zien. Want ik krijg heel veel berichten van mensen over wat ik net vertelde. Over de engerlingen die ik ben tegengekomen in mijn tuin. Yvette zegt, nou, ervaringen met engelingen in onze tuin. Geen plant is meer heel. Nou ja, daarom ben ik dus aan de slag gegaan met die aaltjes, hè, Yvette. Dus ik hoop het nu in de kiem te smoren. Want ik ben er niet zo heel veel tegengekomen. En Yvette stuurt er ook meteen in de Q-Music app een foto bij. Van een hele emmer vol met die engerlingen. Echt, niet doen! Stuur me geen foto's meer. Ik vind ze echt zo walgelijk, die dieren. Andere mensen zeggen ook nog van, wie was dat nou? Oh ja, honderden engerlingen had ze gevonden. Ja, nou goed, we houden erover op, feestelijk. Marinde dan, die appt, goedemorgen. Ik ben de laatste dingen in een koffer aan het gooien. En dan ga ik richting Antwerpen voor K3. Leuk, veel plezier, Marinde. Renske, die heeft een nachtdienst op zitten. Nog 3 te gaan. Nou, dan zeg ik wel trusten tegen jou, Renske. En Bart, die meldt zich nog. Goedemorgen, Jorien. Onderweg van Frankrijk naar Nederland. Daar een paar dagen op de camping daar. Nog een klein uurtje en dan zijn we weer thuis. Nou, rij voorzichtig, Bart. Marianne dan, die komt binnen en die begint erover een goed onderwerp. Ik ben blij dat je het even zegt, Marianne. Want zij zegt, goedemorgen, Jorien. Ik ben vanmorgen vroeg opgestaan om zo met 3 vriendinnen te gaan hardlopen. Komt er nog zo'n extra fout uur voorbij? Dat zou lekker zijn tijdens het sporten. Nou, ik ben blij dat je erover begint.
1: De Foute 1500 Stemtiendaagse.
0: Ja, daar zitten we middenin. En bij elke 1500 stemlijstjes die binnenkomen, draaien we inderdaad een extra fout uur. Het is een beetje ter inspiratie eigenlijk voor iedereen die nog moet stemmen. En ook als bedankje voor jou alvast voor het stemmen. Dus ik ben speciaal voor jou even op de teller gaan kijken, Marianne. We zitten momenteel op, even kijken, even vernieuwen. 1437. 30 nieuwe stemlijstjes. Dus dat foute uur is niet zo heel ver mee weg. Wanneer het gebeurt, dat ligt aan jou. Dus ik richt me ook even tot jou, Marianne. Heb je al gestemd voor de Foute 1500? Ga naar qmusic.nl. Laat daar je 40 favorieten achter, maximaal. En dan draaien we misschien zo meteen een extra fout uurtje als er weer 1500 binnen zijn. Dus doe je best, want ik heb daar ook wel zin in. Net als Marianne. Goedemorgen, je luistert naar Q Music. Met nu Medusa, Bad Memories.

0: Wat is vaste prik? Iedere weekendochtend na 7:30 ga ik op zoek naar de soundtrack van misschien wel jouw weekend. Het idee is heel simpel. Jij stuurt mij via de Q-app, als je wil, een berichtje met al je plannen voor vandaag. Wat ga je doen? Waar ga je naartoe? Met wie? Of misschien, hoe ben je vanochtend wakker geworden? Nou, kijk maar eventjes, want dan ga ik zo meteen met al jouw informatie doelgericht op zoek naar een liedje dat perfect past bij die plannen. En dat is dus de soundtrack van je weekend. Ik zal je een concreet voorbeeld geven, dat werkt toch altijd het best. Vorige week had ik Kees aan de telefoon. En Kees vertelde dat hij aan het werk was als boa. En buitengewoon opsporingsambtenaar. En toen ben ik een beetje gaan denken, boa's, ik moest denken aan slangen. Kon ik niet echt een leuk liedje bij verzinnen. En toen dacht ik, ik moet het iets breder trekken. En toen ging ik denken aan de veraboa. En toen ik dacht aan de veraboa, ja, dacht ik meteen aan deze. Zing met mee van Gerard Joling was de soundtrack van het weekend van Boa Kees. Wie weet wat de soundtrack van jouw weekend gaat worden. Laat me je plannen weten via de Q-Music app. Dan ga ik ermee aan de slag.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
8: vakantie!
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetes.nl.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp... krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Goedemorgen. De dag begint op veel plekken droog. Later trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over het land... met daarbij ook kans op een bui. En het wordt vandaag zo'n 17 tot 19 graden. Dank je, Music. Verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn 2 kleine files gemeld. Allebei op de A9. De eerste van Amstelveen naar Diemen. Daar heb je 4 minuten vertraging tussen Amstelveen-Oost en het AMC-ziekenhuis. De verbindingsweg is afgesloten. En de andere kant op van Diemen naar Alkmaar. Ja, is dat de andere kant op? Nou, weet ik niet. Diemen naar Alkmaar op de A9. Daar heb je 3 minuten vertraging tussen Amstelveen-Oost en Schiphol-Oost. Omdat daar de afrit is afgesloten. Flitsers dan. Die zijn gezien op de A1 van Deventer naar Apeldoorn bij hectometerpaal 97,8. Hey, dit is goed nieuws wat hier zojuist gebeurt. Ja, hier ben ik heel erg blij mee hoor. Want ja. We zijn over de 1500 heen. Ja, over de 1500 nieuwe stemlijstjes. Ik heb zojuist zitten vertellen dat ik zo meteen op zoek ga naar de soundtrack van je weekend. Nou, dat ga ik dus niet meer doen, want we gaan gewoon een uur lang foute muziek draaien. Omdat er 1500 nieuwe stemlijstjes zijn binnengekomen voor de foute 1500.

leuk deze. Lotje, Jobke van Dobbelburg en Roeland Beelen in dit extra foute uur op Q-Music. Omdat er weer 1500 nieuwe stemlijstjes binnen zijn voor de foute 1500. Die volgende week vrijdag begint hier op Q-Music.

foute liedjes. Je mag maximaal 40 nummers uitkiezen. En van al die stemlijstjes die binnenkomen gaan we dus die foute 1500 van 2026 samenstellen. En je weet, er zijn een paar zekerheden in het leven. Je wordt geboren, je betaalt belasting en ooit ga je weer dood. En ABBA staat met minimaal één notering in de foute 1500 bij Q-Music. Wat zeg ik? Vorig jaar was ABBA zelfs de hofleverancier van de lijst. 20 noteringen, ja, allemaal stonden ze erin. Mamma Mia, Dancing Queen, Does Your Mother Know, Voulez-vous, nou, noem het maar op. Maar de vraag is, gebeurt dat dit jaar opnieuw? Dat ABBA weer de meeste noteringen heeft. Ja, of gaat K3 eroverheen? Die hebben natuurlijk een enorme revival nu. Dus misschien gaan die ze wel inhalen. Nou ja, nogmaals, het is aan jou. Vergeet zeker niet te stemmen op je favorieten via qmusic.nl of doe het in de Q-Music app. Ja, en heb je het over ABBA, dan moet ik ze natuurlijk ook even draaien. Vorig jaar op 76, Waterloo.

0: Morgan, Flo Rida.
1: De Foute 1500, stemtiendaagse.
0: Nou, mocht je er net invallen, er zijn zojuist 1500 nieuwe stemlijstjes binnengekomen via Qmusic.nl. Voor de Foute 1500, die volgende week vrijdag begint. Dus daarom draaien we een uur lang foute muziek. En ik had Afke even gebeld. Goedemorgen, Afke.
2: Ja, goedemorgen.
0: Want ik zag ook jouw stemlijstje erbinnen staan. En ik dacht, hier moet ik even achteraan bellen, want ik vond het een heel leuke stemlijst.
2: Oké, dankjewel.
0: Want hij gaat alle kanten op. Ik zie Modern Talking, ik zie Technohead, maar het gaat ook van Robert van Hemert naar de Bee Gees.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Maar er viel mij ook één gemene deler op in jouw lijst. Ik zie heel veel boybands.
2: Ja, klopt inderdaad. Dat had ik me helemaal niet gerealiseerd, maar toen ik het er met je collega net over had, toen zei ik van ja, klopt inderdaad, toch wel. Mijn voorkeur gaat eigenlijk nog steeds wel uit naar mannelijke artiesten, zeg maar.
0: Naar mannelijk schoon ook, specifiek? Of?
2: Ja, misschien stiekem ook wel, ja. Maar
0: was jij ook echt verliefd dan op al die jongens van die boybands altijd?
2: Verliefd. Ja, er sprongen er altijd wel bovenuit inderdaad. Dacht van, oh ja, die is wel heel erg leuk.
0: Want wie vond je dan het leukst van Take That bijvoorbeeld? Want die ga ik nu voor je draaien.
2: Ja, toch wel Robbie Williams.
0: Toch wel Robbie, hè? Ja.
2: Stiekem nog steeds wel heel erg leuk.
0: Nou, Robbie komt solo ook ongetwijfeld voorbij in de Foute 1500. Maar deze van Take That ook. En die ga ik nu even voor je draaien. Dus geniet ervan. Lekker zwijmelen.
2: Ja, inderdaad. Helemaal terug in de tijd.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Elf!
4: GWC!
3: Elf!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
16: Echte Gooise Moeders is terug.
17: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40.
18: Dus halen we er alles uit wat erin zit.
19: We gaan naar Portugal.
20: Ja.
19: In een camper.
20: Nee.
21: Onwijs leuk.
19: Zij.
22: Oh, ik plas in mijn broek.
23: Zal het met ons nooit worden.
24: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
15: Nu bij Dirk. Red Band Cola Twist. 89 cent. Verdraait lekker.
25: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
26: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
25: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
28: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
29: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
30: Let op, kan leiden tot een vaste...

0: relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Profiteert nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,99.

0: Goedemorgen. Het kansrijk adviseren van leerlingen in groep 8 van de basisschool werkt niet, meldt nu.nl. Bij twijfel krijgen 8e groepers vaak een hoger schooladvies dan ze daadwerkelijk aankunnen. Als blijkt dat het niveau te hoog is, moeten ze worden teruggezet. En dat levert scholen vaak problemen op. In Rotterdam-Delfshaven is een voetganger omgekomen door een ongeluk met een tram. De man of vrouw kwam gisteravond laat onder de tram terecht en overleefde dat niet. De straat was een tijd lang dicht voor onderzoek en de politie is nog op zoek naar getuigen die meer over het ongeluk kunnen vertellen. Er zijn hier weer steeds meer plofkraken. Vorig jaar gebeurde het maar een paar keer, maar sinds Duitsland meer maatregelen heeft genomen, komen de plofkrakers terug, schrijft de Telegraaf. Dit jaar waren er al 20 kraken. De laatste was vannacht op een geldautomaat in Vlaardingen. Daar zijn huizen ontruimd en is veel schade. En in Kerkrade is een auto vannacht de zijkant van een huis binnengereden. De twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Op beelden is te zien dat de auto een raam eruit heeft gereden. De politie onderzoekt de oorzaak. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staat een file op de A9 van Amstelveen naar Diemen. Tussen Amstelveen-Oost en het AMC-ziekenhuis duurt er 6 minuten langer over. De verbindingsweg is namelijk afgesloten. Flitsers zijn gezien op de A1 van Deventer naar Apeldoorn bij hectometerpaal 97,8. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 83,7. En er wordt gecontroleerd op de A7. Drachten richting Heerenveen bij 161,4.
2: Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
1: 5 dagen, 9 uur en 58 minuten.
2: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
1: En ook vanochtend stromen de stemlijsten weer in grote getalen binnen hier in de Q-Music studio. Ze komen door het dak gesijpeld. Onder andere de lijst van Jake uit Zwolle zie ik. Yvette die heeft er werk van gemaakt. 40 stuks onder elkaar met bij elk nummer een motivatie. Dat vinden we altijd heel erg leuk. En het stemlijstje van Astrid mag er ook wezen. Zij schrijft bij deze die ik nu ga draaien: dit is even genieten. Met de zomer in aantocht mag dit nummer zeker niet ontbreken.

0: Vorig jaar stond hij op 321 en de foute 1500 Eye of the Tiger van Survivor.
1: De foute 1500 stemtiendaagse.
0: Er zijn 1500 nieuwe stemlijsten binnengekomen. Dat was rond 7:30 geloof ik, hè, vanochtend. Ja, toen zijn we dus begonnen met een extra fout uur. Duurt dus nog tot 8:30 deze ochtend. Omdat er 1500 nieuwe stemlijsten waren binnengekomen voor de foute 1500 die volgende week vrijdag begint hier op Q Music. Nou, ik was daar heel erg blij mee, want ik vind het zo leuk om gewoon even het hele draaiboek aan de kant te gooien en alleen maar foute muziek te draaien. En gelukkig is de Q Music appbox daar ook heel erg blij mee, lees ik. Want Marijne, die timmer, die timmert. Ze heet Timmer van de achternaam vandaar. Marijne, die appt dat ze het heel leuk vindt om te luisteren. En ze zegt, ik ben dit weekend, of in elk geval vandaag, bezig met het verhuizen van mijn opa, samen met mijn vriend, mijn zusje, zwager en oom. Ja, dat tilt toch net even lekkerder, hè? Al die verhuisdozen met die foute muziek op de radio. Irene appt, goedemorgen, ik kom nu uit de nachtdienst. Ga even mijn bed in. Vanavond ga ik naar K3. Echt zin in. Veel plezier. En Linda die appt, goedemorgen. Mijn vriend Kim en ik zijn op weg naar Toscane. Eerst richting onze overnachting in Zwitserland. Nou, hoe idyllisch is het dan dat je daar ergens in Zwitserland zit, de Nederlandse radio aan hebt en dan het geluid van Friesland hoort? De Kast is dit, in Nijedij. En zometeen gaan we weer een compleet andere kant op met Gasolina van Daddy Yankee. Nul zin in.

0: ochtend, maar nu kan ik er weer lekker tegenaan. Mocht je net als Ashley net wakker worden en de radio aanzetten, goedemorgen. Je valt met je neus in de boter, want omdat er weer 1500 nieuwe stemlijstjes waren binnengekomen voor de foute 1500, zitten we midden in een extra fout uur.
1: De foute 1500, stemtiendaagse.
0: Dat is natuurlijk in aanloop naar die foute 1500, maar ook om alvast een beetje in de stemming te komen voor de foute party die eraan zit te komen. Staat gepland op 20 juni in het Philips Stadion in Eindhoven. En geloof me, dit jaar wordt het vetter, dikker, fouter en groter dan alle voorgaande jaren. Het is niet voor niks de foute party, de big one dit jaar. Op het podium namelijk Melanie C, de Benga Boys komen langs, K3, Samuel Welte, Chris Cross Amsterdam, 3T, Mental Tio en Chaotic. En wat het ook dit jaar uniek maakt, het Nederlandse elftal speelt die avond 20 juni. En mocht je dan nu denken, oh jee, paniek, dan kan ik niet komen want ik moet voetbal kijken. Nou, we hebben het voor je gefixt. Want voordat het hele feest op het podium losbarst, kan je samen met 10.000 andere fans die wedstrijd van Nederland tegen Zweden gewoon kijken in een voetbalstadion op een reusachtig groot scherm. Hoe vet is dat? Nou, ik heb er heel veel zin in. Wij allemaal bij Q-Music. Hopelijk jij ook. Mocht je nog geen tickets hebben, de allerlaatste tickets zijn te vinden via Q-Music.nl. Daar vind je ook alle info. Maar zet hem alvast in je agenda. 20 juni in het Philips Stadion in Eindhoven. De foute party, the big one. Tipje van mij, zorg dat je erbij bent, want het wordt echt uniek. We hebben zoveel verrassingen klaarstaan. Ja, ik kan er niks over zeggen, maar echt, the big one is niks te veel gezegd.

0: Foute Uurtje speciaal ingelast als opwarmertje voor die lijst. Maar misschien ook als inspiratie voor jou als je je stemlijst nog niet hebt gemaakt. Qmusic.nl, daar moet je zijn. Je hoorde Mr. Sexo Beat van Alexandra Stan. Ja, dat extra Foute Uur is nu dus voorbij. Maar ik moet wel zeggen, zometeen na 8:30 gaan we toch weer even de foute kant op. Want we gaan terug naar gisteravond, naar Stefans Piano Bar. En ja, daar was iemand te gast die, nou, die heeft nog net niet het woord fout op zijn voorhoofd geschreven. En dat bedoel ik dan echt in de positieve zin van het woord. Want gisteravond live in de pianobar, Justin de Wild. Hij zong zijn Cheerio samen met mijn collega Stefan Bouwman live dus in de pianobar. De volledige versie hoor je zo meteen na 8:30.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
4: Mm.
5: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
8: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
9: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Ook voordelig bij Trekpleister, 1+1 gratis op alles van Nivea.
11: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
12: Hakje dag!
13: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
15: Fijne verjaardag.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
0: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi, straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
2: Fans van voordeel.
4: Aldi, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Goedemorgen. De dag begint op veel plekken droog. Maar later trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over het land. Met daarbij ook kans op een bui. En het wordt zo'n 17 tot 19 graden vandaag. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er is 1 file gemeld in Nederland. Die staat op de A9. Van Amstelveen naar Diemen doe je er 5 minuten langer over tussen Amstelveen-Oost en het AMC-ziekenhuis, doordat de verbindingsweg is afgesloten. En er is 1 flitser gezien op de A1 van Deventer naar Apeldoorn bij 97,8.

0: Louis Fonsi en Demi Lovato.
1: Stefan's Piano Bar. Piano Bar.
0: Ik zei het net al, volgende week begint de Foute 1500 hier op Q-Music. En daarom zitten we alvast lekker in de foute sferen. Tijdens de officiële stem-tiendaagse waar we nu in zitten. Gisteravond was dat ook duidelijk te horen. Want elke vrijdag opent mijn collega en vriend Stefan Bouwman de deuren van zijn Piano Bar hier op Q-Music. Hij maakt daarin met de grootste artiesten van nationale en internationale bodem samen muziek. Stefan achter de piano en elke keer weer iemand anders achter de microfoon. Nou, gisteren was er dus bij iemand bij hem te gast die je gerust een grote ster kan noemen. Het is namelijk Justin De Wild. Op dit moment nummer 1 in de Nederlandse top 40. Dikke kans dat we hem volgende week ook nog eens voor het eerst mogen verwelkomen in de Foute 1500 met zijn hit Cheerio. Dat is echt een oorworm in de meest positieve zin van het woord. En je zou zeggen dat is zo'n liedje dat het allerbest klinkt in de feesttent. Maar ik moet zeggen, gisteren in Stefans Pianobar werd het ook gewoon één groot feest. Je hoort ze nu samen live bij Q-Music gisteravond. Justin De Wild en Stefan Bouwman. Met de grootste hit van dit moment. Dit is Cheerio. Ja, daar is het.

meteen in de top 40 live in de Pianobar gisteravond. Jordi, Justin de Wild en Cheerio samen met Stefan Bouwman dus. Ja, het klonk gewoon niet eens live, hè? Zo goed was het. Maar geloof me, het was live. Mocht je niet geloven, check uiteraard de beelden op qmusic.nl of via de socials van Q Music. Zometeen hoor je hier de nieuwe

0: Wat ruik jij?
1: Heb je een nieuw geurtje?
2: Ja. Na kritiek op mijn vorige geurtje van jou, heb ik een nieuw geurtje wat ik bij jou opdoe. Ruik je dat?
1: Ja, nou, Vincent, dat moeten we even inluiden. Vincent had een bepaald geurtje op wat heel veel mensen in Nederland dragen.
2: Ja, heel Amsterdam draagt het. En ik als Rotterdammer.
1: Het is de Bois Imperial. Ja, noem je dat toch?
2: Bois Imperial is inderdaad een bekend duur geurtje.
1: Ja.
2: Maar die vond jij niet zo lekker, hè?
1: Nee, ik vond het niet zo lekker. En daar heb ik iets te vaak tegen jou gezegd. Dus nu draag je hem niet meer.
2: Nee, want elke keer als ik binnenkom, dan zag ik die koffer. Ja, ik stink weer volgens jou. Wat vind je hiervan? Eerlijk.
1: Ik vind deze heel lekker. Ik vind het een beetje sinaasappelachtig. Klopt dat?
2: Ja, ik heb een sinaasappel in mijn nek gehaald.
3: Met je foute been uit bed.
1: Zometeen na 9 op de radio. Tot 12, Vincent Pronk. Hey. Ja, je kunt hem niet ruiken, maar je kunt hem wel horen, gelukkig. En hij gaat zometeen weer een fout liedje draaien. Alsof we nog niet genoeg foute muziek hebben gehad deze ochtend.
2: Gaan we gewoon mee door.
1: Maar dan in een bepaald thema, hè? Dat is het idee.
2: Ja, zeker. Nou, hopelijk kan je dit ook niet ruiken. Gelukkig maar. Het zijn namelijk de boerendagen dit weekend in heel Nederland.
1: Oh.
2: Dus je kan bij boerderijen langsgaan. Het is trouwens ook nog de verjaardag van Caroline van der Plas vandaag.
1: Oh, dat kan geen toeval zijn.
2: Nee, de BBB-leider. Ik hoorde jou trouwens nog een liedje draaien. Sweet Caroline.
1: Oh, ja.
2: Dat was toeval.
1: Dat was toeval, ja.
2: Okay. Nou, het is dus boerendag vandaag. Dus ik dacht, gaan we op zoek naar een leuk fout liedje over de boer.
1: Oh, leuk.
2: Over dieren.
1: Hey, ik ben boer, Harmse. Ik wil van disco.
2: Oh ja, dat is leuk. Dat is leuk. Ik dacht ook aan Kuikentje Piep vanochtend in de auto. Ik dacht, hey, dat is leuk.
1: Oh ja, voor alle kippenboeren.
2: Ja.
1: Of iets van Dolly Parton. Vind ik ook wel een beetje boerenvibe.
2: Oh ja, een beetje Jolene.
1: Ja,
2: mocht je een leuk liedje kennen dat helemaal past bij de dag van de boer, dan zou ik zeggen, gooi hem even in de app van Q-Music.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies

0: 30-jarig internet- en tv-abonnement, een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
2: Dat zeg ik.
3: Echte Gooise Moeders is terug.
4: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
5: We gaan naar Portugal.
4: Ja.
5: In een camper.
4: Nee.
6: Onwijs leuk.
5: Zij...
4: Zal het met ons nooit worden.
3: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
12: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
11: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
17: Oeh, ja.
19: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
20: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
23: Bij u.

0: Goedemorgen. Mensen die Pokémon Go spelen hebben zonder het te weten in de afgelopen jaren een nauwkeurig militair navigatienetwerk helpen opzetten. Volgens Trouw maakten de spelers miljarden omgevingsscans. Daarmee zette het bedrijf dat al die gegevens overnam een uitgebreid systeem op dat in de lucht kan blijven als GPS zou wegvallen. De Rotterdamse politie zoekt getuigen van een ernstig tramongeluk gisteravond laat. Toen werd in de wijk Delfshaven een voetganger door een tram overreden. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Een plofkraak vannacht heeft veel schade aangericht in Vlaardingen. Een geldautomaat werd opgeblazen en daardoor is de pui van een winkel vernield. Een van de twee daders is opgepakt. Het is al de 20e plofkraak dit jaar. Volgens de Telegraaf slaan krakers weer vaker toe in ons land, nu ze het in Duitsland een stuk lastiger is gemaakt. En Paul de Leeuw wil dat de programma's die hij in het verleden heeft gemaakt voorlopig niet zijn te zien in de online schatkamer van Beeld en Geluid. In de Telegraaf zegt hij dat hij zo'n 30 jaar geleden grappen maakte die nu niet meer kunnen. Komt dat materiaal alsnog online, dan moet dat wel worden uitgelegd, zegt de Leeuw. Dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden.
1: Kielverkeer door Flitsmeister. Er zijn wat vertragingen. Eentje op de A9 richting Diemen. Tussen Amstelveen-Oost en het AMC-ziekenhuis. De verbindingsweg is dicht en 5 minuten vertraging. A12 richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland 6 minuten. En de A37 richting het Duitse Meppen. Tussen de grens en Duitsland daar 8 minuutjes vertraging. Eén snelheidscontrole op de A1 richting Apeldoorn. Let even op bij Deventer als je daar rijdt. Hectometerpaal 97.8. En de A13 richting Rijswijk. Daar staan ze bij Delft bij 11.0.
2: De Foute 1500. Stem 10-daagse. Je hebt nog
1: 5 dagen, 8 uur en 58 minuten.
2: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
1: Hij komt er weer aan, de leukste radiofeestweek van het jaar. Vanaf komende vrijdag hoor je hier de Foute 1500. Maar wat mag nou echt niet ontbreken in die lijst? Ga je voor Cheerio? Ga je voor Oya Lele? Rainbow in the Sky? Of dacht je van deze LMFAO?

0: Mr. Teddy Swims bij Q-Music.
1: Mr. Know-It-All.
2: Met je foute been uit bed.
0: Zesde van de zesde, zaterdag 6 juni. Het is vandaag Nationale Boerendag. Alet, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ben jij toevallig een boer? Een boerin?
3: Een boerendochter.
0: Een boerendochter, wat leuk.
3: Jazeker. Wat leuk.
0: Maar je hebt geen boerderij zelf dan?
3: Nee, helaas.
0: Hoezo niet? Is het niet overgedragen aan jou?
3: Nee, helaas. Nee.
0: Jouw vader was dan boer?
3: Ja, mijn vader was boer. Okay, zeker.
0: Dus je hebt wel echt wel een boerderij geleefd. Dus tussen de paarden, tussen de koeien, tussen de schapen.
3: En varkens vooral.
0: Oh, dat gaat ruiken.
3: Nee, dat ruik net als een koe, hoor. Dat maakt niet uit. Ja,
0: en wat, ben ik wel benieuwd, wat ben jij dan zelf gaan doen, nu je toch geen boerin bent geworden?
3: Ik was altijd bloemist. En ik zit nu in een drankgroothandel.
0: Zo.
3: Maar ik rijd nog heel veel paard.
0: Dus ja, dat is even heel wat anders. Nou, wat leuk. Ik zoek een leuk liedje dat past bij deze boerendag. En jouw liedje wat je instuurt, dat komt echt heel vaak binnen. Vind ik heel leuk om te draaien. Wat wil je horen?
3: Van normaal, de boer, dat is de kerel.
0: Ik dacht dat jij ging voor deur donderen.
3: Ja, ook. Oh, allebei.
0: Die heb ik klaarstaan. Zullen we die dan doen?
3: Nou, doe dan die maar.
0: Ik vond het leuk, want die stond vorig jaar ook op 265 in de foute 1500. Dus dan gaan we die doen. En ja, dan krijg jij als dank de met je foute been uit bed sokken van mij.
3: Nou, dankjewel.
0: Leuk. Fijne dag, hè?
3: Nieuwe dankjewel.
2: Met je foute been uit bed.

0: Alan Walker, Back Your Music en Faded. Heel leuk berichtje van Marinde van Dieren. Die zegt, goedemorgen. We zijn de laatste dinger in de koffer aan het stoppen. En dan gaan we richting Antwerpen voor het concert van K3. Ja, dit weekend zijn de allerlaatste K3-reunieconcerten. Tenminste, je weet natuurlijk nooit hoe het gaat met grote baas Gert Verhulst. Hè. Dat zei hij vorige keer ook. Het zijn de laatste. Er kwamen er toch weer een paar shows bij. Maar nou ja, dit zijn toch echt de allerlaatste, heeft hij gezegd. Van de K3 Originals. Alleen vandaag en morgen nog. En ze hebben echt zoveel shows gedaan. 48 stuks. Er zijn in totaal bijna 1 miljoen mensen naar K3 geweest. Kassa! Ja, de K3 Originals treden dus dit weekend niet meer op. Na dit weekend. De huidige K3 natuurlijk wel. Die gaan gewoon door. De huidige K3 kan je gewoon live gaan zien. Op de Foute Party van Q Music. 20 juni in het Philips Stadion. En dan gaan ze deze ook live doen met Donnie.
1: Dit is het.

0: met Donny en Schaduw, foute anthem van dit jaar. Hey, het is bijna 9:30. Zometeen bel ik weer met een willekeurige bakker in Nederland. Die zijn natuurlijk hartstikke druk vanochtend met het afbakken van pistoletjes en croissantjes. Toch ga ik die bakkers even lastigvallen zometeen met een strikvraag. Want ja, de grote vraag is de bakker wakker? Ook de bouza, hoor je zo?
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
10: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
11: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
17: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
8: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: 18 plus, speelbewust.
21: Ja.
22: Echt serieus?
21: 777.
22: Wat een geld.
23: 18.000. Godverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
24: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus, speelbewust.
26: Hey, ben je er weer?
27: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
26: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
27: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
26: Ja, lekker.
28: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
29: Egbert Streekt.
30: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
31: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Goedemorgen, het is 9:30. Het weekend weerbericht in het noorden. Zondag vanmiddag in het hele land bewolkt. Af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A12 gemeld richting Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland kwartiertje. En de A37 richting het Duitse Meppen, tussen Zwarte Meer en Duitsland, daar 8 minuten. Snelheidscontroles op de A1 richting Apeldoorn. Daar staan ze bij Deventer, 97,8. A7 richting Den Oever bij Twisk bij 41,1. A13 richting Rijswijk, let op, bij Delft, 11,2. A27 richting Hilversum bij 90,5. En de A28 richting Meppel bij Rogat, 117,8.
32: Vincent Pronk.
0: Q-Music. Is de bakker wakker? Gaan we zo meteen even checken.

0: Katy Perry, Back Your Music, over haar afgelopen nacht, Last Friday Night. Het is gewoon zaterdagochtend. We gaan even buurten bij een bakker. Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Ik ga er eigenlijk te weinig naartoe. Gewoon een keer naar een echte bakker. Ik zit altijd met dat gore supermarktbrood. Beetje droog altijd, maar oh, wat lekker hè. Als je langs een bakker loopt, alleen de geur al van vers gebakken brood. Wat lekker, wat lekker. Nederland staat in de rij voor de bakker. Maar zijn die bakkers een beetje wakker? Dat gaan we even testen. Ik heb namelijk vanochtend vroeg, toen jij misschien nog sliep, heb ik nog even gebeld met een bakker. Bakker Hilvers uit het mooie Dieren. En ik heb ze een strikvraagje gesteld. En ik ben benieuwd, denk jij na dit gesprek zo meteen te horen dat die bakker wakker is? En dat die strikvraag gewoon hartstikke, dat ze die doorhebben? Of trappen ze erin met boter en suiker? Luister mee, daar komt-ie.
1: Goedemorgen, bakker Hilvers Dieren met Iris.
0: Hey Iris, goedemorgen met Vincent van Q-Music.
1: Hi.
0: Hey, verrassing.
1: Wat leuk.
0: Ja, mag ik je even storen?
1: Ja, dat mag wel.
0: Je bent natuurlijk hartstikke druk als bakker op deze zaterdagochtend, kan ik me voorstellen. Ik ben even benieuwd, liggen de oranje tompoesen al klaar bij jullie?
1: Nee, maar die komen vanaf volgende week wel in de winkel.
0: Ja, de WK-stemming zit er al bijna in bij jullie.
1: Ja, we gaan maandag lekker vlaggetjes ophangen en dan zijn we er helemaal klaar voor.
0: Nou, wat gezellig. En wat gaat een oranje tompoesje kosten bij jullie?
1: Oeh, ik denk 3,20. Maar ze zijn wel heel lekker hoor.
0: Ja, dat is toch heerlijk.
1: En handgemaakt, wat wil je anders?
0: Ja, dat is beter dan van die supermarktrommel.
1: Ja, precies. Dat doen we niet aan.
0: Iris, ik wil ook even kijken of je een beetje wakker bent als bakker.
1: Oké.
0: Want ik heb een vraag voor je. Komende week gaat dus het WK voetbal eindelijk beginnen. Maar tegen welk land speelt Nederland donderdag de eerste wedstrijd in de poolfase?
1: Ik ga het vragen. Dames, tegen welk land moet Nederland voetballen?
0: Donderdag. Wat denk je? Weet deze bakker dat Oranje pas zondag speelt en niet donderdag? Is de bakker wakker? Geef je voorspelling door.

0: Sia, David Guetta bij Q-Music en Awake Tonight op deze zaterdagochtend. Daarvoor belde ik nog even met een bakker in Nederland. Want ja, de grote vraag is, zijn ze een beetje wakker?
1: Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker?
0: Tom, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Als er één ding is wat jij mag kiezen bij een bakker, waar ga je dan voor?
2: Oeh, ja, dan ga ik gewoon voor een croissantje. Dat is toch wel goed.
0: Gewoon een gewoon croissantje, niet een hamkaas?
2: Nee, gewoon vind ik altijd lekker eigenlijk.
0: Ah, lekker. Jij bent een man naar mijn hart. Een gewoon croissantje kan niks mis mee zijn.
2: Oh, lekker makkelijk.
0: Ga je het WK nog kijken vanaf volgende week?
2: Ja, absoluut.
0: Wie niet, hè? Wie niet?
2: Nou ja, precies.
0: Nou, misschien die bakkers uit Dieren wel. Ik heb gebeld met bakker Hilvers uit Dieren. En ik heb ze een strikvraag net gesteld. Want ik vroeg, tegen welk land speelt Oranje komende donderdag de eerste WK-wedstrijd? Nou ja, het WK begint natuurlijk wel donderdag. Maar Nederland speelt pas zondag. Wat denk jij, Tom? Is die bakker wakker?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze wel goed hebben dat ze tegen Japan spelen. Maar niet dat ze door hebben dat inderdaad de wedstrijd zaterdag gespeeld wordt.
0: Ze trappen er volledig in, denk jij?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Met jou 76% in de queue. Die denken allemaal dat de bakker niet wakker is. We gaan even luisteren.
3: Ik ga het vragen. Dames, tegen welk land moet Nederland voetballen?
0: Donderdag.
4: Amerika.
0: Donderdag, hè? Nederland tegen Amerika.
3: Ja, dat zegt mijn klant hier. Die is wakker.
0: Nou, die klant is helemaal niet wakker.
3: Oh, je bent niet wakker.
0: Oh, Nederland gaat pas zondag beginnen aan het WK, jongens. En dan spelen we ook nog tegen Japan.
3: Oh, wat erg. Ik ben nog wel 6:30 begonnen. Wat erg. Oh.
0: Zal ik gewoon nog een keer bellen binnenkort?
3: Ja, doe maar. Leuk.
0: Doe het gewoon nog een keer.
3: Oké.
0: Okay. Tom, je hoort het. Je hebt het helemaal goed.
2: Ja, mooi.
0: Gefeliciteerd. Je wint het Q-prijspakket. Gaan we naar je opsturen.
2: Nou, super. Hartstikke bedankt.

Hey, donderdag doet ze deze live op het WK Voetbal. Bij de openingsceremonie Shakira Shakira hoorde je. En Dai Dai, het WK Anthem van dit jaar. Hey, ik ben gevraagd om naakt op tv te gaan verschijnen binnenkort. Gewoon echt poedelnaakt. Vertel je zo meteen of en waar.

Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken.

0: van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
3: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
4: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veldzinkadvies.
5: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
6: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Ook voordelig bij trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar €1. En ook fijn, varkenshaas culinair per 100 gram voor maar €1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
16: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
19: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Jij bent mijn kampioen.
18: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
21: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
22: Zaterdag 20 juni. Philips Stadion Eindhoven. Q Music Foute Party.
23: The Big One.
0: is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfoutenparty.nl.

0: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op Celesta.nl.
1: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Tien uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Peter van Oudheusden.
4: Goedemorgen. De Groningse glycerinefabriek heeft jarenlang illegaal afvalzout laten dumpen aan de grens met België. Daar is de bodem flink verontreinigd, meldt Follow the Money. De fabriek zei juist dat het zout werkt als bodemverbeteraar en ontliep zo afvalverwerkingskosten. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. In de regio Den Haag zijn vannacht opvallend veel auto's en een scooter in vlammen opgegaan. Het was raak in Voorburg, Voorschoten, Den Haag en Zoetermeer. Daar woedde brand in twee naast elkaar geparkeerde auto's, waarvan ook nog de ruiten waren ingegooid. De Arnhemse burgemeester Marcouch wil rapper J, die een aantal shows geeft in het Gelredome, mee hebben naar het Holocaust Museum. Hij zou daar een krans moeten leggen bij het namenmonument. Na alle commotie rond zijn anti-Joodse uitspraken kan J zo een goed statement maken, zegt Marcouch in de Volkskrant. En zo'n 25 asielzoekers voor wie vannacht geen plek was in Ter Apel hebben overnacht in een sporthal in het Drentse Gieten. Gisteren nacht sliepen er daar ruim 40. De groep is inmiddels weer terug in Ter Apel. Gieten biedt voor de tweede keer noodopvang aan. Tot en met maandag kunnen er 150 mensen terecht. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden.
3: Kielverkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A2 in richting Eindhoven tussen De Hocht en Batadorp. 13 minuutjes. A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Een kwartier. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar doe je er 8 minuutjes langer over. Let op je snelheid op de A1 richting Apeldoorn. Daar staan ze te controleren bij Deventer. Hectometerpaal 97,8. A1 richting Eemnes bij Baren 35,1. A13 richting Rotterdam bij Delft 12,8. A27 richting Hilversum bij 90,5. En de A28 richting Meppel, daar staan ze bij Rogat 117,8.
5: De Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
3: 5 dagen, 7 uur en 56 minuten.
5: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
3: Ik kan me goed voorstellen dat je er nog niet aan toe bent gekomen. Maar mocht je een momentje hebben dit weekend, stem dan nog even op je favoriete liedjes voor de Foute 1500. En alles kan, alles mag, schaam je nergens voor. Dat heeft ook Silke zeker niet gedaan, want ik zie haar stemlijstje net binnenkomen. Zij heeft gestemd op In Spanje van Mart Hoogkamer. Spijt is voor later van Martin Morero. En ze stemde op Banana van Shaggy.

0: Alex Warren, Back Your Music en Fever Dream.
1: Goedemorgen,
0: zaterdagochtend. Het is 6 juni. Ik kreeg een bijzonder mailtje deze week. Wil ik wel even met je delen. Ik ben gevraagd voor een tv-programma, maar wat voor tv-programma? Oké, let op, ik pak die mail er even bij. Beste Vincent, voor een nieuw seizoen van Adam zoekt Eva zijn wij op zoek naar vrijgezelle deelnemers. In dit programma leren singles elkaar kennen zonder kleding of uiterlijk vertoon. Lijkt het je leuk om vrijblijvend mee te doen aan de casting? Hartelijke groet, productiebedrijf Warner Bros. Nederland. Sorry hoor, dit ga ik toch niet doen? Ik ga toch niet in mijn blote piem op de nationale televisie? Adam zoekt Eva. Ik heb het ooit wel eens gekeken. Dat is ongemakkelijk hoor. Dan lopen ze echt in hun naki over het strand. Alles komt in beeld. En dan moet je nog daten. En bovendien, ik weet niet of je ooit hebt gekeken wie er allemaal meedoet aan het programma. Daar doen echt alleen maar B-namen aan mee. Hè? Ik bedoel, echt alleen maar onbekende namen. En wat dat betreft snap ik de mail wel. Ik sla even over. Mocht jij wel willen trouwens, stuur vooral even je naam door via de app van Q-Music hoor. Geef ik je gegevens wel door. Regelen we gewoon. Mag je in mijn plaats, als Adam of als Eva? Ik sla even over. Zaterdagochtend is Q-Music, Lady Antebellum. Dit is Need You Now.

0: Dit is Q Music.
1: Danny Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.
0: En dit is nieuw.
2: Dit is Martin Garrix met Ed Sheeran.

Zo, die hebben elkaar ook helemaal gevonden, hè? Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je. Het lijken vrienden voor het leven te zijn. Ik zie alleen maar filmpjes van deze twee op mijn Instagram en TikTok. Alsof ze de hele dag met elkaar aan het hangen zijn. Springt de een weer op de rug van de ander. Staan ze weer samen in een hotelkamer. Zitten ze lekker te jammen daar. En pas stonden Martin Garrix en Ed Sheeran ook samen op een festival. Deden ze dit live. Moet je even

Lekker! Ik zit even door de reacties te kijken. Ik ben het hier helemaal mee eens. Iedereen zegt uitbrengen dit, uitbrengen. Klinkt goed. Martin Garrix en Ed Sheeran hoorden je bij Q. En dit is Dua Lipa.

0: Q Music. Sam Fender hoorde je met Olivia Dean en Rain Me In. Dat is grappig, je hebt van die teldagen in Nederland. Door het hele jaar. Begin dit jaar was nog de nationale tuinvogeltelling. We hebben de mollentelling gehad. In april had je nog de bijentelling. En ik zag dit weekend, is de landelijke libellentelling.
1: Boring! Oké,
0: zometeen gaan we iets veel leukers tellen. We spelen namelijk Vincent's Telspel, waarin je heel goed op één woord moet letten in een liedje. Welk woord dat is, hoor je zo. Hey, lekker. Ook Carol G komt eraan.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de jaar van Jumbo.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Altap.
7: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.crowen.nl.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
14: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus,
1: je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
8: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
16: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar 6,99.
17: Fans van voordeel.
8: Aldi.
18: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
19: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
20: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
21: Kijk op kwf.nl/voor wie.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
17: Fans van voordeel.
8: Aldi.
23: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
25: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
26: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
0: Half elf, goedemorgen. In het noorden is het nog zonnig, maar vanmiddag in het hele land bewolkt krijgen we best wat regen. 18 tot 20 graden, morgen gelukkig een stuk droger. Verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, kwartiertje. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland doe je er 11 minuten langer over. Let op je snelheid op de A1 richting Apeldoorn. Daar staan ze te controleren bij Deventer, 97.8. A1 richting Eemnes bij Baren, 35.1. A5 richting Bad Hoeverdorp bij Schiphol, hectometerpaal 4.7. A12 richting Duitsland bij Duiven, 137.3. A27 richting Hilversum, daar staan ze bij 90.7. En de A28 richting Meppel, let op bij Rogat als je daar rijdt, 117.8.
27: Vincent Pronk.
0: We spelen zo meteen Vincent's Telspel en dit is Carol G.
28: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Samber bij Q-Music. Homewrecker op je zaterdagochtend. Kleine tip van mij. Pak even wat pen en papier erbij. Of gebruik je notities op je telefoon. Dan weet je in ieder geval...

is tijd voor Full Focus. Belangrijk dat je de komende 3,5 minuut niet afgeleid raakt. Want we spelen Vincent's Telspel. Je gaat een liedje horen, eentje uit de Foute 1500. Technotronic met Pump Up The Jam. En het is ongekend hoe vaak daar één woord in voorbij komt. Het is echt heel vaak. Welk woord? Het woord pump. P-U-M-P.

0: En.
1: Dat was hem. Hoe vaak heb jij het woord pump geteld? Geef het exacte aantal door of doe even een gokkie. Stuur het nu in de app van Q Music.

0: Lianne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mag ik even jouw tactiek weten? Hoe ben jij te werk gegaan?
1: Heel goed je best doen met tellen.
0: Maar dit heb je toch niet uit je hoofd kunnen doen? Want het was best wel pittig volgens mij.
1: Nee, dat klopt. Het ging op een gegeven moment wel. Dat ik dacht, oh, gaat het nog goed? Maar...
0: Het ging goed uit je hoofd allemaal. Geen pen en papier gebruikt?
1: Nee, geen pen en papier
0: gebruikt. Zo, dan vind ik dit heel knap. Heb je nog hulp gehad van mensen om je heen of helemaal alleen gedaan?
1: Nee, gewoon in stilte.
0: Ongekend. Je hoort het woord pump heel vaak voorbij komen in een foute 1500 hit in Pump Up the Jam. Maar ja, de vraag is natuurlijk, hoe vaak?
1: Ik kwam op 44.
0: 44 keer is helemaal goed! Je wint het Q-prijzenpakket daarmee.
1: Oh, wat gaaf.
0: Gaan we naar je opsturen en ik wens je nog een hele fijne zaterdag.
1: Dankjewel.
0: Doei doei!

0: het mij vraagt, een van de lekkerste zomerhits van dit jaar. Another Back to Music en Ultra Talk to You. Het is bijna 11 uur. Zometeen krijg je het laatste nieuws van Rutger.
1: Ja, goedemorgen. De Sagrada Familia uit Barcelona ligt in 12.000 stukjes.
0: Ook Bruno Mars komt eraan. I Just Might, hoor je zo.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even...

0: cadeaus. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Voordat ik hier manager ben.

0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
1: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
10: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion, Eindhoven. Q-Music Foute Party.
11: The Big One.
10: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
9: Voor elke verfklus, kip Wassitech Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
12: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
15: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
16: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldige

0: vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays. Let's
1: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: 11:02. Goedemorgen, het Q-Music nieuws door nu.nl. Rutger Radstaken.
4: Goedemorgen. Wie met de auto naar zijn werk gaat, voelt het hard in zijn portemonnee. Maar werkgevers doen bijna niks om hun personeel tegemoet te komen. Slechts 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere reiskostenvergoeding, heeft het CNV uitgezocht. En dat terwijl het kabinet pas geleden de onbelaste reiskostenvergoeding met 2 cent heeft verhoogd. Naar 25 cent per kilometer. Omdat werkgevers het vaak niet kunnen of willen betalen, pleit CNV voor een accijnsverlaging. Een hoger schooladvies lijkt een mooie kans, maar volgens VMBO en praktijkscholen pakt het niet voor ieder kind goed uit. Zo'n 20% van de kinderen krijgt het voordeel van de twijfel, maar veel van hen moeten na het eerste jaar alsnog naar een lager niveau. En dat betekent vaak een nieuwe school, nieuwe klas en veel teleurstelling. Onderwijsorganisaties willen nu dat leerlingen langer de tijd krijgen om te ontdekken welk niveau het beste bij hen past. Ongeveer 25 asielzoekers voor wie vannacht geen plek was in Ter Apel hebben overnacht in een sporthal in het Drentse Gieten. Gisternacht sliepen er daar ruim 40. De groep is inmiddels weer terug in Ter Apel. Gieten biedt voor de 2e keer noodopvang aan. Tot en met maandag kunnen daar 150 mensen terecht. En Lego komt met zijn grootste bouwset ooit, de Sagrada Familia, met 12.000 steentjes. Fans zijn ondanks de hoge prijs van €750 hartstikke enthousiast.
5: Lego-fans zullen eerder de Sagrada Familia af in huis hebben dan dat hij in Spanje te zien is.
4: Het model van de kathedraal in Barcelona is een eerbetoon aan de architect Antoni Gaudi, die precies 100 jaar geleden overleed. Het weer van Weerplaza: in het oosten van het land schijnt de zon. Op andere plekken is het bewolkt en vanmiddag trekken er overal regenbuien over. Het is 15 graden, morgen wat meer zon en 20 graden.
3: Kiel verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A2 richting Eindhoven tussen de Hoogte en Batadorp, kwartiertje. A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, ook een kwartier. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, grenscontrole, ook daar 15 minuten. Let op je snelheid op de A1 richting Apeldoorn. Daar staan ze te controleren bij Deventer, hectometerpaal 97,8. A1 richting Eemnes bij Baren, 35,1. A5 richting Badhoevedorp, daar staan ze bij Schiphol bij 4,5. A27 richting Hilversum bij 90,8. En de A28 richting Meppel, daar staan ze bij Rogat 117,8.
6: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
3: 5 dagen, 6 uur en 55 minuten.
6: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
3: We tellen af richting de leukste week van het jaar. De Foute 1500 die vrijdag gaat beginnen. En tot die tijd horen we heel graag wat je wil horen in die lijst. Wat zijn de beste liedjes uit het Foute Uur? Je kan nog stemmen via de site of via de Q-app. En misschien een leuke tip. De nummer 695 van vorig jaar. Solid Harmony.

0: Bruno Mars, Back in Music, I Just Might. Ik heb weer drie liedjes waar je uit kan kiezen in de Top 40 Classic. We gaan terug naar 6 juni 2020. 6 jaar geleden, toen was de allerlaatste aflevering van dit tv-programma. En dan weet je genoeg. Ja, de legendarische tune van Eigen Huis en Tuin. Met klusjesman Nico natuurlijk. En Rob Verlinde.
1: De meeste mensen die geven een kamerplant te veel water. 1 keer in de 2 dagen water geven moet je nooit doen. Want je kan beter te weinig water geven als te veel. Want wortels die verrot zijn komen nooit meer goed. En wortels die verdroogd zijn komen altijd weer goed.
0: Hey, klein tipje van Rob. Wat een fijn. Eigen Huis en Tuin. Dat vond ik echt zo'n programma. Dat stond vaak bij mijn ouders aan. Zaterdagavond, 6:30 zat papa lekker voor de tv. En altijd genieten van Rob Verlinde in die tuin. 6 jaar geleden werden dus de stekjes. De stekker werd uit het programma getrokken. Omdat het te duur werd. En later kwam het nog wel terug in de vorm van een kookprogramma. Is inmiddels ook alweer gestopt. Dan de top 40 van die dag. 6 juni 2020. De vraag is, wat wil je horen? I'll be singing la, la, la, la, la. You're breaking. De eerste keuze is Topic en Breaking Me. You're breaking me la, la, la, la, la. Je kan ook stemmen voor Robin Schulz. Ik heb niet gehoord deze. Robin Schulz, In Your Eyes is de tweede optie. Of zeg je, doe mij deze maar. Take a left to go. Last Frequencies and Love to Go. Laat weten wat je wil horen. Dat kan heel makkelijk via de app van Q Music. Stuur een berichtje. Ga je voor Topic, ga je voor Robin Schulz of voor Last Frequencies. De winnaar hoor je zo.

0: Miles Smith, Naya Horan, Drive Safe. Daarvoor nog Snow Patrol en Chasing Cars. Ondertussen zitten we midden in 2020, coronatijd, 6 juni. Het was de laatste aflevering van Eigen Huis en Tuin op tv. En ik heb 3 liedjes uit de top 40 gevist. De vraag is, wat wil je horen? Ga even topic met Breaking Me, Robin Schulz met In Your Eyes of Last Frequencies en Love To Go.
1: Doe voor mij maar Robin Schulz met In Your Eyes. Het was een moeilijke keuze, maar ik heb er echt eindeloos op gewandeld tijdens de coronatijd.
2: Voor mij alsjeblieft topic met Breaking Me.
3: Lost Frequencies natuurlijk.
4: Ja, voor ons 300% Lost Frequencies.
0: Nou, dat is hem geworden met 40% van de stemmen.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
15: Yes!

0: Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Jij bent mijn kampioen.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
5: Aldi. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
1: Fans van voordeel.
6: Aldi.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
7: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: 11:30, goedemorgen. Ja, het weer vandaag is niet best. Het is nu nog op de meeste plaatsen droog. Later vandaag wel wat buien. Het is maximaal 20 graden. Morgen gelukkig meer zon. Q-verkeer door Flitsmeister. Je krijgt de vertragingen van een kwartier of langer. Dat zijn de 3. De eerste op de A2 richting Den Bosch tussen Oude Rijn en de Jan Blankenbrug. Ongeluk gebeurd, zorgt voor 23 minuten. A4 richting Amsterdam tussen Bad Hoeverdorp en de Nieuwe Meer, 18 minuten. En de A10 richting Amstel tussen Slotervaart en de Rivierenbuurt. Daar is een ongeluk gebeurd en daar 17 minuten vertraging. Snelheidscontroles. A1 richting Apeldoorn bij Deventer, 97,8. A1 richting Eemnes, daar staan ze bij Baarn, 35,1. A5 richting Bad Hoeverdorp bij Schiphol, 4,5. A27 richting Hilversum, let op bij 90,5. En de A28 richting Meppel bij Rogat, 117,8.
5: Vincent Pronk.
4: Ja, goeie alarmschijf. Taylor Swift hoor je zo. En dit is Zara Larsson.

0: Imagine Dragons bij Q-Music. Bad Liar. Mini quizje. Let op. Aan welke film denk je bij dit liedje? Pharrell Williams, Happy. Was natuurlijk de soundtrack van Despicable Me 2. In Nederland ook wel De Verschrikkelijke Ikke. Oké, en deze dan? Huntrix & Golden was de soundtrack van de film K-pop Demon Hunters. Oké, nog eentje. Come on, get on up. Wild and we can't be Shakira en Zoo. Ja, was natuurlijk gemaakt voor Zootopia 2. Nou, dit waren dus drie soundtracks van animatiefilms. Alle drie alarmschijf geweest bij Q-Music. En we kunnen er nu een vierde aan gaan toevoegen. Want ook Taylor Swift heeft een soundtrack gemaakt. Het is voor de nieuwste Toy Story film. En ja, ja, ook die is verkozen tot...
1: De Q-Music Alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song, I Knew It, I Knew You.

0: Country Music, Robert Miles en Children. Terwijl er een berichtje binnenkomt van Petra, die maar al te wat trots is op haar kinderen. Dus stuurt: hey Vincent, goedemorgen. Onderweg naar een dansvoorstelling van mijn dochter. We gaan zo meteen lekker kijken. Ik ben heel erg trots op haar. Ach, veel plezier vandaag, Petra. Bianca stuurt ook een berichtje. Hey, goedemorgen. Onderweg naar Parijs, naar Disneyland. En Jeremy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Hey, dat is leuk voor iedereen die vandaag niks te doen heeft. Jij hebt een hele leuke tip.
1: Ja, ik heb inderdaad een hele goede tip. In Deventer is vandaag het festival van Snelle namelijk.
0: Hey, wat grappig. Ik wist niet dat die man zijn eigen festival had. Is dit dan echt gewoon het Snelle festival? Zo heet het ook echt.
1: Ja, het is, er komt van alles en nog wat. Ja, allemaal Nederlandstalige artiesten.
0: Heb je even een rijtje namen wie er allemaal langskomen?
1: Acta en de Munnik komen. Bente komt. Snelle heeft natuurlijk nog een eigen festival, Turfy Gang. En ik hoop stiekem toch ook wel een beetje dat Snelle zich aan de Freek meeneemt.
0: Oh, dat zou leuk zijn.
1: Ja.
0: Op zich zou het kunnen, want de agenda is weer leeg. Dus de Gelredome Show zit erop inmiddels.
1: Nou dat, hij is daar 10 keer geweest, dan kunnen ze misschien ook bij 1 keer.
0: Ja toch, precies. Komen. Even andersom, even een gunst terug.
1: Nou, daarom.
0: Nou, wie weet. Jeremy, ik vind een goede tip. Het Snelle Festival in Deventer. Ik ga gelijk even een liedje van hem draaien. En heel veel plezier vandaag.
1: Ja, werk ze, hè. Bedankt.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Justin Timberlake, Back Your Music en Rock Your Body. We zitten in de stemtiendaagse voor de Foute 1500. Zometeen veel plezier met Tom en Bram. Die gaan alvast een opwarmertje draaien van de lijst. Ik heb er zin in. Radio zometeen hard voor Joling. Ticket to the Tropics komt eraan.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Voordat ik hier manager...

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2

0: Kijk nu op Prime Video.
1: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Altap.
1: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
5: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Balloon voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
14: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
18: 12 uur, goedemiddag.
19: Een hele goede middag.
18: Q-music nieuws van nu.nl. Met Rutger Radstaken.
20: Goedemiddag. Maar weinig werknemers worden gecompenseerd voor de sterk gestegen brandstofprijzen. Slechts 5% heeft een hogere reiskostenvergoeding gekregen, meldt het AD. Na de waarschuwing dat benzine en diesel deze zomer nog duurder gaan worden, pleit het CNV voor een lagere brandstofaccijns. Reddingswerkers in Laos stoppen met de zoektocht naar 2 vermisten in een ondergelopen grottencomplex. Er is geen hoop meer dat ze nog levend worden teruggevonden. Vorige maand werden 7 mensen in de grotten verrast door stijgend water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Na een week konden er 5 worden gered. Wel blijven ze water wegpompen en liggen er overlevingspakketten klaar. Nog een half uurtje en dan beginnen de Formule 1-coureurs aan de 3e vrije training van de Grand Prix van Monaco. De teambaas van Ferrari moet die aan zich voorbij laten gaan. De 58-jarige Fransman is in Monte Carlo naar het ziekenhuis gebracht en moet daar allemaal onderzoeken ondergaan. Meer heeft Ferrari daar niet over bekendgemaakt. Een vrouw uit Drachten heeft 1,5 uur vastgezeten in een boom. Ze was naar boven geklommen om de ontsnapte papegaai van haar dochter te vangen. Maar uiteindelijk moest de brandweer eerst haar redden. Daarna gingen de hulpdiensten opnieuw omhoog. En dit keer met succes. Ook papegaai Mimi kwam weer veilig naar beneden.
21: Nou, Tom, dit zou natuurlijk een geweldige klus voor jou zijn geweest als brandweer.
19: Oh, deze is leuk, hoor.
21: Ja, ja. Ik denk niet dat je daarop oefent. Nee, een kat in de boom, oké. Maar een baas die een papegaai haalt...

0: in de boom.
1: En daarna ook nog papegaai Mimi uit de boom halen. Ja, fantastisch. Het weer dan nog van Weerplaza. In het oosten van het land schijnt de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag trekt daar overal regen over. Het is 15 graden. Morgen wat meer zon en 20 graden. Flitsmeister meldt file op de A4 Den Haag-Amsterdam bij de Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeval. 4 kilometer, vertraging 1/2 uur. En op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens. 3 kilometer, kwartiertje.
2: En flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij 97.8. Ook op de A1, maar dan richting Eemnes staan ze bij 34.4. Daar ben ik doorheen gereden, denk ik. A5, Badhoevedorp 4.6. De A27 richting Hilversum bij 90.5. Volgens mij ben ik daar ook doorheen gereden. En op de A28 richting Meppel bij 118.3.
1: En allebei met 175 op de klok.
2: 180.
1: Oi.
3: De Foute 1500 stemtiendaagse. Je hebt nog
1: 5 dagen, 5 uur en 57 minuten.
3: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
2: Ja, en vandaag zijn er alweer een hoop nieuwe lijstjes ingevuld. Onder andere die van Anne van der Vaart. Ik zie ook Leon de Bruin, Bart Willems. En ik zie ook het lijstje van Ilse voorbij komen. Met daarop een klassiekertje van Gerard Joling uit 1985. Ze schrijft erbij, ik hou van Gerard Joling. En het is gewoon één van de nummers die ik het allerhardst meezing als die voorbij komt. Gerard is een icoon.
1: Wij houden ook van Gerard Joling.
2: Ja, fantastisch.
1: Ik heb hem vorige week nog live gezien op het podium. Wat is dat nog steeds ongelooflijk goed.
2: Ja, en leuk.
1: Ja, leuk. Gezellige, lieve man.
2: Ja.
1: Het gaat om Ticket to the Tropics. Vorig jaar terechtgekomen op 427 in de Foute 1500. Je hoort hem nu op Q-Music.
3: Q-Music is proud to be fout.
4: Ja, jongens, Gerard Joling hier. Gezellig. Met Tom en Bram. En laat je likken als het kan.

0: Q-Music. En turn the lights off. Het is 10 minuutjes over 12. Hallo, hallo. De weekendshow op zaterdagmiddag. We zijn er tot drieën. Met daar Bram Krikker.
1: En daar Tom van der Weert.
0: Leuk als je meedoet. Dus meld je in de Q-Music app. Foto, video, spraakbericht komt erbij.
1: Nou, jij bent ook weer terug in het land. Oude influencer.
0: Hè? Ja, ik ben een ongelofelijke influencer.
1: Je had een influencer trip.
0: Bijna net zo groot als jij. Ja, er zijn allerlei grensoverschrijdende dingen gebeurd. Ja, het komt binnenkort in het nieuws.
1: Je hebt mensen allemaal daar gepest. Ja. Nee, wat was je aan het doen?
0: Ik mocht 2 dagen naar Italië met Alfa Romeo.
1: Dat is natuurlijk jouw merk.
0: Ja, dat is mijn merk al meer dan 10 jaar. Dus we gingen die kant op om daar op het circuit te rijden. Nou, dat is toch wat een ongelofelijke eer.
1: Ja, wat een eer. Maar wat jammer dat geen van de auto's konden starten. Dat is dan toch wel jammer.
0: We hebben de hele tijd in een pitstraat gestaan.
1: Ja, ook wel typisch natuurlijk voor die auto.
0: Allemaal gele vlaggen, allemaal rode vlaggen. Ja, ja.
1: Hey, was het leuk?
0: Het was leuk, het was heel leuk. Ja.
1: Goed, nou, maar ik weet niet wat ik meemaak, joh. Wat? Ons aller Tom van der Weert, de brandweer, de boer uit Kampen, de radiomaker.
0: Wordt ingevlogen naar Italië.
1: Ja, het is ongelooflijk. Ingevlogen om een soort influencer te
0: Maar even vooropgesteld, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat het een gratis tripje is naar Alfa Romeo in Italië. Dat was... Ja, ik kan daar niet bij me.
1: Nee, maar kijk, je bent natuurlijk wel de nummer 1 fan van dat merk.
0: Zeker.
1: Al sinds kind.
0: Oh, en ik heb ook al genoeg geld die kant op gebracht, hoor. Ik heb genoeg Alfa Romeo's gekocht. Dus ze mogen ook wel een tripje ervan afdoen inmiddels.
1: Nou, dat is fijn. Ja, en kijk, je hebt natuurlijk ook... met long covid ben je natuurlijk je smaak op een gegeven moment kwijtgeraakt. Dus dat is natuurlijk nooit meer teruggekomen. Dus ik snap ook dat jij zo fan bent van dat merk.
0: Stap jij nou maar weer lekker in dat elektrische hok van je vanmiddag om 3 uur? Die lelijke Volvo.
1: Ja,
0: nou, wat een lelijk hok is dat.
1: Prima auto. Nou goed, in ieder geval, we zijn heel erg benieuwd.
0: Ik hoop dat je met een lege accu langs de A2 staat vanmiddag. Hoor ik er gewoon weer lekker euro 98 in.
1: Ja, doe dat maar. Doe dat maar als hij wil starten.
0: Hoe is jouw leven deze week? Leuk?
1: Ja, leuk. Ja, gisteren een ochtendshow gehad. Ja. Dus ik kon vanochtend weer even lekker uitslapen. Het was hartstikke leuk. Maar ik ben er vooral ook heel erg benieuwd wat de rest van Nederland allemaal uitspookt. Kom erbij in de Q-Music app met een berichtje, met een spraakmemo, met een fotootje, met een filmpje. Het kan allemaal. We lezen en zien alles.
0: Misschien wil je ook wel even jouw trots op 4 wielen laten zien. Mag ook, hè?
1: Dat kan wel.

0: Jelly Roll op Q-Music, I'm good.
1: Ja, ondertussen in de Q-app is het weer gezellig. Ik zie hier een bericht van Lonneke. Ik ben net geslaagd voor mijn muziekexamenpraktijk. Kijk aan, gefeliciteerd.
0: Zo net een klein afgezet bij Beppe. Nu lekker een dagje met mijn vriend op stap. Groetjes van Esmee.
1: Richard die zegt op weg naar Spanje voor een trip met 20 sportwagens.
2: Kijk, dat
1: ook
2: is
1: ook op een autotrip.
0: Ja. Florian stuurt een foto van zijn vrachtwagen. En die zet erbij even in bad geweest. Die is weer aan het shine hoor.
1: Sandy die zegt deze marineren terwijl de vent de gang aan het verbouwen is.
0: Wat is
1: die een foto? Ja, ik denk aan een sperribbetje.
0: Dit is een sperribbetje.
1: Een sperribbetje.
0: Lekker. Groetjes onderweg naar Xamil vanuit de Fiat Tipo in het binnenland van Albanië. Gezellig met jullie op de radio. Groetjes van Danny.
1: Tom zegt, ik ben nog lekker aan het werk met mijn fiets. Met de EK-vlag erbij. Lekker voetbalvlaggetjes. Nou, wat leuk.
0: En Rolien, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Lekker aan de klus.
3: Jazeker.
1: Kijk aan, wat moet je allemaal verbouwen?
3: Nou, wij hebben vorig jaar een sloep gekocht.
1: Hey.
3: En daar lag allemaal vloerbedekkingen onderin. En dat hebben we er helemaal uitgesloopt. En wij zijn hem nu met polyesterverf helemaal aan het verven.
1: Helemaal aan het opknappen, wat superleuk zeg. En waar ga je die sloep uiteindelijk neergooien?
0: In het water.
3: Ja, bij ons in de Vecht.
1: In de Vecht, wat leuk. En waar wonen jullie dan?
3: Wij wonen in Harderberg.
1: Ah, kijk, ja, daar
0: kan je heerlijke omgeving. Heb je wel op tijd klaar voor de zomer zometeen?
3: Ja, zeker. Oh, ja, dat gaat lukken.
1: Oké, en dan lekker in de sloep en dan bijvoorbeeld naar Weesp om even een Weesp mop te scoren.
3: Ja, of even naar Ommen en Zwolle.
1: Ja, kan ook nog. Ja, je kan alle kanten op. Wat superleuk, zeg.
3: Een sloepie.
0: Maar het klinkt nog niet echt alsof je er spijt van hebt. Het is natuurlijk altijd dat mensen roepen, koop een boot, werk je dood. Maar dat valt bij jou dus nog wel mee, toch?
3: Nee, helemaal niet hoor. Hartstikke leuk. En we hebben vorig jaar natuurlijk al kunnen genieten. En we hebben dus besloten om dit jaar hem op te knappen. En dan gaan we straks met een week of twee gooien we hem erin.
1: Zo, het eind is ook al in zicht. Nou,
3: ja, gelukkig wel.
1: Is het nog veel werk?
3: Nee, nu de laatste loodjes moeten nog even gedaan worden. En dan de puntjes op de i.
1: Kijk, de puntjes op de i.
0: En nou, dan gaan we duimen voor het mooie weer voor jullie.
3: Jazeker.
1: Nou, top. Geniet ervan. Heel veel succes nog. En we gaan je wel langs zien varen dan in de Vecht.
3: Nou, vast. Komt helemaal goed.
0: Mooi weekend, Rolien. Doei, doei.
3: Ja, zelfde.

0: Ja, gisteravond had hij zijn laatste show in de Arena in Amsterdam. Harry Styles, American Girls, hoor je zo meteen bij Q.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Voordat ik hier manager

0: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor 37 euro. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op Ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
7: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Jij bent mijn kampioen.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
17: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
20: 18 plus, speelbewust.
21: Ja.
19: Echt serieus?
21: Wat
19: een geld.
21: 18.000, godverdikke me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
22: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
23: Zaterdag 20 juni. Philips Stadion Eindhoven. Q Music Foute Party.
24: The Big One.
5: is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfoutenparty.nl.
13: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
14: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Goedemiddag, het is 12:30, Q-Music verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A2, Utrecht naar Den Bosch, bij Zaltbommel. Daar is een ongeluk gebeurd, 8 kilometer, 1/2 uur vertraging. Op de A4, Den Haag-Amsterdam, bij de Nieuwe Meer is de verbindingsweg dicht. 5 kilometer met 1/2 uur. En op de A8, Zaandam-Amsterdam, bij Zaanstad-Zuid, oprit dicht. 5 kilometer, 1/2 uur vertraging.
25: Ja, flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij 97.8. Ook op de A1, maar dan richting Eemnes bij 35.2. Dan op de A5 richting Bad Hoeverdorp bij 4.6. En op de A28 richting Meppel bij 118.3.
26: Tom en Bram.
24: Team Tom versus Team Bram spelen we zometeen. Nu Harry Styles. Q-Music.

0: Q-Music, Harry Styles, American Girls. De beste man zal misschien vandaag alweer in het vliegtuig zitten. Hè? Hij is klaar met zijn shows in Arena.
1: Ja, de allerlaatste zit er alweer op.
0: Ja, donderdag was Helene nog geweest, mijn vriendin. Nou, die vond het ook waanzinnig. Ik heb volgens mij wel 13 video's gekregen.
1: Ja, ach.
0: Jongen, jongen.
1: Waren jullie niet al eerder geweest, of niet?
0: Nee.
1: Nee, sommige, ook hier bij Q, die gingen wel 2, 3
0: keer. Ja, hoorde ik ook, ja.
1: Ja. Echte feest. Maar het zit er dus op.
0: Hij is weg.
1: Gaat hem ook niet meer spotten in het Vondelpark.
2: Team Tom versus Team Bram.
1: Ja, spelen wij in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. En voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die denkt dat het Nederlands elftal, onze eigen Oranje Leeuwen, wereldkampioen wordt.
0: Zo.
1: Ik ben er ook van overtuigd. We hebben gewoon de beste verdediging. We hebben het beste middenveld. Kijk, aanval, daar valt nog wel wat aan te sleutelen.
0: Donjan Malen.
1: Precies, maar als we ook maar 1 of 2 mensen het op de heupen krijgen, dan hebben wij gewoon een wereldteam. Dan worden wij wereldkampioen. Ondanks Ronald Koeman. Ja, dat denk ik echt. Goed, ben je ook zo iemand? Stuur dan even Team Bram via de Q Music app. En dan gaan we strijden tegen Team Tom. En jij bent op zoek naar...
0: Ja, ik zoek iemand, want ik zie net even tussen de neus en lippen door dat wij op 1448 stemlijstjes zitten voor de foute 1500.
1: Oh,
0: en bij iedere 1500 hebben we een extra foute uur, hè, dus het is weer bijna zover.
1: Oh, dat...
0: Ik zoek voor Team Tom iemand die zijn of haar lijstje voor de foute 1500 ook al heeft ingeleverd. Is dat bij jou het geval? Meld je dan aan voor Team Tom. Dan gaan we zo meteen strijden tegen Team Bram.
1: Hé, maar wat lekker. Dus dat betekent dat we zo meteen al misschien een foute uur...
0: Ik vermoed dat dat wel redelijk snel gaat gebeuren, ja.
1: Ik ook al met nog 2 te gaan.
0: Goed.
1: Of 2.
0: 1448
1: plus
0: 2
1: is... Ik dacht, zei 98.
0: Nog 52.
1: 52. Ja. Ja, nou, gelukkig heb je school afgemaakt.
0: Nee.
1: Goed, Team Tom of Team Bram in de Q-Music app. En dan gaan wij spelen.
0: Ja, welk spel?
1: Ja, 30 seconds gewoon.
0: 30 seconds.
1: Ook niet moeilijk doen, hoor.
0: Nee.
1: Gewoon 30 seconds. Doen we nooit.
0: Het is al wel weer even geleden, ja.
1: Waarom, joh? Ja.
0: Zometeen hoor je de ex-alarmschijf van Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear komt eraan na Imani. Don't be so shy op Q.

0: Cameron Whitcomb, de ex-alarmschijf Kingdom of Fear bij Q-Music.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
2: Spelen wij in het teamverband. Het team Tom, met wie heb jij het genoegen?
0: Op zoek naar iemand die zijn of haar stemlijstje voor de foute 1500 al heeft ingeleverd. En Geralda, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou, ik heb je lijstje er ook even bij gepakt, maar dat is om je vingers maar af te likken, hoor.
3: Ja, goed, hè?
0: Wat mij opvalt is ABBA.
3: Ja, dat klopt. Een dag zonder ABBA is geen leuke dag.
0: Ja, en ik zie bijvoorbeeld ook DJ Paul op je lijstje staan. Maar wat ik ook heel erg vet vind, jij hebt Solvation erop gezet met Reset Your Brain.
3: Ja, heerlijke plaat.
0: Ik ook op mijn lijstje. Dus dank voor je lijstje, want samen met jou bouwen we de Foute 1500.
3: Nou, dan wordt het feest, hè?
0: Ja, toch? Kijk.
3: Jazeker.
2: Nou, voor team Bram was ik op zoek naar iemand die ook gelooft dat het Nederlands elftal wereldkampioen wordt. Die heb ik gevonden in Daniel. Hallo, Daniel.
4: Hey, goedemiddag.
2: Ja, jij hebt er dus ook helemaal vertrouwen in.
4: Ja, iedereen verklaart me voor gek, maar let me maar op. Aan het eind van de volgende maand staan we met die gouden beker.
2: Weet oh, zeker. Dat zou toch geweldig zijn. En wie wordt de verrassing van de selectie?
4: De verrassing? Ja, ik denk uiteindelijk als hij gaat spelen, ik neem aan dat Koeman wel zo slim is dat Malen gewoon de man van het toernooi gaat worden.
2: Ja, dat zou toch wat zijn. Ah, Daniel, ik heb daar helemaal zin in nu ik jou zo
4: ik
2: hierover hoor
4: praten. Ik enorm. Ben niet wachten.
2: En we zijn het, eigenlijk zijn we het al. Wereldkampioen. Ja, ja.
0: Alleen nog even een paar wedstrijdjes.
2: Ja, even een paar een hinderlijke onderbreking, maar eigenlijk zijn we het al. Goed, wij gaan spelen 30 seconds. Oftewel, wij gaan dingen aan jullie omschrijven, aan onze teamgenoten. En aan jullie de taak om te raden wat wij toch in hemelsnaam bedoelen. Nou, dat binnen 30 seconden wie het meeste goede antwoorden heeft, vindt.
0: Wij als team Fout willen wel beginnen, toch, Geralda?
3: Ja, hoor.
0: Ik pak het kaartje. We gaan op zoek naar... Oh, die blauwe vliegtuigen.
3: Die maatschappij. KLM?
0: Ja, dit is een bordspel. Niet Damme, maar die andere...
3: Schaken?
0: Ja, dit is een stad in Zeeland. Niet Terneuzen, niet Vlissingen, maar die andere.
3: Middelburg?
0: Ja, dit is bekende online figuren. Blonde gast, van die typetjes deed hij. Met Monica Geuze was hij vaak te zien.
3: Geen idee.
0: Oké, maakt niet uit. Dit is een serie. Ja, god, speelt Leonardo DiCaprio daar niet in? Hele bekende serie. Het is ook een dier.
3: Friends. Bear.
2: Een serie, Tom? Welke serie heb je het over?
0: Wolf of Wall Street?
3: Nee,
2: ken
3: ik niet.
2: Mijn goede Tom van de Weert.
0: Ja, vriend, ik kijk toch nooit series.
2: Wolf of Wall Street is een van de beste films aller tijden ooit, man.
3: Oh, vind ik niet mooi.
0: Maar is het wel met Leonardo DiCaprio?
2: Ja, zelf met DiCaprio.
0: Oh, nou, maar dan zat het in de buurt.
2: Toch geen serie. Was het maar een serie?
0: Nou, het ging best goed, Geralda.
2: Zeker.
3: Dank je.
0: Goed.
3: Dat was een film trouwens.
0: Ja, precies.
2: Ja, sorry.
0: Ja,
2: Daniel, voor team Bram, ben jij er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor. Hoop dat ik het beter doe.
2: Nu in, daar komt hij. Even kijken. Ach, dit is een social media platform waar je foto's upload en filmpjes.
4: Instagram.
2: Heel goed. Dit is, oh, dit is altijd zo'n politieserie in Amerika. Miami, maar ook New York.
4: Pas.
2: Niet FB. Nou goed, maakt niet uit. Dit is een trainer van Ajax geweest. Ten tijde van Frenkie de Jong en zo.
4: Oh, dat is Erik ten Hag.
2: Ja, heel goed. Dit is een kinderliedje. Slaapt gij nog? Slaapt gij nog? Niet moeder, maar...
4: Slaapkindje slaapt?
2: Nee.
0: Oh. Slaapt gij nog?
2: Ja, vader Jacob.
0: Oh, ja.
2: Vader Jacob, slaapt gij nog?
4: Ja,
2: alle klokken luiden.
0: Alle klokken luiden.
2: Bim, bam, dus bom. Ook bom. ik zocht ook nog CSI.
4: Ja, dat is hem juist. Mooi gekeken, helaas.
2: Nee, ik ook niet, helaas. Daniel, kijk, helaas aan het kortste eind getrokken. Maar ja, de troost is dan dat het Nederlands elftal dan wel gewoon gaat winnen.
4: 100%. Een excuus voor dit verlies. Dat was niet best.
2: Nee, dat is altijd een teamprestatie. Hè?
0: Zijn jullie klaar met...
2: ja, wij zijn klaar, want team
0: Geralda, we hebben gewonnen.
3: Yes, goed zo.
0: Hey, ik stuur je het Q-prijzenpakket op. Gefeliciteerd daarmee.
3: Oké, super.
0: En een prachtig weekend, hè.
3: Dat komt helemaal goed.
0: Doei. Wil je nog wat zeggen tegen Daniel? Je hebt nog 10 seconden.
2: Oh, jawel. Dat net al een heel gesprek gehad. Joh.
0: Nee, ja, Daniel, het gaat je goed. En een prachtig WK gewenst. Nog een weekje.
4: Hey, dank je. Jullie ook. Een hele fijn weekend gewenst.
0: We worden wereldkampioen.
4: Yes.

0: Black Eyed Peas.
1: Op je music, I got a feeling.
2: De Foute 1500, stemtiendaagse.
1: We zijn halverwege de stemtiendaagse voor de Foute 1500. Je hebt nog 5 dagen om je stemlijstje in te leveren. En ze zijn binnen. 1500 stemlijstjes. En dat betekent na ene een extra editie van het Foute Uur. Hoe lekker is dat op zaterdagmiddag?
3: Dat is heel erg lekker.
1: Nieuws van 1 uur komt er ook aan. Rutger, goedemiddag.
4: Is ook goedemiddag.
1: Lekker.
4: Bedankt.
1: Knappe man.
4: Knappe man.
1: Ja. Jij ook.
4: Dankjewel. Boze Arnhemmers worden helemaal gek daar van de poep. Hoe het allemaal zit, hoor je zo.
1: Oh.
4: Oké. Okay.
1: En dan wil je natuurlijk ook weten, hoe begint dat Foute Uur zo meteen?
4: Nou,
1: happy hardcore.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, 2 bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Odido. Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En... mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus... Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
2: The Party. Your Music vind je zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld... tijdens het zomerfeest Herfst, tijdens Feest aan de Reest in Balkbrug... en tijdens het Doelezen Festival.
3: Q Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
6: Q Music.
1: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green.

0: Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
4: Boost yourself.
5: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden.
9: Zo klinkt de mooie toekomst. De kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: En extra extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Open nu gratis ASM sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
10: 1 uur, goedemiddag.
11: Een hele goede middag.
10: Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rutger.
12: Goedemiddag. Amsterdam heeft steeds meer overlast van mensen die op straat leven en voor hun gevoel niks meer te verliezen hebben. Dat zegt de politie in het Parool. Ze maken zich schuldig aan winkeldiefstallen, bedreigingen, intimidaties en geweld. Vaak gaat het om arbeidsmigranten uit Oost-Europa of jongeren die verslaafd zijn. De politie wil graag dat er een landelijke aanpak komt. De moeder van Caroline van der Plas is overleden, heeft ze laten weten in een bericht op Instagram. Volgens Van der Plas is haar moeder donderdag in alle rust overleden nadat ze een zware hersenbloeding had gekregen. Vanwege het nieuws was de BBB-politica tijdelijk afwezig in de Tweede Kamer. Mensen die naar het WK gaan, mogen toch één zacht plastic waterflesje meenemen naar het stadion. Andere flesjes heeft de FIFA verboden omdat ermee kan worden gegooid. Het leidde allemaal tot verwarring, want supporters dachten dat ze helemaal geen water mochten meenemen naar de warme stadions. En in Arnhem worden ze helemaal gek van ganzen. Die zijn overal en...
13: blazen, ook wel richting mensen. Het is ook wel dat mensen af en toe echt moeten uitwijken voor de fiets, omdat ze zomaar oversteken.
14: Ze bezetten zeg maar het hele fietspad van Nijmegen tot Arnhem.
15: Gewoon één grote route van ganzen.
14: Shit.
12: Ook bij een sportpark zijn
16: ze... Dat was ook een gans aan het woord, zo te horen.
12: Ja. Die hebben we ook even gevraagd. Ja. Ja. Ook bij een sportpark zijn ze ten einde raad, omdat hun velden elke keer vol ganzenpoep liggen. De overlast is zo erg dat sommige clubs er ook niet willen spelen. De sportclub zet daarom in op laserstralen om ze weg te jagen, maar dat moet de gemeente nog goedkeuren. Het weer van Weerplaza. In het oosten schijnt de zon soms nog, maar in de rest van het land is het bewolkt. Het is 19 graden, maar tijdens de regen koelt het flink af. Morgen eerst buien, daarna zon en 20 graden.
10: Ritmeister meldt file op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel door een ongeval 10 kilometer en 50 minuten. Op de A8 Zaandam-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid is de oprit dicht 5 kilometer en een half uur. En een melding voor de A2 als je gaat richting Den Bosch. Die is ter hoogte van Waardenburg dicht door een defecte bus. Wil je richting Den Bosch, dan volg je Gorkum-Breda. Ga je over de A15, A27 en A59.
17: Zijn er ook nog flitsers om te beginnen op de A1 richting Apeldoorn bij 97.8. Ook op de A1, maar dan richting Eemnes bij 35.2. En op de A5 richting Bad Hoeverdorp, gelukkig niet. Naar Arnhem bij 4.6.
18: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
19: Het Foute Uur! Tom en Bram.
10: Ja, dat is lekker. Zie het als een uurtje inspiratie voor jouw lijstje voor de Foute 1500. En die beginnen we lekker met Nakatomi.
20: You.

0: Monique Smit bij Q Music. En blijf je vanavond.
1: Dit is het Foute Uur.
0: Zaterdagmiddag, 9 minuutjes over 1. Daar Bram Krikke.
2: Daar Tom van der Weert.
0: Mocht je er naar bij komen en denken... zaterdagmiddag, Foute Uur.
2: Ja, dat kan zomaar kloppen. Want we hebben weer 1500 stemlijstjes binnen voor de... Foute 1500.
0: Ja, de Foute 1500 die start komende vrijdag om 6 uur. En tot volgende week donderdag kun je je stemlijstje nog achterlaten op qmusic.nl of de app. Bij iedere 1500 stuks, hoppatee, extra Foute Uur.
2: Ja, nou en dat is dus nu het geval. Ja, heerlijk. Ik smul je er toch wel van. Ik heb mijn lijstje ook al ingevuld. Ik heb bovenaan natuurlijk King Africa met Bomba.
0: Bomba.
2: Ja, dat is toch fantastisch. Welke staan bij jou hoog?
0: Ja, ik ben nog aan het puzzelen. Ik heb sowieso de Banger Boys zoveel opstaan. En ik wil Bewegen is gezond van Kinderen voor Kinderen vandaag, wil ik ook dit jaar hoog op het lijstje zetten.
2: Omdat jij daar altijd mee draait natuurlijk ook door het land.
0: Zeker weten, ja, dat is toch wel een van de favorieten in het Foute Uur voor mij.
2: Ja, en die doet het ook altijd goed.
0: Ja.
2: Ja, heb je je stemlijstje nog niet ingevuld, doe dat dan nog. Dat kan via qmusic.nl, kan dat ook via de app?
0: Ja, ja hoor, zeker.
2: Kan ook nog.
0: Zometeen draaien we de nummer 1 van het stemlijstje van Sharona. Ik zoek haar 06-nummer even op en kunnen we haar zometeen even spreken. Om welk nummer het gaat, dat hoor je dus ook zo direct. Nu, eerst Kiss, and I was made for loving you in het Foute Uur.

0: Jerusalem. In het foutuur bij Q-Music op zaterdagmiddag. Jazeker, want er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de foute 1500.
1: Het foute uur.
0: Hey Sharona, goedemiddag met Tom en Bram.
2: Goedemiddag Tom en Bram.
3: Hallo, hallo. Ja, jij hebt ook jouw lijstje al ingevuld. Ik neem het even door. Ik zie Dolly Parton zie ik erop staan.
0: Oh, goed.
3: Diana Ross zie ik. AC/DC Highway to Hell.
2: Oh ja, lekker.
3: Heel leuk. Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi, staat erop. Ik zie ook veel Benga Boys, ook leuk. Maar ik zie toch ook een absolute nummer 1 bij jou. En dat zijn de Spice Girls. Kun je daar wat meer over vertellen? Waarom de Spice Girls?
2: Ja, dat is gewoon jeugdsentiment. En het is leuk dat dat nu ik 38 ben nog steeds lekker fout is. Want in mijn jeugd hadden wij op school het Spice Girls groepje. Dus bij elke optreden wat er maar nodig was, kwamen wij. En dan gingen wij wel playback, hè, want anders werd het niks. Alle dansjes en liedjes van de Spice Girls.
0: En wie is en wij? Dat was gewoon jij met je vriendinnen?
2: Ja, ik met mijn vriendin en dan mocht ik Baby Spice zijn. En dan hadden we Sporty Spice en ieder had zijn eigen rol.
3: Wat grappig zeg. Ja, dat is toch wel heel erg leuk. En kennen jullie elkaar nog? Zien jullie elkaar nog?
2: Nee. Net zoals de Spice Girls zijn we eigenlijk uit elkaar. Dus,
0: misschien moeten jullie een comeback maken.
3: Ja, precies.
2: Ja, wie weet.
3: De ene is inmiddels getrouwd met een voetballer en de andere met andere dingen. Nou ja, wat superleuk.
2: Nou ja, dan Sharona. Ben ik niet degene die getrouwd is met de voetballer, maar ik ben benieuwd van de anderen.
3: Nou ja, ook leuk.
0: Jij bent ook wel goed terechtgekomen, neem ik aan.
2: Ja, zeker.
3: Dat is goed om te horen. Het is dit ook jouw favoriete nummer trouwens van de Spice Girls?
2: Ja, ik had zoveel favoriete nummers dat ik dacht, we kunnen wel voor Wannabe gaan, waar 90.000 mensen voor gaan. Mm. Maar ik pak toch een keer de andere, stop, en hoop dat die keer hoger eindigt.
0: Ja, je hebt gelukkig Wannabe wel op plekje 7 op jouw lijstje gezet. Dus,
2: ja, ik heb hem er wel bij.
0: Hij hoort er wel bij, hè?
2: Ja.
0: Maar we gaan inderdaad stop draaien voor je.
2: Nou, super tof.
3: Ja, hey, dankjewel. En heel veel succes in het leven als... Wat was je ook alweer? Posh Spice? Nee,
2: Baby Spice. Baby Spice, ja.
0: Doei.

0: prachtig gezongen door Sharona. En daar gaat ze weer.
1: Ja, de Spice Girls bij Q-Music. Stap Mel C, wezenlijk onderdeel van de Spice Girls. Die gaan we natuurlijk live zien over precies 2 weken in het Philips Stadion. Tijdens de Foute Party, de Big One, zij is erbij. Hopelijk jij ook. Heb je nog geen ticket? De allerlaatste kun je vinden. Q-Music.nl of de Q-Music app. Zometeen gaan we door met het Foute Uur. Onder andere Paquito komt eraan. Ja.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
8: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie, ik?
9: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
10: Echt waar?
9: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
10: Dat is stoer van mij.
9: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
10: Woehoe!
9: Op sunweb.nl.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
9: Dat zeg ik.
12: Echte Gooise Moeders is terug.
13: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40.
14: Ah!
13: Dus halen we er alles uit wat erin zit.
15: We gaan naar Portugal.
16: Ja.
15: In een camper.
16: Nee.
17: Onwijs leuk.
15: Zij...
18: zal het met ons nooit worden.
12: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
19: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
22: Hola, collega.
23: Hey.
22: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
23: Mark?
22: En die prijzen.
23: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
22: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
24: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
25: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
26: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
25: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
27: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
28: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
29: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
27: Dat is een Veldzinkadvies.
30: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
31: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv...

0: Domino's.nl.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49.
4: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Half twee, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Viel op de A2 Utrecht-Den Bosch bij de Martinus-Nijhoffbrug. 8 kilometer, 3 kwartier vertraging. A8 Zaandam-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid is de oprit dicht. 6 kilometer en een dik half uur. En op de A76 Geleen naar Keulen bij de grens. 3 kilometer, 20 minuutjes.
11: Ja, en flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij 97.8. En op de A1 richting Eemnes bij 35.0.
10: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de foute 1500. Dus we zitten midden in een extra editie...

0: Akito bij Q-Music, Living on Video.
1: Dit is het Foute Uur.
0: Omdat er weer 1500 stemlijstjes zijn binnengekomen voor de Foute 1500. Die start komende vrijdag. En bij iedere 1500 lijstjes een extra Foute Uur.
2: Inderdaad, ja, wat heerlijk zeg. Dat er snel weer zoveel lijstjes
0: klaarstaan. Hoor.
2: Even kijken, ik zie allemaal berichtjes binnenkomen. Waaronder bijvoorbeeld Hans. Die rijdt 550 kilometer vanaf de Noordkaap.
0: Hoi.
2: Kijk, dat is toch eens even een rit.
0: Dan Janaika zegt hier... Hebben jullie tips voor een zware dag na een bruiloft... om deze dag even door te komen?
2: Nou, een radiootje aan is natuurlijk altijd goed. Misschien even lekker op de bank gaan zitten.
0: Mm-hmm.
2: En dan...
0: Flesje water?
2: Flesje water. En dan vanavond echt lekker goed vet eten.
0: Ja, en een reparatiebiertje.
2: Nou, dat zou ik niet zeggen, maar echt goed vet.
0: Oh, ja.
2: Even een katamaran laten aankomen.
0: Lekker.
2: Weet je al, twee frikandellen.
0: Ja.
2: En dan friet in het midden.
0: Ja, ja.
2: Of de berenboot.
0: En die is ook mooi, ja.
2: Ja, die is ook mooi. Of je had er nog eentje. De hamer.
0: Ja,
2: de hamer?
0: Je hebt ook nog zo'n... Die tank heb je ook nog, toch?
2: De tank, je hebt ook nog de hamer. Dat is een Mexicano. Daaraan zit dan een frikandel, zeg maar, als de steel. En daaronder ligt dan allemaal friet.
0: Wow,
2: en
0: dan lekker
2: mayo en pindasaus.
0: Foute maaltijd.
2: Heerlijk, heerlijk.
0: Hey, dan is dit nog Stefan.
3: Hey, Tommetje. Hey, Brammetje.
2: Hey.
3: Ja, daar zijn we weer. Wij gaan naar de stort toe vandaag.
0: Oh.
3: Ah ja, ik ga naar de stort toe. Een hoop hout wegbrengen. Weg met die zooi. Opgeruimd staat netjes.
2: Kijk, heel goed doorpakken. En dan nog even langs al die havikkenwurmen op de stort.
0: Nou, op zaterdag is dat niet echt de plek waar je wil zijn, toch?
2: Nee, nee, nee. En zeker niet als je hem dan in de verkeerde bak gooit.
0: Dan heb je ruzie.
2: Dan heb je ruzie.
0: Succes, Stefan. Leuk dat je erbij bent. Tot 2 uur vanmiddag. Het Foute Uur hier op Q-Music. Vanwege dus 1500 stemlijstjes. Nu...

0: je baby.
1: Your music, Destiny's Child in het Foute Uur, Bootylicious.
2: Het Foute Uur.
1: Ik heb het stemlijstje van Cor erbij gepakt, Brammy.
3: Ja, ik zie het. Hallo Cor.
4: Hallo.
1: Hallo.
4: Goedemiddag.
1: Hoe is je weekend?
4: Ja, lekker rustig op het ogenblik gewoon, joh. Lekker luisteren naar de muziek.
1: Gezellig.
3: Nou, wat top, wat top. Ja, en je hebt je lijstje dus al ingediend. Nou, wat heb je een heerlijk uiteenlopende muzieksmaak, Cor.
4: Het gaat van alle kanten op, hè?
3: Ja, ik zie even kijken. Ik zie nummers van De Dijk, zie ik er veel tussen staan.
1: Paul de Leeuw.
3: Ja. Michael Paul Jackson. Ik zie zelfs ons Joe.
4: Ik vond gewoon die moet gewoon de lijst in.
3: Ja, doe maar Yves Berensen, George Michael. Nou, het gaat echt alle kanten op.
4: Ik hou ontzettend veel van dat soort muziek. En ik mis alleen trouwens The Prodigy met Firestarter in de keuzelijst. Ja. Dus die heb ik wel even aangegeven.
3: Ja, heel erg goed.
1: Ja, die maar een klacht in. Heel goed.
3: Ja, inderdaad. Goed dat je het zegt. Nou ja, wie je ook meerdere keren erop hebt staan is Too Unlimited. Dat is natuurlijk ook wel even lekker om wat gas te geven.
4: Ja, zeker.
3: Op wat voor soort momenten zet jij Too Unlimited op?
4: Nou, net wat je zegt, hè. Als ik gas moet geven. We zaten in de auto toen ze net goed populair werden. Hadden wij ons eerste autootje gekocht en daar gingen we mee naar Frankrijk toe. En dat was best wel een aardig stukje rijden. Kijk. En we hadden daar zo voor de CD van Too Unlimited in zitten.
1: De CD van Too Unlimited.
3: Ja, dank goed, hè.
1: Kachel je wel even lekker door, ja.
3: Maar nu, heb je nog Frankrijk in het verschiet staan of kom je er voorlopig niet?
4: Nee, wij komen er niet meer. Dat helaas hoor, want... Ja, door omstandigheden redden we dat niet om naar Frankrijk mee toe te rijden. Maar we luisteren wel de muziek altijd.
3: Kijk, nou ja, goed. En dat,
1: in gedachten stap je toch nog even in je auto richting Frankrijk.
4: Ja, zeker wel. Want... Zeker wel.
1: Nou, dan gaan ze natuurlijk gewoon even draaien, hoor. Het cd'tje zit erin hier, Cor.
4: Ik volg hem.
1: Hey, mooi weekend en dank voor jouw stemlijstje voor de Foute 1500.

0: Christy. En Is This The Way To Amarillo? Aan het einde van het foutuur op zaterdagmiddag.
1: Jammer.
0: Helaas.
1: Nou ja, we kunnen natuurlijk weer een foutuur doen als er gewoon heel veel lijstjes ingediend worden.
0: Ja, en vanavond sowieso, hè, om 6 uur.
1: Dat is waar. Oh, doe dan maar lekker rustig aan.
0: Ja. nieuws van 2 uur komt eraan. En nou, vooruit dan. Het foutuur is wel afgelopen, maar laten we gewoon zo meteen er nog eentje bij pakken.

0: de tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja? Serieus? Oh.

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles?

0: 15% korting op al onze matrassen, word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Met Ter Stal ben je altijd spot on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: 2 uur, goedemiddag.
9: Een hele goede middag.
8: Muzieknieuws van nu.nl. Met Rutger Radstaken.
10: Goedemiddag. Verkeerde informatie op bijvoorbeeld social media leidt tot gevaarlijke situaties rond een zwangerschap of bevalling. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verloskundigen en kraamverzorgers. Zo gaan op internet allemaal verhalen rond over de vitamine K-prik of het weeënopwekkende middel oxytocine. Ze zouden het risico op autisme vergroten, terwijl dat niet zo is. Utrecht staat vandaag in het teken van de jaarlijkse Pride. In de binnenstad is het feest, met als hoogtepunt vanmiddag de parade van ruim 50 boten door de Oude Gracht en de Singel. Verder zijn er straatfeesten en afterparties. Vanwege de verwachte drukte adviseert Utrecht mensen om met de fiets of met het OV te komen. Max Verstappen heeft bij de derde training van de Grote Prijs van Monaco de vijfde tijd neergezet. Hij was bijna een seconde langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli, die de snelste ronde reed. De tweede en de derde tijd waren voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Later vandaag is nog de kwalificatie. En de lekkerste sambal van Europa komt uit Volendam. Dat heeft een jury van sambal-experts tijdens de hot sauce-wedstrijd in Berlijn bepaald. De toeristen in Volendam zijn het met de jury eens.
11: Delicious. A little spicy.
12: It's amazing. Thank you so much for the opportunity for tasting this.
13: U heeft zojuist de beste sambal van Europa gegeten.
14: Ja, prettig dan.
10: De sambal wordt gemaakt door Albert Veerman en die is hartstikke trots.
15: Dit is echt, ja, kippenvel.
10: Het weer dan nog van Weerplaza.
16: Jij zal dat niet zijn, Tom, want jij houdt niet zo van sambal.
17: Nee. Door de bami of door de nasi misschien een toefje, maar niet...
16: Ik kan er niet zo goed tegen.
17: Jij wel, hè?
16: Ja, ik vind het dus fantastisch lekker.
17: Ochtend tegelijk.
16: Ik ga deze wel even proeven natuurlijk.
17: Moet je zeker doen.
10: Moet je wel naar Volendam, want hij is alleen daar te krijgen.
16: Niet online.
10: Nee.
16: Ja, dat is dan weer lastig.
17: Neem je direct een palinkje mee van morgen.
16: Doe dat wel een keer.
17: Lekker.
10: Het weer dan nog van Weerplaza. De bewolking neemt toe en later vanmiddag valt er op steeds meer plekken regen of motregen. Het is 19 graden. Morgen begint nat, maar later wordt het droog, schijnt de zon en wordt het 20 graden.
8: Dan Flitsmeister. File gemeld op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Dat komt door een ongeval. 3 kilometer, 20 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg. 9 kilometer, 20 minuten. En op de A8 Zaandam-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid. Oprit is dicht. 5 kilometer, 20 minuten.
16: En flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij 97.8. En op de A1 richting Eemnes bij 35.1.
18: Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
8: 5 dagen, 3 uur en 56 minuten
18: om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.

0: Ja, en welke artiest elk jaar toch ook altijd weer stevast in de lijst staat... dat zijn de vrienden van Chips.
1: Ja, natuurlijk.
0: Zeg je fout, dan zeg je Chips.
1: Ja,
0: ja, natuurlijk. Even kijken, nou, ook dit jaar hebben ze al best wel veel stemmen gekregen. Ik zie hier bijvoorbeeld Manon Breumer, Sharon Kooi, Matthijs Karnebeek... niet te verwarren met karnemelk, en Jamie Torenburg.
1: Staat hij ook op het stemlijstje van Bram Krikken?
0: Jazeker.
1: Ja, we waren vorig jaar op jouw bruiloft. Die moet op jouw stemlijstje.
0: Precies. Ja, en trouwens, Jamie die zegt over het volgende nummer. Jeugdsentiment. En ja, ze is zeker niet de enige die dat vindt.
1: Vorig jaar stond deze op 24 in de Foute 1500. Komt die dit jaar hoger uit? Dat bepaal jij, qmusic.nl of de Q-app.

0: Zo dan, het is 2:10. Tom en Bram hier. Soms komen er van die berichten binnen in de Q-app. Daar willen we meer van weten.
1: Nou, zeg dat. Josien, hallo.
2: Hi.
0: Nou, wat fijn dat we hier kunnen spreken.
1: Ja. Na deze aanslag.
0: Een aanslag op het leven van Josien.
2: Nou, zo voelde het op dat moment zo even, ja.
1: Ja, wat gebeurde er? Jij zat lekker in je autootje, je had Q-music aan en toen?
2: Nou, zeker. Ik was onderweg op de snelweg en ik hoor klap, mijn ruit vliegt naar binnen. En snel op de vluchtstrook stil gaan staan, want wat de fuck gebeurde er net?
0: Nou, je voorruit, die vliegt naar binnen?
1: Nee,
2: aan de passagierskant.
0: Oh, zijruit.
2: Ja, zijruit.
1: Dus jij zet hem langs de weg en toen natuurlijk even nagaan. Wat is er nou in hemelsnaam gebeurd en wat trof je aan?
2: Nou ja, goed. Al dat glas was naar binnen geklapt. En dan ga je in eerste instantie denken, ja, wat is er gebeurd? Is er een steen gegooid of wat dan ook? En ik zou een vriendin ophalen en ik had zoiets van, oké, ik bel jou even. Ik kom iets later. Ja. Wat er nou is gebeurd,
1: ja.
2: Ik weet het niet. En moet de politie bellen of wat dan ook. En toen zei ze, bel je zusje even. Mijn zusje die gaat dan meteen in regelmodus, die houdt het hoofd koel.
1: Die helpt jou, ja.
2: Die helpt mij, dus die had al Centraal Beheer gebeld. En die had al Carlos gebeld voor de afspraak.
1: Kijk, dat is fijn.
2: Want het was met Pinkster was het.
1: Ja, maar wat heeft de schade veroorzaakt?
2: Nou, de golfbal is dus op
1: een golfbal. Geworden.
2: Ja, ja.
1: Ach, het was een golfbal.
2: Ja, nou ja, dat wist ik pas de dag daarna. Want ik ging dus weer langs de carglass. En toen kwam ik weer langs dat stuk snelweg. En toen zag ik een heel hoog hek staan. Toen dacht ik, nou, dat hek dat staat er niet voor niks.
1: Nee.
2: Dus wat zit daar dan achter? En toen kwam ik er dus achter dat er een golfcenter zat. En toen dacht ik, golfbal. Maar echt, hoe groot is de kans dat als je met 100 km per uur over de snelweg rijdt...
0: Nee, die is heel klein. Dat bestaat niet.
1: Maar misschien moet je ook wel even een bericht sturen naar die golfbaan.
2: Ja, ik heb ze de volgende dag gebeld. Zo van, joh, dat hek dat staat daar, zit er dan een gat in of zo? Of Nee, niet dat we weten. En dit gebeurt, nou ja, misschien één keer in de 2 jaar, zei ze. Ik heb
0: het 2 jaar geleden mee, zeg maar.
2: Ja, het gebeurt zeer zelden, zeggen ze. Maar in principe is er helemaal niet moeilijk over. Dus ik ben er langs geweest, voor een schadeformulier ingevuld. En als het goed is, gaat er alles vergoeden.
0: Nou, dat is wel netjes. Heel netjes. Maar waarschuwen we ons even, waar is dit precies? Welke snelweg, welke dorp, stad?
2: De A17,
0: richting
2: Roosendaal. En volgens mij is dat vlak voor de afslag richting het outletcenter.
1: Oké, nou dat staat genoteerd.
0: Dan ben je leven dus niet zeker.
1: Nee, wat gevaarlijk.
2: Nee, ik ben ook blij dat hij inderdaad het deurstel heeft geraakt en niet door het raam is gekomen.
1: Nee, wat ik wou net zeggen, dat is natuurlijk gewoon levensgevaarlijk, zeker met dat soort snelheden. En ook al gebeurt het 1 keer in de 2 jaar, dat is eigenlijk nog steeds te veel. Dat moet toch wel beter te voorkomen zijn, anders moet je daar niet de golfbaan neerzetten.
2: Nee, oké, maar ze vertelde ook van, in principe staan alle doelen van de snelweg afgericht. Voor de golfbaan.
0: Ja, maar er is altijd een Sjaakje die niet kan golven natuurlijk.
2: Dus, dat. Maar hoe voorkom je dat? Ja, nee, ik vind het sowieso. Ik ben heel blij dat ze dat gewoon heel netjes oppakken.
0: Ja, zeker.
2: Dan is het geregeld met de verzekering als het goed is.
1: Ja.
2: Maar het is wel vooral heel erg schrikken.
1: Nou, zeg dat. Nou, Josien, je krijgt in ieder geval van ons het Q-prijzenpakket. Het is inmiddels al wel weer bekoeld, denk ik. Maar dan om toch nog even bij te komen van de schrik.
2: En, oh, wat lief.
1: Nou ja, volgens mij zit er de golfbal in. Nee, hè?
0: Nee, wel een helm.
1: Dat is in ieder geval iets. Nee, dank voor je belletje, Josien. En het gaat je goed en rij voorzichtig.
2: Dank je wel.
1: Goed weekend.

0: nieuwe, de nieuwe Toy Story hit is dit, hè?
1: Ja. De nieuwe Taylor Swift hit.
0: Is ja, dit. Maar ook dus Toy Story theme song.
1: Ja, ik vind het wel leuk.
0: De nieuwe You Got a Friend in Me. Dat is de nieuwe.
1: I knew it, I knew you. Taylor Swift, de alarmschijf, hoorde je net bij Q Music. Zometeen hebben we de top 40 classic. Terug naar het jaar.
0: Terug naar het jaar 2008.
1: En ook deze komt eraan.
2: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent de motivator van dit team.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: Easy Toys.
6: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
16: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Domino's.
22: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
24: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
25: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
25: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
4: Yes!

0: fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Goedemiddag, het is 2:30. Q-verkeer van Flitsmeister. Viel op de A2 Den Bosch-Utrecht. Er staat 9 kilometer bij Culemborg. Vertraging kwartiertje. A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg. 8 kilometer, 20 minuten. En op de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwmeer. Bij de Schinkelbrug. Het komt door een ongeval. 7 kilometer, kwartiertje.
5: Ja, en geen flitsers.
6: Tom en Bram.
4: Mark Ronson, Miley Cyrus, die komen eraan. Eerst de Bauza, Magnetic.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus. And nothing breaks like a heart. Op Q-Music. Zometeen om 3 uur de top 40 met onze vriend Stefan Bouwman. En dus hebben wij nog even tijd voor... Top 40 Classic. Terug naar 6 juni 2008. 18 jaar geleden alweer.
1: Inderdaad, ja. Maar wat ik nog bizarder vind is dat de WK-finale van 2010 dus 16 jaar geleden is. Dat is wel echt bizar, hè? Dat kan ik dat herinner ik als de dag van gisteren. Nou goed,
0: en dan komt er weer een nieuwe WK-finale met het Nederlands elftal aan, hè?
1: Ja, maar dan winnen we hem. Dan is er geen teen van Casillas.
0: Nee.
1: Dat scheelt. Goed, in ieder geval, 6 juni 2008. Wat gebeurde er toen allemaal? Nou ja, de kans dat je toen naar de bioscoop ging... dat was misschien niet zo groot, maar als je dan ging... dan zag je misschien wel deze film.
2: Can I punch through walls? Can I do a quadruple backflip?
3: Focus. Focus.
4: That flabby panic is not the warrior.
5: You just need to believe.
1: Heb je enig idee, Tom? Heb je enig idee?
0: Kung Fu Fighting. Het zal iets met Kung Fu Panda of zo zijn.
1: Inderdaad, Kung Fu Panda kwam in dat jaar uit. En het was meteen ook een groot succes. Nou ja, eigenlijk kort door de bocht. Het gaat over een pandabeer. Die wordt toegewezen dat hij de nieuwe drakenkrijger is. En dus Kung Fu moet gaan doen. Nou ja, ik heb die film zelf nooit gezien. Maar het heeft heel veel geld in het laadje gebracht. Er deden ook grote namen aan mee. Jack Black, Jackie Chan, Angelina Jolie.
0: Zo.
1: Ja, die hadden allemaal stemmen in de animatiefilm. Nou ja, mocht je hem nog niet gezien hebben, hij scoort hartstikke hoog. Heb jij hem ooit gezien?
0: Nee.
1: Ik dus ook niet.
0: Hé? Heb jij een film niet gezien?
1: Nee.
0: Dat is raar.
1: Vanaf Shrek heb ik dan nog wel gekeken. Oh, Toy Story. Komt een nieuwe Toy Story uit natuurlijk, met Taylor Swift. Mm. Kung Fu Panda nooit gezien. Maar ja, mocht ik ooit kinderen krijgen en is het me gegund... dan zet ik deze wel een keer op.
0: We gaan naar de top 40 van 6 juni 2008. Wat stond er in de lijst? En vooral, wat wil je uit de lijst horen? We hebben 3 opties gepakt en stemmen mag je op Love Song. I'm not gonna write you a love song, 'cause you asked for it, 'cause you need... Of ga je voor Alan Clark. Of ga je voor Walter Kroes.
1: Ja, ik zou het wel weten.
0: Ja, ik stiekem ook wel. Maar laten we vooral geen richting geven.
1: Nee.
0: We gaan gewoon kijken wat Nederland roept.
1: Precies, de stembus is open. Meeste stemmen gelden. Kom erbij in de Q-Music app.

0: Rosé, Bruno Mars, Up at the... Terug naar de top 40 van 6 juni 2008. Vraag aan jou, welke wil je horen? Sarah Brightlet met Love Song of Alan Clark, Blow Me Away? Of Verander van Nederlands Bodem, Wolter Kroes, Viva Hollandia?
1: Ja, oh ja, 2008. Toen hadden we natuurlijk ook dat EK. Het EK 2008. Weet je dat nog?
0: We zitten helemaal in voetbalsferen.
1: Toen wonnen we van Italië, toen wonnen we van Frankrijk, toen wonnen we van Roemenië. Toen dachten we worden het!
0: Nee.
1: Gewoon de oud-WK-finalisten die we zo van de mat speelden. En toen kwam Guus Hiddink met Rusland en toen was het klaar. Wat een domper was dat. Goed, in ieder geval, we dwalen af. Annemiek zegt, ik wil Wolter Kroes met Viva Hollandia.
0: Ik heb hier Marleen.
2: Viva Hollandia, uiteraard.
1: En Joyce zegt ook Wolter Kroes natuurlijk.
0: Dit is Andrea.
3: Viva Hollandia.
1: Ja. Het is dezelfde die je net al
0: speelde. Nee, is een andere.
1: Mark die zegt Ellen Clark graag.
0: Jesse.
4: Ja, Wolter Kroes graag. Kunnen we alvast een beetje in de stemming komen voor het WK.
1: Anna die zegt we zijn er weer bij. Viva Hollandia, kom maar door.
0: Oh, ik zie toch nog een love song voorbij komen. Namelijk Joost die zegt heel mooi liedje, daar ga ik voor.
1: Joost was de enige. Nee, dat is niet waar. Lofzong 14%. 5% ging voor Alan Clark. En dat betekent dat 81% na een walk in the park. En laten we hopen dat het goede voortekenen zijn. Dat wij met die gouden beker straks klaar zijn. Ja, en als het aan Wolter ligt, gaat het gebeuren.
0: Zet hem hard. Blerm lekker mee. De top 40 classic. Wolter Kroes. Viva.

0: Ja, tot zover. Tot hier en niet verder. Morgenmiddag 12 zijn we terug. Mogen we de handjes op elkaar voor onze favoriete collega, Stefan Bouwman.
1: Ja! Stefan Bouwman dus. Naar Stefan Bouwman dus.
0: In het huis.
1: Leek een beetje Nederland in beweging hoe jij stond.
0: Ja, ik stond een beetje mee te duiken.
1: Pak er even stoel bij.
0: Met muziek.
1: Olga Commandeur komt er maar in.
0: Het valt wel mee met de kleine oogjes die je hebt. Want jij zat hier vannacht om 2:30 nog op je piano te spelen.
1: Ja, Kees Lobbe die had een quiz night. En die vroeg dan van bij de foute pubquiz: wil jij dan liedjes spelen af en toe tussendoor? Ik zei natuurlijk helemaal prima. Maar wat hij er niet bij had gezegd is dat het uit ging lopen tot 2:30 s'nachts.
0: Dus jij piano zou spelen voor de inbrekers vannacht. Ja. Nou, wat leuk. Nee, ja. Nou, gelukkig zit je er nu ook weer. Wat staat er ons te wachten?
1: Nou, gedoest een wilde gok.
0: Nee, ja, iets met 40 of zo. Een weekend mits. Oh, nee, natuurlijk.
1: Het is zaterdag.
0: De top 40.
1: Ja.
0: De top 40.
1: Ja, je denkt weekend nog dat het vrijdagavond is.
0: Ja. De weekend mix.
1: Ja, als het goed is, gewoon de top 40 met Stefan.
0: Ja. Nou ja, dat is toch ook leuk.
1: Nou, veel plezier met hem.
0: Ook
1: tot morgen.
0: Ja. Hoi, Steef.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef. Ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
12: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Morgen, eer Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
17: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterren-slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar €6,99.
1: Fans van voordeel.
2: Aldi.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
16: En extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49. Fans van Voordeel. Aldi.
20: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
21: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
22: Hola, collega.
23: Hey.
22: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
23: Mark?
22: En die prijzen.
23: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
22: Oh, ja.
24: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
25: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
26: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
27: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
28: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
29: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
30: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
31: Welkom in Afrika!
30: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
32: GWC!
30: Help!
32: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
33: Laten we het proeven.
32: Opdrachten uitvoeren.
34: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
32: Maar wie het best integreert...
35: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
32: ...wordt tot ere Himba gekroond.
36: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
30: Tickets to the tribes.
32: Nieuwe serie.

0: voor veel mensen toegankelijk wordt, maar de gezondheidszorg is daar nog niet op voorbereid. De artsen willen dat de overheid snel regels maken over toegang en het gebruik van de medicijnen voordat het uit de hand loopt. Gynaecologen en andere zorgverleners gaan de strijd aan tegen nepinformatie rond zwangerschappen en bevallingen. Ze maken zich volgens RTL zorgen over influencers die bijvoorbeeld beweren dat sommige medicijnen autisme veroorzaken. Deze arts heeft haar handen er vol aan.
1: Het maakt het werken zeker lastiger, omdat we niet alleen goede en passende medische zorg willen geven, maar ook soms informatie moeten ontkrachten en daarbij dus ook weer het vertrouwen moeten terugwinnen.
0: Op social media leggen zorgverleners uit hoe het wel zit. In Harderwijk zijn aan het begin van de middag twee mensen gewond geraakt toen bij een mobiele frietkraam een gasfles ontplofte. Een van de twee is er slecht aan toe. De kraam was net neergezet bij een buurtevenement. Er brak ook brand uit, maar die was snel onder controle. En het is wetenschappers gelukt om zuurdesembrood te bakken met gist dat in de maag van de bevroren ijsmummie Utsi zat.
2: Oei.
0: Utsi.
2: Ja. Nee. Ga verder, wat de hel.
0: Het heeft zo'n 3 maanden geduurd voordat het ze gelukt was, maar het smaakte verrassend goed. Utsi leefde 5000 jaar geleden en het gist is altijd goed bewaard gebleven. Bleken bovendien onbekende soorten gisten te zijn. Als volgende stap willen ze er bier mee gaan brouwen.
2: Waarom willen we dit per se met het gist uit de maag van een dood iets doen?
0: Nou ja, als je het ontdekt, wil je er wat mee, denk ik.
2: Dat is wel een vaag verhaal, joh.
0: Het weer van Weerplaza. Het is bijna overal bewolkt. Op steeds meer plekken valt regen of motregen. Het is 19 graden. Morgen begint nat, maar later wordt het droog, schijnt de zon en wordt het 20 graden.
2: Nou, Rutger, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: Binnenkort Utsi bier. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. What the fuck? Waarom hebben ze dat? Waarom komt dat in je op? Dan heb je... ik snap het gewoon niet. Waarom gaan ze daar brood mee bakken? Ik ben helemaal shook. Nou, 49 files. Het is echt druk op de weg. Het zal door de regen komen. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Hodendrecht en Utrechtse Brug. 5 kilometer, 20 minuten. A2 Utrecht Den Bosch tussen Lingenbrug en Martinus Nijhoffbrug. 9 kilometer, ook een kwartier. En de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermals en Everdingen. 8 kilometer, 20 minuten. Controles A1 naar Amsterdam, 13,7. En de A12 naar Utrecht, hectometerpaal 46,0.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3177.

editie van zaterdag 6 juni 2026. Vanmorgen gewoon een bruin boterhammetje gegeten. Geen speciaal zuurdezenbrood met gist uit de buik van een dood iets. 5 zittenblijvers deze week. Dat betekent veel verandering in de lijst. En die veranderingen die omvat 12 stijgers, 20 zakkers en 3 nieuwe binnenkomers. Dus ook afscheid van 3 nummers. Bare minimum valt buiten de lijst.

0: en Justin de Wild werd de nieuwe nummer 1 van Nederland. Iets voor 6 hoor je of dat deze week ook nog het geval is. Maar we beginnen bij het begin. Nummer 40 is voor K3 en Donnie.
1: Nummer 40.
2: Dit is het Foute Anthem 2026. Hey!

0: Vorige week kwam hij langs hier in de studio. Gouden plaat gegeven, ook voor zijn album. Staat allemaal in de Q-app en ook in de speciale Top 40 podcast. Ja, wat ik tof vind aan Antoon Valentino. Hij maakt hits, maar dat doet hij niet omdat hij hits probeert te maken.
1: Weet je wat ik altijd heb met dit soort liedjes? De bevestiging is altijd leuk, maar het belangrijkste is dat de mensen met wie ik dit gemaakt heb en ik, dat wij er lekker op gaan. En dan is alles wat daarna komt alleen maar een soort van extra leuk. Dat loopt gewoon hoe het moet lopen, toch? Daar moet je ook niet te veel bij stilstaan. Echt. Het is eruit nu en we zien wel waar het situatieschip strandt.
0: Ja, situatieschip, grapje, want het zit in de tekst. Het is de 14e hit alweer en de eerste nieuwe van deze week. De enige in de enige echte. 38. En meisje.

0: Blacky Wins voor Martin Garrix en Ed Sheeran. Eigenlijk gewoon begon als schijntje, is nu een serieuze carrière geworden. Bankzitters maakten pas 4 jaar geleden een eerste track samen. Inmiddels verkopen ze met 2 vingers in de neus de Ziggo Dome uit en zijn ze veel meer dan alleen YouTubers. Deze week scoren ze hun 10e top 40 hit. Multimiljonair is nieuw op
1: 36.

0: Ruben Dillon, 3 plekjes verlies in de enige echte 20 seconds. Wat zal die blij zijn, hè? Jeetje, je win je The Voice of Holland. Je eerste single wordt gelijk een top 40 hit. En je eerste shows is gewoon 10 keer een uitverkocht Gelredome als voorprogramma voor Suzanne en Freek. Zometeen, Taylor Swift, keer 2. Eerst een van haar grootste fans, die nu zelf ook in de top 40 staat. Stella Lefty. En Boston hoor je zo in de top 40 op Q-Music.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, me pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, 2 bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
12: Boost yourself.
13: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
14: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
11: Domino's.
17: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
18: Sorry, maar het is WK!
19: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
20: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
21: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
22: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
23: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
24: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en score nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
22: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
25: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
27: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
28: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
29: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.

0: en extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49. Fans van Voordeel. Aldi.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Ja, vrienden, het is 3:30. Goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 43 files. De langste vind je onder andere op de A4, Den Haag-Amsterdam. Tussen de Schiphol-tunnel en de Nieuwe Meer. 5 kilometer, een kwartier vertraging. En ook de A12 Arnhem-Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer met een kwartier. Controles. A1 naar Amsterdam, hectometerpaal 13,4. A1 naar Apeldoorn bij 97,7. En de A7 naar Hrun bij 169,7 mil. We gaan verder met de tippity toppity 40. Met zometeen 2 keer Taylor Swift. Eerst een van haar grootste fans. Stella Lefty staat zelf ook in de lijst met Boston.
5: De top 40.
6: 34.

4 plekjes verlies voor Elizabeth Taylor. Maar boeien, want zometeen staat ze ook nog op 31 met Open Light. En ze heeft deze week de alarmschijf in handen. Taylor Swift, dat is de soundtrack voor de nieuwe Toy Story film. Nog tijd heb gaan kijken of die ook kan draaien. Ik zie in de Q-app dat Yvonne lekker onderweg is naar Nederland vanuit Frankrijk. Donderdag heeft ze meegedaan aan de... Ja, ik zeg dat altijd fout. Alpe Suez, moet je het zo uitspreken? Want er staat Huzes. Dus mijn hoofd snapt dat niet. Alpe Suez, we houden het daarop. In ieder geval, te gek dat je dat hebt gedaan. Sanne die is doos aan het inpakken. Over een paar dagen is haar verhuizing. Alex, druk bezig met het maken van stoofvlees. Heerlijk, staat vanavond op het menu. Zometeen dus nog een keer TT. Eerst Ovenbach en Miles Away in de top 40 op Q.

En dan Olivia Rodrigo. Bijna tijd voor de nieuwe album. Volgende week kun je alle nieuwe liedjes eindelijk horen. En in plaats van lekker thuis te werken, ze is er speciaal voor naar Engeland gegaan om alles te maken. Want ja, dat zonnige California, hè, daar haalt niemand inspiratie uit. Ik snap dit echt niet. Ze is er speciaal naar Engeland gegaan omdat Olivia inspiratie put uit regen. Nou, de laatste weken kon je Harry Styles hier door het Vondelpark in Amsterdam zien hardlopen. Als Olivia zo van regen houdt, kwestie van tijd voordat ze Nederland ook ontdekt. Goeie dag vandaag in ieder geval om muziek te schrijven in Nederland in de regen. Nu in de top 40 op 30, Drop Dead. 30.

0: zomer op je radio.
1: Net Edge of Desire, 11 plekken winst. En we blijven in de zomerse vibes met Idali, Ronnie Flex en Frenna. Het is in een sampletje, hè? Herken je hem? Superstar van Jamila, oud liedje. Leuk. Ja, Domino had de boys gisteren aan de lijn. Idali vertelde dat hij de track populair heeft gemaakt. En toen liet hij hem aan zijn vrienden horen. Nou, die werden helemaal gek.
2: Nou, weet je wat het grappig is? Idali facetimede me om dat nummer te laten horen. Maar hij facetimed me vaker als hij muziek maakt gewoon voor zichzelf. En dan gewoon om een mening te geven. Maar ik vond het heel vet en ik zat echt te hopen van... broer, beter vraagt hij me.
1: Nou, hij heeft je gevraagd. En Frenna ook. Ja, soms heb je dat onderbuikgevoel. Dit wordt een hit en zo geschieden. Populair is de hoogste nieuwe binnenkomer. Op nummertje
3: 28.

0: Ali, Ronnie Flex. En Frenna, de hoogste nieuwbinnenkomer. Populair op 28 in de top 40. Ja, gisteren kreeg Domi nog op z'n fikken van Frenna. Die zei, ja, jullie hebben Zaza niet gedraaid, de zomerhit. Eigenlijk op de playlist vorig jaar. Deze moeten jullie niet op slapen. Nou, Domi was het ook met hem eens. Ik trouwens ook. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik hoop dat hij op de playlist komt. Ik vind hem lekker. Zometeen het nieuws van 4 uur met Rutger.
1: De schrik zit er goed in Vlaardingen. Zometeen vertel ik je waarom.
0: O jee. Ook Somje en Dark Before the Dawn. Zometeen in de top 40 op Q.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Ook voordelig bij trekpleister. 1+1 gratis op alles van Nivea.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
6: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
4: En...

0: Schoppers hebben dingen vernield bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Ze waren gisteravond op het dak geklommen, staken daar ook zwaar vuurwerk af en ook maakten ze allerlei ramen kapot, melden regionale media. Het zou gaan om tegenstanders van een geplande asielopvang. De ravage na de plofkraak in Vlaardingen van vannacht is groot. Winkels en huizen zijn beschadigd en bewoners moesten hun huis uit. Deze vrouw zag alles, vertelde ze tegen Hart van Nederland.
1: En dan ben je wakker en dan ga je kijken en dan zie je alles gewoon gebeuren. En we hebben die jongen ook gezien die meegenomen werd. Eén schijnt er gevlucht te zijn. Daar stond een hele grote groep met buitenlandse jongens, terwijl hij bezig was daar. Heel raar was het.
0: De politie is nog op zoek naar één verdachte. Inmiddels is iedereen wel weer terug in zijn huis. In Polen heeft een meisje van 5 een val van de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Het is nog niet duidelijk hoe ze naar beneden kon vallen, maar haar moeder is opgepakt. Ze zou dronken zijn geweest. Het meisje ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. En in Utrecht is de botenparade van Pride in volle gang. 50 boten varen door de Oude Gracht en de Catharijnensingel. De kademuren en bruggen staan helemaal volgepakt met mensen. Er zijn ook verschillende feesten op straat, onder andere bij Tivoli, Vredenburg en het Janskerkhof.
2: En wanneer, maar het is in Utrecht, wanneer is het dan in Amsterdam?
0: In augustus.
2: Oh, dus we hebben er twee.
0: Sorry.
2: Ja.
0: Het weer van Weerplaza, het is bijna overal bewolkt. Op steeds meer plekken valt regen of motregen. Het is 19 graden. Morgen begint nat, maar later wordt het droog, schijnt de zon en wordt het 20 graden.
2: Nou, wat een mooie afronding van het nieuws. Heerlijk weer morgen, wat fijn. Lekker, hè? Ja, dankjewel Rutger. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 31 files, langste vind je onder andere op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer naar een kwartier. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer, 20 minuten. Een hele lokale file stuurt Ruben met de Q-app. Ik sta al een uur in de file en ik ben pas 300 meter opgeschoten bij Thuis bij Snelle. Ja, het is zijn eigen festival. Kom ik straks nog op terug. Sterkte daar. Hopelijk kan je snel een feest vieren. Controles A1 naar Amsterdam, hectometerpaal 13,7. A1 naar Apeldoorn, 97,7. En de A7 naar Grun bij 169,7.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: Stefan Bouwman.
2: Met zometeen een liedje. Nou, inmiddels ben ik er een beetje aan gewend en begin ik hem ook wel lekker te vinden. Prospa en Clooney, Free Your Mind. Eerst Somjeu in Dark Before the Dawn.
4: De top 40. Q Music. 27.

0: 26 in de top 40 op Q-Music. Free your mind. Terwijl Doreen lekker aan het puzzelen is, zie ik in de Q-app Leonie, die samen met haar dochter onderweg naar Duitsland. Vanavond gaan ze naar het concert van Robbie Williams. Vet, heel veel plezier. Die man kan shows geven. Van horen zeggen, ik heb hem nog nooit live gezien. Maar hij staat wel nog op mijn bucketlist. Mart en Giel, die sturen heel vaak berichtjes. Alleen die zeggen, sorry dat het even radiostilte was van onze kant. We zijn er nog. We rijden nu in Oostenrijk op de terugweg van onze trip vanuit Istanbul. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Super lief dat je even incheckt. En ook Jeremy zit in de auto. Die is onderweg naar thuis bij Snelle met zijn vriendengroep. Heel veel plezier. Ja, ik kreeg net al een berichtje van Ruben. Die stond daar flink in de file. Dus ik hoop dat je snel bij het podium bent. Ja, Snelle heeft tegenwoordig zijn eigen festival. Acta en de Munniken zijn er ook bij. Ronnie Flex, Bente en Samuel Welte. Deze week op nummer 25 in de enige echte. Samen met Lil Kleine.
1: 25.
2: Dat is je mooie Lil Kleine. Je weet wat we zeggen. Maar we

14 jaar geleden uitgebracht en nu pas een hit dankzij Justin Bieber's optreden op Coachella. Net op 24 in de top 40. En op 23, een track uit 1983, stond toen 12 weken in de lijst. In 2009, na het overlijden van de zanger, nog eens 7 weken. En nu, dankzij de bioscoopfilm Michael, gewoon weer een top 40 hit. Ja, bizar. Inmiddels is het de derde week voor Billie Jean. Nu dan, zeg maar. Echt lijp. Als je mij, sinds ik hier werk, had gezegd dat ik ooit Michael Jackson nog in de top 40 aan zou kondigen. Nou, ik had in ieder geval voorzichtig geprobeerd te vragen of je wel wist dat hij niet meer onder ons is. Bij deze, ladies and gentle people, Billie Jean, Michael Jackson in de enige echte hitlijst van Nederland, the King of Pop. Dit is de top 40. Nederlands meest geliefde popzender Q Music, deze week op 23.

0: En Little Kleine, Ewasafi, Noah Lang trouwens. Volgens mij heeft hij niet gespeeld tegen Algerije. Volgens mij zat hij op de bank. Nou, in de top 40 scoort hij wel. Samen met Little Kleine dus 9 plekken winst voor Ewasafi. Zo meteen in de lijst. Zara Larsson en Midnight Sun op Q-Music.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
6: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Q-Music The Party.
11: Q-Music vind je zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld. Tijdens het zomerfeest Herfst. Tijdens Feest aan de Reest in Balkbrug. En tijdens het Doelezen Festival.
12: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
13: Q-Music.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
20: Domino's.
22: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
0: 1:05, goedemiddag. Flitsmeister, verkeersinformatie bij Q-Music. 26 files, de langste, die vind je op de A2. Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Valkenswaard en Linderheide. 4 kilometer, 20 minuten. Verder nergens langer dan 10 minuten. Wel controles de A1 naar Amsterdam, hectometerpaal 13,7. Langs de A2 naar Echt, 206,1. A7 naar Grumion, 169,7. En de A9 naar Haarlem bij 53,6. En de A27 naar Gorkum bij 31,8. Bijna bij het linker rijtje, ondanks dat ze stijgt, net niet erbij. Sarah Larsson en Midnight Sun, deze week dus op nummertje 21.

0: in de bioscoop. De soundtrack van Zootropolis 2, Zoo van Shakira, staat in de 20ste week nog op nummertje 20. Het linkerrijtje is afgetrapt. We gaan door naar een andere film hit, Material Lover.
1: 19.
0: Ook nu in de bioscoop. Speciaal gemaakt voor The Devil Wears Prada 2. Deze week op nummertje 19. Een van de zittenblijvers in de enige echte. De top 40 op Q.

0: Welcome to Mars This Time. Bruno Mars, Risk It All in de top 40 op 18.
1: 17.
0: En vandaag is het verschrikkelijk slecht weer, maar het weerbericht zegt dat het morgen droog wordt en 20 graden. Heerlijk, en daar past deze bij. Jamaican op Q.

Zo'n lekker nummer. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Deze week op 16 in de top 40. Netjes blijven staan. Vorige week zondag gaven zij de laatste shows uiteindelijk 400.000 bezoekers totaal. Maar als jij er niet bij was, vanaf vanavond 8 uur op Videoland het concert van Suzanne en Freek in de Gelredome Arnhem. Nu met halverwege op 15 in de top 40 op Q Music.

0: Freek in de top 40 op Q-Music. Vanavond dus, vanaf vanavond 8 uur op Videoland, het concert terug te vinden in de Gelredome. Ja, dat wil je zien. Echt, ik heb zoveel vette beelden voorbij zien komen. Ongelooflijk. Ik vroeg net aan Rutger, wat zit er in het nieuws? Hij zei iets met beachbodies. Nou, ik weet niet wat... We gaan het merken, ook Teddy Swims en Mr. Know-It-All hoor je zo in de enige echte. De top 40 op Q-Music.
1: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent...

0: 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Je spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
9: Hakje dag!
10: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
12: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een
14: Veldzinkadvies. Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
15: En er is altijd een Veldzinkkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
13: Dat is een Veldzinkadvies.
16: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
18: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
19: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy Effortless Electrification.
18: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op Celesta.nl.
20: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
21: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
22: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
23: Kijk op kwf.nl/voor wie.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar €1,49.
26: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches wanna look like me.
30: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
31: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
32: 18 plus, speelbewust.
33: Ja? Echt serieus?
0: Wat een geld!
1: 18.000. Godverdikke me.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
31: Nu bij Dirk. Unox Knax. 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 1 over 5, goedemiddag, Q-music nieuws van nu.nl. Rutger Radstaken.
2: Goedemiddag. Moet je met het vliegtuig naar het buitenland, vergeet dan vooral je paspoort niet. De marechaussee heeft op dit moment een storing, waardoor er geen noodpaspoorten uitgegeven kunnen worden. Het is nog niet duidelijk hoe lang die storing duurt. Noodpaspoorten zijn er voor mensen die een reis moeten maken die niet uitgesteld kan worden, en erachter komen dat hun paspoort thuis ligt of verlopen is. De schrik na een plofkraak in Vlissingen van vannacht zit er goed in. En dat er wel plofkraken en drugsoverlast aan de orde van de dag lijken te zijn, zegt deze vrouw tegen Hart van Nederland.
3: En toen hoorden we al heel snel de sirenes. En we hoorden nog 3 knallen. Nou ja, ik ken inmiddels het geluid van 3 schoten, dus het was niet nieuw. Het is een hele ravage. Ik heb er geen woorden voor.
2: Winkels en huizen zijn beschadigd en bewoners moesten hun huis uit. De politie is nog steeds op zoek naar 1 verdachte. Onrust bij ASML. Elon Musk is daar uitgenodigd als gastspreker op een interne conferentie. En dat zien de medewerkers niet zitten. Ze zijn boos op Musk vanwege zijn nazi-sympathie, zijn anti-Europese houding en zijn afkeer van transgenders. Medewerkers dreigen met een boycott. ASML zelf zegt dat iedereen ervan mag vinden wat hij wil, maar dat Musk nou eenmaal een belangrijke speler is in de techwereld. En je bent goed zoals je bent. Het was de boodschap van de Dolomina's gisteren. Gewapend met strandballen, opblaasbanden en grote kartonnen scheermesjes voerden de feministen in Haarlem actie. Ze rekenden af met het idee dat je pas naar het strand kan als je het perfecte lichaam hebt.
4: Er is echt veel druk op vrouwen om een perfect lichaam te hebben. En dat is natuurlijk onzin, want iedereen is al klaar voor het strand. Iedereen met een lichaam is welkom op het strand. Dat is wat we doen vandaag.
2: De boodschap gold trouwens ook voor mannen. Het weer van Weerplaza. Het is bewolkt. Op veel plekken valt regen of motregen. Morgen begint nog nat. Maar later komt de zon steeds vaker door en wordt het 20 graden.
1: Rutger, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Ik woon aan het strand.
2: Mm-hmm.
1: Kan je vertellen, je bent inderdaad met elk lichaam klaar voor het strand.
2: Ja, hè?
1: Zo, ik heb een bierbuik gekregen afgelopen jaar. Is echt niet normaal. Flitsmeis verkeersinformatie bij Q-Music. 18 files. De langste vind je op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leende en Leenderheide. 3 kilometer, 20 minuten. En allerlangste op de A10 Koenplein-Watergraafsmeer tussen Brug over het Noord-Hollands Kanaal en Zeeburg. Door een ongeluk 5 kilometer, bijna een uur vertraging. Controles A1 naar Amsterdam 13,7. A1 naar Apeldoorn 97,6. A4 naar Amsterdam 16,2. De A5 ter hoogte van Amsterdam staat, ik ga er maar vanuit, beide richtingen, 19,3. A7 naar Grunmion 169,7. En de A9 naar Haarlem bij 53,8.
5: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: De één keer doet moet volhouden, hè, zo is het ook.
6: Stefan Bouwman.
1: Bijna de ontknoping staat Justin de Wild en Cheerio nog steeds op nummer 1. Dat hoor je ergens voor 6 uur. Op 14 staat in ieder geval Teddy Swims.

Just Day, Jackstyle en Joan. Turn the lights off op nummer 12. Volgende week zondag, dan is het zover. Dan komt Nederland voor het eerst in actie op het WK. Een echte wedstrijd in de groepsfase. Dan spelen ze tegen Japan. En dit WK hebben Shakira en Burna Boy het WK-anthem verzorgd. Die Die heet het. Ja, wat ons nou opviel, Nederland heeft een kleine rol in de song. Er zitten allemaal talen in. En op het einde worden ook bepaalde voetbalspelers opgenoemd. En daarna allerlei landen die meedoen aan het toernooi. Nou, Germany, Japan, Argentina, France. En wat rijmt er met een beetje fantasie op Friends? US, England, Germany, France. South Africa, Spanje, Mexico, Japan. Korea. Friends, Netherlands, nou ongeveer, dat kan ermee door. Shout-out Nederland, Die Die met 13 plekken winst, de snelste stijger.

0: Nummer 10 blijft nummer 10. Sam Fender en Olivia Dean, dat rijmt.
1: De Foute 1500.
0: Ja, we zitten midden in de top 40. Een hitlijst die je elke week hoort. En er is er één die maar één keer per jaar voorbij komt. En door jou wordt samengesteld. De Foute 1500. Vrijdag direct na de top 40 beginnen we dus ook met de leukste en de foutste hitlijst ever. Maar ja, die kunnen we dus alleen maar maken als jij laat weten welke foute hits niet mogen ontbreken. We zitten midden in de stem 10-daagse. Qmusic.nl en de Qmusic app. Daar kan je jouw faves doorgeven. Nou, Michelle, Carlijn, Gio, Johanne, Ivo. Die hebben allemaal één liedje heel hoog staan. Wat toevallig ook best wel hoog staat in de top 40. Robert van Hemert en Donnie, hoe heet dat nou?
1: 9.

0: Kevin en Roxy Ro, jij hebt mij. Zo meteen de man die gisteravond zijn team de show in de Johan Cruijff Arena heeft gespeeld. Harry Styles en ook Somber. Homewrecker hoor je zo in de enige echte top 40 op Q-Music. Hij blijft deze week staan op nummertje 7.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
5: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: 10 tenders, alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
14: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
16: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's. Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
20: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, schat, kappertje gepakt... Leuk die balayage. Smint.
21: Boost yourself.
22: Hallo.
23: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
22: Ja hoor.
23: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
22: Tuurlijk.
23: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
22: Ja.
24: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
25: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
27: Welkom in Afrika!
26: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
28: Help! GWC!
26: Help!
28: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
29: Laten we het proeven.
28: Opdrachten uitvoeren.
30: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
28: Maar wie het best integreert...
31: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
28: ...wordt tot ere Himba gekroond.
32: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
33: Tickets to the Tribes.
28: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
34: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
35: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
34: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Totaal 19 files. De langste op de A10, Koenplein, Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan en Durgerdam. 4 kilometer, een half uur vertraging. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Bij controle staat A1 naar Amsterdam, hectometerpaal 13,7. A1 naar Apeldoorn, 97,8. A7 naar Groningen, 169,7. En de A16 naar Dordt gestort, 20,7. Welkom bij de ontknoping van de enige echte. Ik heb alvast een dingetje wat ik ga verklappen. Het erepodium is veranderd. Maar hoe?

Nou, ik heb echt wel 6 appjes van collega's gekregen of ik alsjeblieft het parool van vandaag mee kan nemen en apart kan leggen voor ze. Harry Styles heeft daar een speciale boodschap op gezet. Een bedankje. Gisteravond kwam hij aan zijn 10e en laatste show toe in Amsterdam. De Johan

4 plekken winst voor The Boys van de Bauza Magnetic. Deze week op 5 in de top 40 op Q-Music. Florian die luistert gezellig mee vanuit de vrachtwagen, druk aan het werk. Irene die gaat vanavond naar de originele K3. Leuk, ja, morgen is de allerlaatste show. Hè? Daar gaat Nick naartoe, die is een kleurplaat aan het maken van K3 op dit moment. Gezellig met Q-aan op de achtergrond. Nick, heel erg veel plezier morgen. Er gebeurt een hoop in de top 3 deze week. Er is enigszins wat veranderd, maar is er ook een nieuwe nummer 1? Die vraag die laat ik nog heel even onbeantwoord. En voordat we naar het erepodium gaan,

0: Alex Warren zakt een plekje af naar nummer 3.
1: Nummer 3.
0: En daar is dan die veelbesproken verandering op het erepodium van de top 40 op Q-Music van deze week. Bruno Mars. Hij stijgt door naar nummer 2. En wie staat er op 1? Dat hoor je zo. Yeah.

0: Het mooie Apeldoorn. Stefan, ik heb weer genoten.
1: Ja, wat lief.
0: Een hele fijne avond.
1: Yo! En die avond wordt nog veel fijner, want inmiddels in de house Tom en Joe.
2: Hey, hallo jongens.
3: Hey, hi Stefan.
1: Jij weet hoe dat voelt, hè, om zo'n hit te maken.
3: Dit is voor mij kippenvel.
1: Ja,
3: en ik zie waar Justin doorheen gaat en ik denk, ja... Ik weet hoe jij je voelt, jongen.
1: Hey,
3: ik bedoel, ik had geen top 1, geen nummer 1 hit. Dat
1: nee.
3: Dan niet.
1: Nee, maar goed.
2: Net niet.
3: Tipparade, nummer 7, dat wel.
1: Ja. En Tom weet weer hoe dat is om dat te ontdekken. Want die deed toen de tijd nog regie bij de ochtendshow. Toen jij stagiair van de show was met Ja, Jij. En nu heeft hij Justin de Wild met Cheerio ook eigenlijk ontdekt.
4: Klopt, en dan wil ik hem ook gelijk tegenhouden. Want ik heb ook de keerzijde van de Roem gezien bij Joe. Weet je wel. Arrogant, drank, drugs. Het ging helemaal scheef.
1: Niet normaal.
3: Ja. Nou, het wordt een beloofde leuke avond te worden.
1: Zometeen geheel stel het foute uur. Veel plezier met Tom en Joe. Ja, stem op jouw favorieten. Qmuse.nl, de Q-app.
3: Ja, ga ik doen.
5: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Ja, voordat ik hier manager

Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
3: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi, straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeld aftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion, Eindhoven. Q-Music Foute Party.
11: The Big One.
10: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via QMusicFouteParty.nl.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bedtijd.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 6 uur, Q-Music nieuws krijg je van René Postma.
2: Goedenavond. Er wordt gedemonstreerd bij de Gelredome in Arnhem, waar straks de omstreden rapper Ye optreedt, ook bekend als Kanye West. Hij zei eerder allerlei anti-Joodse dingen en daarom wil de Joodse organisatie zijn concerten tegenhouden. De demonstranten hebben banners bij zich om bezoekers voor hem te waarschuwen. Webshops die Nederlandse vlaggen en stickers verkopen, die worden gebruikt bij protesten tegen AZC's, bieden vaak ook veel extremere zaken aan. Stickers met teksten over omvolking of deportatie. Of ze plaatsen filmpjes van extreemrechts geweld, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers waarschuwen dat rechtsextremisme zo steeds normaler wordt. Max Verstappen heeft bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco net naast pole position gegrepen. Hij was maar 400ste van een seconde langzamer dan de winnaar, Kimi Antonelli. Verstappen start morgen dus op de voorste rij. Hij had dat na de training van vanmiddag niet verwacht, dus hij is erg blij. De voetballers van Tunesië, op het WK een van de tegenstanders van Oranje, hebben hun laatste oefenpotje voor het WK dik verloren. Tegen België hadden ze in de tweede helft geen schijn van kans. Vooral niet na een rode kaart voor een van de Tunesiërs. Ze gingen onderuit met 5-0. Het weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien. En dat was het ANP-nieuws.
3: René, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Twee korte vertragingen op deze zaterdagavond. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen de Schiphol-tunnel en de Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging. En dan op de A13 Rotterdam richting Rijswijk tussen Berkel en Rode Rijs en Delft-Zuid. Ook 10 minuten vertraging. Ook nog een flitser gemeld op de A7 richting Groningen bij 169.7. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
4: Welcome.
5: Dit is
6: het Foute Uur. Tom en Joe.
1: Ja, je kan deze dagen niet genoeg Foute Uur hebben. Helemaal niet aan de start van je zaterdagavond. Dit zijn Jermaine Jackson, Pia Sadora.
4: Q-Music is...

0: Lekker hoor, just a little Liberty X in
1: het foute uur.
0: Het foute uur is begonnen hoor, daarmee ook de zaterdagavondshow met Tom en Joe. Hopen dat je een leuke zaterdag hebt, een leuke zaterdagavond. Dan zijn we nog aan de start van. Het kan nog alle kanten op natuurlijk.
2: Het kan alle kanten op, de avond is nog jong.
0: Oh, ho, ho, ho. Joe heeft ook een prangende vraag voor je, als je nog niks op de agenda hebt staan. Ja. Hoe lang duurt zoiets?
2: Wat? Invullen?
0: Ja?
2: Als je het vlot doet, kwartiertje, 20 minuutjes. Als je de tijd neemt, kan je echt wel vol uur mee bezig zijn, denk ik. Ja, dat is ook eigen belang, hè? Kijk, even duidelijk. Even terug naar waar we mee bezig zijn. We zitten nu al in een fout uur. Maar aanstaande vrijdag begint dan de foute 1500. Dan krijg je de 1500 allerbeste foute tracks.
0: Ja.
2: Moet je wel op stemmen. Dus je kan nu stemmen op qmusic.nl. En dan kan je je stemlijstje invullen wat voor jou de beste foute tracks zijn. Alleen, bij elke 1500 stemlijstjes doen we een nieuw foute uur. Dus ik zat een beetje te denken, joh. Het zou zomaar kunnen zijn dat we gewoon dit foute uur nog gaan verlengen. Als het echt goed gaat, hè, met de stemlijstje.
0: Krijgen we een soort foute uurmarathon.
2: Ja, dat zou toch fantastisch zijn?
0: Ja, dat zou fantastisch zijn. Het zou zomaar kunnen. Dan moet je dus naar qmusic.nl gaan en daar je stemlijstje invullen. Wat Joe zegt. Ja, kijk, het hoeft niet lang te duren. Misschien weet je van, uit je hoofd, oké, daar komt sowieso die en die in.
2: Ja, kijk, als je al een beetje in een bepaald genre zit, ik wil alleen maar hakken, dan vul je het allemaal in. Misschien wil je alleen maar Nederlandstalig, dan zit je gelijk bij Kali van Django Wagner en Jan Smit. Kan allemaal.
0: Ja.
2: Maar vul het even in, qmusic.nl. Ja, we zitten nu op, even kijken, 1263 lijstjes.
0: En we moeten er 1500 hebben,
2: en
0: toch?
2: En dan gaan we nog een foute uur doen.
0: Oh, dat zou toch wat zijn. Aan de gang zou ik zeggen, jongens. Wij geven je in ieder geval wat inspiratie. Dit zijn de Party Animals. Aquarius.

0: Rolling. Dit is het Foute Uur.
1: Die doet altijd goed in de kroeg. Als je net dan één pilsenmannetje te veel op hebt, dan sta je met arm in arm met elkaar te zingen.
2: Ja, met je beste vrienden. Kleine tranen in je ogen. En dan denk je, ach, wat ben ik toch blij op deze wereld. Het is wel hoe het gaat.
1: Precies hoe het is. Het kan natuurlijk ook jouw zaterdagavond nog worden. Hè? We kunnen alle kanten op. Je luistert naar de zaterdagavondshow met Tom en Joe. Waar we net eigenlijk terzijde, ja, ook een herinnering aan iedereen. Je kan stemmen vanaf nu op de top 1500.
2: Foute 1500.
1: Foute 1500. Sorry.
2: Ja, en ik moet even zeggen, joh, als je het vlot doet, snel doet, kan je met 15 minuten het hebben ingevuld. Gerda stuurt meteen, ja hallo, ik ben 2 uur bezig geweest. Erop, eraf, ruilen. Oh nee, die is ook goed, die is nog beter. Die is 2 uur bezig geweest met haar lijstje voor de Foute 1500. Ja, Gerda.
1: Nou, mijn dochter is sneller gemaakt.
2: Ja, ze was helemaal klaar waarschijnlijk. Ellen zegt, komen er nog kaartjes voor de Foute Party beschikbaar met een of andere leuke winactie?
1: Dat is leuk. Nee, dat is leuk. Want we hebben natuurlijk de ticket battle nog later vanavond. Spelen we altijd net na 7. Kan ik dat al vertellen?
2: Zeg het maar, jongen.
1: Gaan tickets inzitten voor de Foute Party. Dus je maakt vanavond kans op tickets voor de Foute Party die in het PSV-stadion is.
2: Ben er gewoon bij. Femke die stuurt ook nog een heel goed berichtje. Ja, dat is wel goed. Die zegt, hey Joe, ik had ook wel verwacht dat jij echt één bepaald nummer nog wel zou promoten. Ja, schappig, ik heb hem al even klaarstaan hier.
1: Ja, waarom moet dat appje nou weer voorgelezen worden?
2: Nee, Femke stuurt toch gewoon een berichtje naar de Q-Music app. Dan moet ik dat gewoon voorlezen. Laat ze even horen, want ik weet waar Femke op doelt.
1: Ja, dit ben jij, Joe, in de tijd dat jij een volkszanger wilde worden.
2: Ja, kijk, de top 2000 bij de concurrent haal ik niet. Maar de 1500, dat moet lukken, toch?
1: Waar moet je dan op stemmen?
2: Ja, jij van volkszanger Joe.
1: Ja, en vanuit jij is het natuurlijk een kleine stap.
2: Maar waarom ga je hem nou niet draaien?
1: Nou, ik geef Freddie Mercury toch wel even de voorrang in het Foute Uur. Is niet erg.
2: Ik ben toch een beetje de Freddie Mercury van Queen.
1: Ja, nou, we gaan gewoon genieten van Queen. We will rock you with het Foute Uur.

0: In het foute uur op Q-Music. Het leuke is, je kan ook stemmen in de Q-app op welke track we zo meteen gaan draaien. Dat gaat tussen 24/7.
1: Oh, lekker.
0: Lig op kop op dit moment.
1: Ja.
0: Maar een geduchte concurrent hoor, want Robin S. kan je ook op stemmen. Wie er gewonnen heeft, hoor je zo meteen.
2: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent de motivator van dit team.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Foute.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker. Ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
5: It's playtime.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help!
11: GWC!
10: Help!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
8: Pick it to the tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
16: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
24: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
23: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
24: Wat doe ik aan?
23: Shop nu bij Zalando.
25: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
26: Honor the craving.
27: Domino's.
28: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
29: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
30: Hoppa!
29: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
30: 3-sterren-slot.
29: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
31: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
32: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
33: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
34: Sorry, maar het is WK!
35: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
36: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: Wil je met me naar bed?
1: Pardon?
0: Wil je met me naar bed?
1: Nee.
0: Voelen Foucault van Gaan, dat is wat ze zingen.
1: Ja, oké, maar dit klonk als een uitnodiging.
0: Nou, dat doe ik altijd als de muziek uitstaat. Okay. Dan vraag ik dat aan je.
1: Ja.
0: Dit was gewoon even een vertaling van het liedje voor de mensen die het meezingen en niet weten wat ze zingen.
1: Oké, nou, een stukje Franse les.
0: Oui, oui.
1: Van het Frans gaan we naar het Nederlands.
2: Hollandse Battle.
0: Ja, ja. Volkszanger Joe presenteert de enige echte Hollandse Battle. Kijk, in het Foute Uur mag jij stemmen wat we hier draaien op Q. Qmusic.nl of de Q-app kan je altijd kiezen tussen twee tracks. En ja, ik als volkszanger in stand-by-modus zet graag mijn collega-volkszangers in het zonnetje. Dus voor hen een echte speciale Hollandse battle. Het is een feestbattle, jongens. In de ene hoek een track die je met een alcoholpromillage van 2.0 nog steeds kan meezingen. Het is geen moeilijke tekst. De track heeft niets te maken met een verwarming. Ik heb het over OBZ.
3: Ik ben kachel, daarom dat ik wachel, loop een beetje scheef.
0: In de andere hoek, zijn lichaam zit onder de inkt, alleen zijn gezicht is nog vrij. Hij heeft zijn A, B en C zwemdiploma. Ik heb het over Mart Hoogkamer.
3: Ik ga zwemmen in mekaar dilemma. Een echte
0: krijger is niet te temmen.
1: Oh, ook een goede keuze.
0: Ja, echt een feestje. Je kan nu stemmen. Qmusic.nl of de Q-app. Wat moet het worden? Mart Hoogkamer of OBZ?
1: Hollandse Battle dus, komt eraan.

0: Foute uur is lekker, maar we willen even Nederlandstalig nu.
1: Hollandse Battle.
2: Ja, in de Hollandse Battle zet ik altijd mijn collega volkszangers in het zonnetje. Ik wil even lekker dat Nederlandstalig op de radio. En dat kan dan. En vandaag kon je stemmen op of Mart Hoogkamer, Ik Ga Zwemmen, of OBZ, Ik Ben Kachel. Het liep best wel gelijk op.
0: Zo.
2: Het was spannend. Het was echt spannend. En in de eindsprint, ja, wonder 1. Ja, de appjes stroomden binnen. Lente zei, oh my god, Ik Ben Kachel is zo leuk. Ja, Lise zei meteen, ja, ik vind Mart echt wel leuker. Mijn stem gaat uit naar Ik Ga Zwemmen. Maaike zei ook, sowieso Mart. En Stan zegt, ik ga morgen op vakantie, dus ik ga zwemmen. Jongens, het gaat gewoon gebeuren. Mart Hoogkamer, Ik Ga Zwemmen in Bacardi Lemon.

0: Over het foutuur gesproken. Over 2 weken is het zover. De grote foute party in het PSV-stadion.
1: Ja, dat kan erbij zijn, hè. Je kan er gewoon bij zijn. Gaat straks gebeuren. Wij gaan tickets weggeven. Hoe we die weggeven, vertellen we je zo.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Echte Gooise Moeders is terug.
5: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
6: We gaan naar Portugal.
5: Ja.
6: In een camper.
5: Nee.
7: Onwijs leuk.
5: Zijn.
8: Zal het met ons nooit worden.
9: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
3: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
12: Thanks.
11: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
14: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
15: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy Effortless Electrification.
14: Voor elke verfklus, kip Wassitech tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Novamora.nl. Een ondeugende blik. Een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
17: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
19: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
20: Pas je eindelijk.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: 7 uur het Q-Music nieuws krijg je van René Postma.
7: Goedenavond. Ongeveer 25 demonstranten staan bij het Gelredome om te protesteren tegen rapper J. Ze hebben borden bij zich met de waarschuwing dat J nazi-propaganda maakte. De burgemeester van Arnhem is ook bij het Gelredome. Hij heeft J uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan en een krans te leggen. Maar het museum is daar niet blij mee. In Zwitserland is alweer een man in een wingsuit verongelukt. Een pak met vleugels waarmee je zou kunnen vliegen, maar dat gaat vaak mis. Eergisteren kwam ook al een man met een wingsuit om het leven. Het nieuwe slachtoffer sprong van 2000 meter hoogte van een berg en stortte neer. In Berlijn zijn 8 mensen gewond geraakt door een crash met een politiebusje. Agenten in het busje zouden met zwaailicht aan onderweg zijn geweest naar een spoedmelding toen ze bij een kruising op een taxi botsten. Door de klap sloeg het busje om. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Max Verstappen is blij om morgen bij een Grand Prix weer eens op de voorste startrij te staan. Bij de kwalificatie in Monaco werd hij 2e, al schildert maar een haar met Kimi Antonelli die pole position pakte. Verstappen zegt, als je mij dit gisteren had verteld, had ik ervoor getekend. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koel.

0: Nou, zeg je het foute uur, dan zeg je natuurlijk ook June and Can't Stop Raving op je music. Daarover gesproken, ik zal nog één keer refreshen. Zo. 1428 stemlijstjes as we speak zijn er binnen.
1: Veel.
0: Voor duidelijkheid, als we er 1500 binnen hebben, dan doen we weer een extra foute uur. Dus stemmen zou ik zeggen. Waar kan je dat doen?
1: Q-Music,

0: Met een hele fijne prijs vanavond.
1: 20 juni moet je groot omcirkelen in je agenda, want dan gebeurt het. De foute party, the big one. In het Philips Stadion, ja, en jij kan daarbij zijn. Het wordt de grootste foute party tot nu toe. Optredens van Melanie C, Benga Boys, K3, Samuel Welte, Rolf Sanchez, Mental Tio en echt nog heel veel anderen. En ik hoor heel veel mensen denken, ja, hallo, 20 juni, ik ga gewoon lekker het WK kijken. Hebben we aan gedacht? Hebben we gewoon aan gedacht, want voordat de foute party losbarst gaan we eerst met z'n allen Nederland tegen Zweden kijken op het grote scherm. Ja, dus ook alle voetbalfans kunnen gewoon komen en daarna gelijk doorgaan met het grootste feest.
0: In een voetbalstadion Nederland-Zweden kijken, wie wil dat nou niet? En daarna nog eens de foute party vieren. Je kan er dus bij zijn, het enige wat je hoeft te doen is de ticket battle te spelen. En dat is heel simpel, je hoort een liedje, daarna nog één. De vraag is die eerder of later uitgekomen dan het liedje wat je daarvoor hoorde? Iedereen kan het, hè?
1: Dat kan echt iedereen.
0: Het is dus een speciale editie ook van de Ticket Battle met alleen maar foute tracks.
1: Oh, leuk!
0: Foute Ticket Battle. Wil je

Artists erbij zijn. 20 juni in het Philips Stadion. App dan nu Ticket Battle naar de Q-Music app. En wie weet speel je zo meteen wel mee. Je maakt dus kans op kaarten voor de foute party. Dit is Samber 12 to 12 Q-Music.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito op Q Music. Waar we nu, het gaat gebeuren, 2 tickets voor de foute party gaan weggeven.
2: Tom en Joe's Ticket Battle.
3: Ticket Battle.
1: Dat doen we in de Ticket Battle. De vraag is natuurlijk, wie gaat er met die prijs nou voor? Vandoor. In de linkerhoek hebben we Caitlin. 25 jaar, komt uit Deventer en zou het liefst op de foute party K3 willen zien, hè Caitlin?
4: Ja, inderdaad.
1: Groot fan?
4: Nou, meer van de inderdaad de oude nummers gewoon.
1: Ja, precies.
4: Echt jeugd.
1: Dat is echt jeugdsentiment voor jou.
4: Ja.
1: Nou, dat snap ik heel goed. De vraag is alleen, ga je er met die kaarten vandoor? Want je neemt het op in de andere hoek tegen kandidaat Jens. Die is 28 jaar en die houdt ook van K3, zie ik.
5: Ja, dat klopt allemaal. Ja, foute avond allemaal.
1: Foute avond, mooi. Mooi.
6: Mooi. Mooi, foute avond ook naar jou, Jens. Ja, K3, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat jij heel dichtbij staat en ze alle drie bijna kan ruiken. Daarvoor moeten jullie eerst de Ticket Battle spelen en winnen. Ja, het spel spelen is makkelijk, maar winnen is moeilijk. Hoe werkt het nou? Je hoort zo meteen een liedje en dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Jullie spelen tegen elkaar, Caitlin en Jens. Jullie moeten dus om en om antwoord geven. De eerste die het fout heeft, die ligt eruit en dan wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Dus Jens, jij bent geboren in 1997. Caitlin, jij in 2000. Jens, jij moet dus beginnen. En 1997, je geboortejaar, dat is je startjaar.
1: All right.
5: Okay.
1: Jens, ja. Ben jij er klaar voor?
5: Helemaal klaar voor.
1: Daar gaan we.
6: Jens, is dit eerder of later uitgekomen dan 1997?
5: Ik denk later.
6: Jij denkt later? Dan denk je fout.
1: Oh.
6: Dit is...
5: Dat is
6: nooit zo snel gegaan. Nee. Je hoorde Paul Elstak, Rainbow in the Sky uit 1995. 2 jaar eerder uitgekomen.
1: De opbouw duurt langer dan het spel zelf. Caitlin, jij gaat naar de foute party. Yeah.
6: Ik heb er niks meer hoeven doen.
4: Oh, ik ben zo blij.
1: Ja.
4: Oh. Dit was de eerste keer. Ik heb altijd graag ingewild.
1: Nee, joh,
4: wat
1: dat goed. Meen je niet. Wat leuk. En dan gelijk de editie in het PSV-stadion waar we voor het eerst de foute party gaan organiseren. Het wordt een waanzinnige editie, Caitlin.
4: Ja, ik heb er heel veel zin in.
6: Ach. Leuk, zie je daar.
4: Tot daar.
1: Joe. Ach, helemaal emoties op de foute party.
6: Ik snap het wel hoor, ik kan ook wel janken.
1: De nieuwe van Alex Warren hoor je zo meteen na Sarah Larsson.

0: De nieuwste van Alex Warren, Hate Passenger, hoor je bij Q-Music. Zaterdagavond show met Tom en Joe.
1: 1492.
0: Waar hebben we het over?
1: 1492.
0: Ja, de middeleeuwen.
1: Dat was het jaar dat Napoleon... Ik heb geen idee. even zonder gekheid natuurlijk. Bij 1500 stemlijstjes op de foute 1500. Ja, dan gaan wij weer een nieuw fout uur doen. Alleen we zitten nu op 1400...
0: Laat me even hoofdrekenen. Nog 8.
1: Goh. Jij moet meedoen met de slimste mens.
0: Nog 8.
1: Ja, heel goed. Hey, ho. 1493.
0: Hey, gun even al je medeluisteraars en ons even iets leuks. Laat alles vallen als je nog niet gestemd hebt. Stem, want bij 1500 is een extra fout uur. Dat zou betekenen dat we eigenlijk zo meteen al een extra fout uur hebben. Want die knallen we er gelijk in.
1: Zet hem even op een carpoolplek.
0: Zet hem even. Laat alles vallen. Ja, als je in de auto zit, lastig.
1: Stop met de afwas.
0: Ja, dus doe wel voorzichtig dan. Maar voor al die andere momenten, laat alles vallen. En dan moet je naar Q-music.nl.
1: Tom, heb jij hem al ingevuld?
0: Nee. Hey, dat is ook weer één. En jij?
1: Nee, ook niet.
0: Nee, dat zijn er twee bij.
1: Hoeveel zit er dan? Er zit nu 1494. Nog 6, jongens. Als wij dat doen, hebben we er 4 nodig. Dat is haalbaar.
0: 4, klopt dat? Even rekenen. Ja, 4.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
9: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
10: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
9: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
11: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. De deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Hola, collega.
21: Hey.
20: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
21: Mark?
20: En die prijzen.
21: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
20: Oeh, ja.
22: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
23: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
25: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
27: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
26: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
28: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Goedenavond, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertraging gemeld op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Ouddijk en de Duitse grens. Kwartiertje vertraging door de grenscontrole.
0: Even een update over de 1500 stemlijstjes. Als die binnen zijn, dan een extra fout uur. Ik ben een beetje teleurgesteld. Het is niet gelukt. We zijn er nog niet.
1: Dan moeten we nog even wachten.
0: Kan ook aan mijn computer liggen.
1: Refresh nou nog 1 keer.
0: Ik heb niks. Jij?
1: Nee, we zitten toch in hetzelfde systeem. Ja, misschien... Dat maakt toch niet uit als ik hem refresh.
0: Veel mensen appen, ik ga stemmen. Maar of het duurt lang voordat het er doorheen schiet. Kan natuurlijk ook.
1: Wacht.
0: Ik heb al zin in een extra foute uur namelijk. Zitten we al op 1500 stemmen?
1: Ja, hij is binnen.
0: Dat meen je niet.
1: 1500, ik zweer het. Hey. 1500 uur net.
0: Ja, ja.
29: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de foute 1500. Daarom nu een extra foute uur.
30: Het foute uur.
0: Ik heb altijd al geloofd dat het zou lukken.
1: Nee, ik wist het.
0: Zo trots op onze luisteraars. Kung Fu Fighting komt eraan. Na Bass Hunter, Bote Anna.
31: Q Music is proud.

0: fighting in het extra foute uur. Heb jij dat ooit gedaan, kung fu?
1: Ik heb dat nog nooit gedaan. Nee, ik heb als kind wel gejudo'd, maar er is geen liedje over gemaakt.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Hebben ze ook een kleine judo-pakjes dan?
1: Hou nou eens op, ik ben zo klein ben ik niet.
0: Twee gaten in de washand geknipt. Goed, Kung Fu Fighting stond vorig jaar op plek 92 in de foute 1500. Dit jaar is er al op gestemd door Natasha, Melanie, Deborah. Thanks daarvoor jongens. Onder andere door jullie hebben we nu een extra foute uur. Want er zijn weer 1500 stemlijstjes binnengekomen. En je hebt nog alle tijd om te stemmen als je denkt... hey shit, ik moet nog stemmen. Dat kan gewoon. We gaan door naar een andere foute hit die we gaan draaien zometeen. Dat is Danza Kuduro.
1: Ja, opgestemd door Ashley, Kelvin en ook Nicole uit Westra. Die zei ja, ik moet altijd bij Danza Kuduro denken aan dansende topless vrouwen. Nou, dat is natuurlijk schitterend. En waarom, denk je dan? Nou, ja. Zij lag dus een keer op Kreta op vakantie. En op Kreta was deze Danza Kuduro nog niet echt een hit... maar wel onder de Nederlanders die daar op vakantie waren. Elke keer als Danza Kuduro opkwam... ja, dan stonden alle Nederlanders op en dan gingen ze dansen. En dan was er ook een hele groep vrouwen die lag lekker topless te zonnen. Toen kwam Danza Kuduro. Nou, toen was het één grote... ja, nou, zeg ik plat.
0: Nou, zeg.
1: Eén groot meloenenfeest.
0: Dat weet je niet.
1: Ja.
0: Nou, dit is geen grap. Maar ik vlieg dus aanstaande maandag op vakantie naar Kreta.
1: Ik bel Nicole wel even waar dat was.
0: Heb je een adres?
1: Ik ga wel even achteraan wat precies het adres was van dit strand.
0: Laten we

0: Roxette in het extra foute uur op Q.
1: Dit is het foute uur.
0: Het is leuk, want ik kan al zien de stemlijstjes die op dit moment binnenkomen, dat er hier ook al op gestemd is door Elena, Marianne en Fabio. Thanks voor het stemmen alvast, jongens.
2: Echt wel leuk, echt wel leuk. Ja, dan gaan we naar iemand die vorig jaar 3 keer in de lijst stond. Hij heeft gewoon 3 hele goede foute hits te pakken. René Karst, liever te dik in de kist, had je voor de sfeer. Dat interesseert me echt geen ene reet. Wat is jouw favoriet van René Karst?
0: Oh, René, ja, hij heeft natuurlijk alleen maar goede feesttracks gemaakt.
2: Ja, het is al te feest als hij binnenkwam.
0: Ik ga denk ik toch voor deze.
3: En weet u wat mijn trainer zei?
0: Ja, goed. Ja, daar gaan we.
3: Dik in de kist.
0: Hey.
2: Dan weer.
0: Jij een andere dan?
2: Ja. Atje voor de sfeer vind ik wel echt heel goed, hoor.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een goeie. Laten we die gewoon draaien.
2: Laat het doen.
0: René Karst, Atje voor de sfeer. Op

0: op Q Music. We moeten snel door, want in principe hebben we nog een half uur te gaan, hè?
1: Ja, dat klopt. Dus nou, hup, snel door.
0: Je bent een country liefhebber.
1: Dat klopt.
0: Moet je ze horen.
1: Dat is mijn wekker.
0: Katna Joe, zometeen in het extra foute uur.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Echte Gooise Moeders is terug.
8: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
9: We gaan naar Portugal.
8: Ja.
9: In een camper.
8: Nee.
10: Onwijs leuk.
8: Zij. Zal het met ons nooit worden.
7: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
18: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
17: Ja, voor maar €6.99.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
21: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
22: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
20: Dat is een Veldzinkadvies.
17: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar
19: €6,49. Fans van voordeel.
17: Aldi.
22: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
23: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
24: Fijne verjaardag.
25: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
26: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
27: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voeteraar.
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
30: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
0: Zaterdag 20 juni. Philips Stadion Eindhoven. Q Music Foute Party.
1: The Big One.
0: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q Music. Benga Boys. K3. 3T. Toybox. Mental Tio. Samuel Welten. En Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
2: 8 uur, het Q-Music nieuws krijg je van René Postma.
3: Goedenavond. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Er was een storing in het systeem dat de noodpaspoorten maakt, maar die is verholpen. De marechaussee kan de paspoorten uitgeven op vliegvelden en in de veerhaven van IJmuiden aan reizigers die hun paspoort kwijt zijn of erachter komen dat het verlopen is.

0: bijna 6.000 euro. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: De Foute 1500 stemtiendaagse. Je hebt nog
2: 4 dagen, 21 uur, 56 minuten en 26 seconden.
1: De stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
3: Ja, op de volgende track is gestemd door Brit, schrijver Stijn Rozen en Bart Willems. En ook Gitty, die zegt erbij, dit is echt jeugdsentiment. Ik zie me nog helemaal staan, bij een vriendin, op de zolderkamer met onze strohoed op. De hele avond dansen. Dit is Rednecks, Cut Night Joe.
4: Q Music is proud to be fout.
5: I've been married.

0: Come from Katna Joe.
1: Hoi, Jamie hier. En ik heb voor de foute 1500 gestemd op de baseballs met Umbrella. Ik word zo vrolijk van dit liedje. Ik begin spontaan te dansen. Dansen jullie met me mee?
2: Q Music. Dit is het Foute Uur. You

0: Spaceballs met Umbrella. Onder andere een favorietje van Joe hier in de studio. Stond vorig jaar op plek 779. Is dit jaar opgestemd door Maaike en door Storm.
1: Nou, laten we hopen dat hij iets hoger komt dan. Want het is een favorietje.
0: Het is een favorietje. Dus die schrijven we op.
1: Op voor de 5500.
0: Ja.
1: Nee, dat klopt. Hey, ik zie een beetje gek berichtje van Vera binnenkomen.
0: Oh.
1: Vera die geeft Zumba-les. Weet je wel, dat is heel snel fitness dansen, weet je wel? Dat je zo...
0: Ja, dan verbrand je echt veel calorieën.
1: Ja, dat is mega. Dat ziet er superleuk uit. Alleen, zij heeft een hele bijzondere track uitgekozen om Zumba-les op te geven.
0: Een foute track.
1: Een hele foute track die je totaal niet matcht met Zumba-les. Ik denk dat het slim is dat we Vera even bellen.
0: Ja, we gaan Vera even bellen, kijken of ze opneemt. In de tussentijd, we zitten nog steeds in een extra foute uur, jongens. Gezellig!

0: Kinderen voor Kinderen in het extra foute uur op Q-Music is al opgestemd door Kirsten, Diana en Sander. Goed bezig hoor, jongens.
1: De Foute 1500 stemtiendaagse.
0: Vera, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Vera, jij hebt gestemd op AC/DC met Thunderstruck. Dat is natuurlijk een geweldige plaat. Alleen, jij gaat hem gebruiken voor de Zumba-lessen die jij geeft. Nu kan het aan mij liggen, maar bij Zumba denk ik niet gelijk aan AC/DC.
2: Ja, dat klopt. Nou, weet je, ik ben nogal van de bijzondere nummers in de Zumba-les gebruiken. Ik hou wel van een geintje tussendoor. En ja, en ik vind AC/DC erg leuk, de Thunderstruck. Dus ik denk, nou ja, waarom niet?
3: Maar pas je dan ook de danspasjes van de Zumba-lessen erop aan? Dus gaan jullie halverwege nog even headbangen en komt er nog een Zumba-morspit? Ik weet het niet, hè? Wat gebeurt er dan?
2: Ja, precies. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb de choreo nog niet helemaal af. Dus ik weet nog niet precies hoe het eruit gaat zien.
3: Nee.
2: Maar ik denk headbangen gaat hem niet worden. Maar
3: nee.
2: Wel wat stevigere Zumba-pasjes.
0: Oh. Dus,
2: het wordt wel een beetje high intensity.
0: Maar hoe gaat de Zumba-groep hierop reageren? Want die komen natuurlijk voor echt die typische Zumba-muziek. En dan ineens komt AC/DC erin.
2: Ja, dat gaan we vanzelf merken. Ik denk wel dat ze het kunnen waarderen. Ze weten ondertussen wel een beetje hoe ik ben. Met geintjes uithalen, gekke nummers erin gooien.
3: Kijk, Vera is lekker gek. Als het om Zumba-lessen gaat, dan weet je nooit wat je kan verwachten. Misschien wordt het een keer een Nederlandstalige. Misschien krijg je een keer het smurvenlied. Het maakt Vera niet uit. Zij gaat erop Zumba.
2: Ik kan het niet te intens maken. Ik moet ook rekening houden met de dames in de groep.
0: Ja, want ik hoorde dat de oudste in de klas is 79.
2: Ja,
0: je moet natuurlijk ook voorkomen dat die geen Thunderstruck krijgt aan het hart, zeg maar.
3: Mooi.
2: Ja, precies. Ik kan niet hebben dat ze dadelijk neerstort.
3: Nee, dat je straks opeens echt een AD nodig hebt en dan heb je een ander probleem.
2: Ja, precies.
3: Nee, dat is spannend. Ja, het is ongelooflijk spannend. Oké, Vera, zie dit dan maar gewoon even als het opwarmertje. We gaan hem draaien. AC/DC, Thunderstruck.
2: Super, dankjewel.

0: AC/DC, Thunderstruck in het extra fout uur op Q-Music.
1: Back af.
0: Je bent kapot?
1: Ik ben kapot. Wat was dit heftig, maar leuk hè?
0: Luchtgitaren.
1: Ja, ook ja. Ik heb hem weer teruggezet. Goed. De snaren zijn versleten.
0: Hey, even een gewetensvraag van Jeannette.
1: Jeannette, zeg het maar.
0: Jeannette die heeft al een stemlijstje ingevuld voor de fouten 1500.
1: Ja.
0: Maar die heeft nu dit extra foute uur gehoord. En die heeft zoiets van, ja, ik heb zoveel tracks gehoord waarvan ik denk, die moeten er ook in. Mag ik nog een keer stemmen, is haar vraag in de Q-app.
1: Je kan gewoon met een ander e-mailadres toch nog een keer...
0: Dat kan.
1: Toch? Doe je je werk e-mail.
0: Maar vind jij dat oké? Okay. Dat is een beetje de vraag van Jeannette. Ja.
1: Hoe meer er gestemd wordt, hoe vaker wij een foute uur kunnen draaien. Dus ik zeg, Jeannette...
0: Welk e-mailadres moet Jeannette dan gebruiken?
1: Ja, gewoon die van de werk.
0: Kom je even tot een creatieve Jeannette-katet of...
1: Reddekatet naar Jeannette.
0: Ja.
1: @google.gmail.com.
0: Oké, dus dan hebben we Reddekatet...
1: Naar Jeannette.
0: Naar Jeannette @gmail.com. Ja, nou als je die gebruikt, Jeannette, dan komt die, dan krijgt hij een extra vinkje
1: van. Dan loodsen wij die even doorheen.
0: Keuren we hem helemaal goed. Het extra foute uur zit er wel op overigens. Betekent niet dat we ophouden met muziek draaien, want er komt er weer een aan. Oh. David Guetta, Teddy Swims, hoor je zo.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
13: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Attentie, attentie. Alle dames opgelet.
18: Nu bij Kruidvat alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
21: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
22: Welkom in Afrika!
21: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
23: Help! GWC!
24: Help!
23: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
25: Laten we het proeven.
23: Opdrachten uitvoeren.
26: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
23: Maar wie het best integreert...
27: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
23: ...wordt tot ere Himba gekroond.
28: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
21: Pick it to the tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
29: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover... samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
30: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
0: hakje dag.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Goedenavond, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Let op, er is een spookrijder gemeld. Let op de A27. Breda richting Gorkum, ter hoogte van Hank. Niet inhalen, hou rechts aan. Ik herhaal, er is een spookrijder gemeld op de A27. Breda richting Gorkum, ter hoogte van Hank. Haal niet in en houd rechts aan.
24: Weet je.
22: Ja, nee, altijd heftig. Want je ziet soms ook niet hoe het zich oplost.
24: Nee, precies.
22: Of hoe het eindigt. Dus nou, opnieuw, spookrijder A27, pas op.

0: Pida op Q Music. Je luistert naar de zaterdagavondshow met Tom en Joe.
1: Het was vandaag best wel lekker weer. Ik bedoel, het waaide, het was wel droog. Maar no. Ik dacht, ik ga even een stukje varen. Vind ik leuk.
0: Oh.
1: We hebben een nieuw huisje gekocht. En er zit een klein slootje erachter. Dus wij hebben nu een bootje. Die mochten we overnemen van de vorige eigenaar van het huis. Dus wij gingen met het bootje varen. Ging ik laatst al doen. Maar dat deed ik met roeispanen. Nou, dat is echt...
0: Was je niet over te spreken toen?
1: Voor oorlogs is dat. Dat hebben de Romeinen gedaan. Nou, we zijn inmiddels verder in technologie. Dus ik ben ook mee in de technologie. Ik heb een fluistermotortje.
0: Wat is een fluistermotortje?
1: Een fluistermotor, dat is een elektrische buitenboordmotor. Ik denk dat we allemaal wel zo'n buitenboordmotor bij een bootje kennen. Die je zo aantrekt.
0: Ja.
1: Nou, dan tuf je lekker weg. Alleen vissers bijvoorbeeld, die gebruiken een fluistermotor. Want dat is een elektrisch motortje. Die maakt geen herrie. En die wordt elektrisch aangedreven. Dus dan moet je een accu op aansluiten. En dan geruisloos ga je door het water.
0: Oh, slim.
1: Ja, hartstikke slim. Dus ik kon nog bij een buurman kon ik zo'n fluistermotortje regelen. Dus ik had zelf nog even een accu geregeld. En ik dacht, nou, dat is top. Dan gaan wij lekker varen. En vanmiddag, fluistermotortje, op die boot geklikt. Billy, mijn zoontje erin gehezen. Mijn vriendin erin gehezen. En toen zijn we gaan varen. Nou, dat ging fantastisch. Hartstikke leuk. Dus wij gingen lekker een beetje varen onder wat brugjes door. En op een gegeven moment komen we bij een bruggetje. Komen een buurvrouw tegen. Die zegt, hé, wat leuk, hoe gaat het? Gaat goed, varen, leuk op jullie bootje. Nou, een beetje kletsen, je weet hoe het gaat. Ze zegt, ik zie in jullie bootje dat jullie iets zijn vergeten. Ik zeg, wel dan? Ze zegt, de roeispanen. Ik zeg zo, ja, maar die hebben we niet meer nodig. Want ik heb nu mijn motortje. Ze zegt, ja, maar wat als je motor uitvalt? Zeg ik, oh ja.
0: Oh.
1: Ja, dat is op zich best logisch dat je die dan in je boot laat. Voor noodsituaties.
0: Ja.
1: Je hoopt ze niet te gebruiken.
0: Noodspanen.
1: Zij zegt, joh, loopt vast wel goed. Zij gaat weer verder de hond uitlaten. Ik wil omkeren. Wat motortje uit.
0: Oh nee.
1: En daar waar mijn huis is, waar ik naartoe moet, dat is tegenwind. Dus wij drijven ook, terwijl dat motortje niet meer aangaat, drijven wij steeds verder weg. Steeds verder weg. Ik zie mijn huis. Ik zie ook een steeds kleiner stipje worden. Ja, totale ellende. En dan ben je dus in paniek, ben je nog op je telefoon aan het opzoeken hoe een fluistermotor aangaat. Ik ben die accu opnieuw aan het uitsluiten.
0: Dat is ook mooi, hè? Dit is ook 2026. Dus er is paniek, je drijft weg met je boot. Eerst wat je doet, telefoon erbij.
1: Ik heb ChatGPT.
0: Ja, dit is toch ook... Dat laat ook zien hoe wij verslaafd zijn aan onze smartphone.
1: ChatGPT heeft vanmiddag mijn leven gered. Als ChatGPT er niet was geweest, dreef ik nu op de Atlantische Oceaan.
0: Wat zei die?
1: Ja, heel makkelijk. Ik heb gewoon gezegd, welk type motor is het? Hij valt uit. Hij heeft me een stappenplan gegeven. Stap 1, koppel de accu even los. Koppel hem weer opnieuw aan. Probeer hem niet te starten. Binnen no time werkt hij niet weer. Veilig aangemeerd.
0: Kijk aan. En de moraal van het verhaal?
1: Fluistermotors zijn top.

0: De middel op Q Music. Het is voor ons helaas alweer tijd om de paling in te pakken.
1: Maar de mannen van Criss Cross staan voor je klaar met een R&B special.
0: Ja, dat belooft wat.
1: Rhythm and Blues.
0: Zometeen hier live de mannen Criss Cross Amsterdam. Een R&B special inderdaad.
1: Ja, dat belooft wat.
0: Na de mannen van Kensington natuurlijk. Living 4 op Q.

0: eventjes even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul,
1: de Beuker.
0: Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent...

0: de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Attap.
10: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
13: Zeker Starten is nu tijdelijk gegeven.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Christus Amsterdam hier. Zo, een nieuwe show van ons, maar eerst het nieuws van 9 uur.
9: Goedenavond. Bij het Gelre Dome hebben 3 mensen een anti-Joodse betoging gehouden voor het concert van rapper J. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. En daarom stonden er Joodse organisaties met waarschuwingsborden. De anti-Joodse betogers stonden daar vlak tegenover, maar zijn weggestuurd. In Amstelveen is een vrouw aangevallen door een jongen op een fatbike. Ze was aan het wandelen toen ze door hem werd betast. De aanranding was 2 weken geleden, maar de fatbiker is nog steeds spoorloos. Daarom roept de politie nu getuigen op zich te melden. Een Russische gevangene die gisteren ontsnapte in België is nog altijd spoorloos. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis waar hij behandeld zou worden. Terwijl hij zich verkleedde trok hij een scherp voorwerp tevoorschijn en bedreigde zijn bewakers. Hij zat vast voor diefstal en geweld. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is een slang achtergelaten, een python van 1,5 meter, in een plastic doos met luchtgaatjes. Sommige medewerkers raakten in paniek, meldt Omroep Gelderland. De dierenambulance heeft hem opgehaald en was verbaasd wat een grote slang het was. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: zaterdagavond. Ja, daar zijn we weer.
1: Welkom bij Christus Amsterdam op Q-Music. En vanavond doen we iets heel tofs, een speciale R&B-editie.
0: Ja, we hebben er heel veel zin in. Tot 10 uur de lekkerste classics van je weekend mee te vieren.
1: Ja, zometeen een hele grote naam als Eve en Mariah Carey.
0: Maar we trappen af met Janet Jackson. Let's go!

0: heerlijke vibe, zeg. We zitten er heerlijk in met deze R&B special. Jordi en Sander hier.
1: We zien in de Q-Music app een berichtje binnenkomen van Sanna. Heerlijk meezingen in de auto met deze R&B classics. Love it.
0: Ja, daar doen we het voor. Wat kunnen we voor jou draaien?
1: Laat even weten via de Q-Music app. We knallen snel door met nu Toni Braxton.

0: Ja, de energie zit er goed in. En we blijven nog even in die heerlijke sfeer hangen.
1: Absoluut, met deze dikke R&B-editie van Criss Cross Amsterdam.
0: Ja, Sander, we zijn wel echt opgegroeid met R&B. Als ik aan R&B denk ik eigenlijk gelijk aan, zeg ik dat goed, Sylvana Simons?
1: Ja, op TMF, was dat? Sylvana Soul.
0: Sylvana Soul en dan Nas. En ik ben toen echt verliefd geworden op R&B. En dat vond het zo vet.
1: Ja, absoluut.
0: Dat hij deden.
1: Absoluut. Er komen straks nog heerlijke klappers aan, hoor. Criss Cross Amsterdam hier tot 10 uur. Here you go.

0: I Want You op Q Music.
1: Ja, mijn grote lieve blonde broer. Wat is jouw favoriete R&B track?
0: Cool. Ik zit altijd na te denken, is het nou R&B of is het hip-hop? Ik gaf laatste feestje zo iemand, ja, staat R&B en hip-hop. Ja, R&B. Je draait alleen maar R&B.
1: Rhythm and blues.
0: Ja, oké, okay, maar goed.
1: Blues. Ja, oké, okay, nou laten we het gewoon even niet te moeilijk maken.
0: R&B, dan doe ik Next to Close.
1: Ik ben wel echt van Blackstreet.
0: Oui.
1: Don't Leave. Voor de mensen die Don't Leave van Blackstreet niet kennen, zoek hem op. Wat een heerlijke. Ja, wat een fantastische song is dat.
0: Teddy Riley, die alles geproduceerd heeft.
1: Teddy Riley was de. Ja, nee, Michael Jackson heeft die Remember the Time gedaan.
0: Ja,
1: we zijn van de feitjes.
0: We gaan er even kort tussenuit, maar blijf hangen.
1: Ja, straks hebben we onder andere Mariah Carey en Whitney Houston voor je klaarstaan.
0: Tot zo!
1: Tot zo!
2: Is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Hey, jij daar!
6: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Een easy laadpaal laadt elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy effortless electrification.
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
16: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
15: Ja, voor maar €6,99.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
15: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
20: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Oh.
0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
23: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
24: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
22: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
25: Q-Music, the party. Q-Music vind je zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld, tijdens het zomerfeest Herfst, tijdens Feest aan de Reest in Balkbrug en tijdens het Doelezen Festival.
26: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
27: Q-Music. 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
29: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.

0: Hardcore, Kickers Amsterdam hier op Q-Music.
1: Dit exclusief R&B-feestje op je zaterdagavond is nog in volle gang.
0: Ja, we hebben hier Mark en die laat weten. Hop hop, gast erop. Aha. Hebben jullie nog een legend zoals Whitney Houston liggen? Ja, ik kijk zo vaak Whitney Houston nog steeds.
1: Ja, zeker weten. U vraagt, wij draaien. We gooien hem gewoon lekker in nu. Let's go, Whitney Houston.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
8: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
9: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
13: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
14: The Big One.
13: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
15: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
16: Lieve Kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
17: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
20: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
24: Bij Kees Meer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen,
0: te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: 10 uur exact. Goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van René Postma.
25: Goedenavond. Rond het concert van rapper J in het Gelredome zijn twee mensen opgepakt. Ze misdroegen zich bij een demonstratie, maar zijn zelf geen betogers, zegt de politie. De Joodse organisatie Sidi protesteerde tegen J zijn antisemitische uitspraken. Ze zeiden dat sommige bezoekers de Hitlergroet naar hen deden. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is de haven van Rotterdam uitgevaren. Het is onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar worden passagiers opgepikt voor de eerste cruise nadat op de Hondius het dodelijke Hantavirus uitbrak. Het schip is de afgelopen weken in Rotterdam grondig schoongemaakt. In Noorwegen zijn er in één klap heel veel nieuwe orgaandonoren bijgekomen. Normaal zijn het er op een dag tientallen, maar gisteren ineens een paar duizend. De stijging zou te danken zijn aan het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Zij is ernstig ziek en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. In Groningen is een klasseuitje nogal onverwacht afgelopen. Leerlingen van een jaar of 14 gingen naar de tewaterlating van een schip, maar stonden te dichtbij en werden weggespoeld door de enorme golf die ontstond. Een filmpje daarvan is een hit op TikTok. Eén jongen kneusde zijn enkel, verder is iedereen oké, meldt RTV Noord. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
24: Dankjewel René, dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel op de A1 tussen Naarden en Amsterdam, de hoogte van Muiden, staan ze bij 13,7. En op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn, dat is een stukje verder. Ja, of een stukje dichterbij, het ligt eraan hoe je het ziet. De hoogte van Deventer, daar staan ze bij 97,8. Ik zeg goedenavond. Ja, misschien niet te veel praten vanavond. Ik weet niet wat ik met mijn stem gedaan heb, maar opeens is die weg. Goedenavond, als je luistert. Ik wil meteen even het volgende wil ik met je doen. Als je je telefoon in de buurt hebt, pak die even. Open even de app van Q. En stuur me een foto van je uitzicht. Dus je hoeft alleen maar een foto te sturen van ja, dat wat je nu ziet. Je hoeft er niet eens je best op te doen. Je mag gewoon de telefoon voor je neus houden, afdrukken. En die foto, door met een grote boog deze kant op te gooien, dan weet ik waar je uithangt.
26: Music. 90s en zeros hits.
27: Joey van der Velden.
24: Ja, goedenavond. Zometeen twee artiesten die een hit hebben, maar elkaar nooit hebben gezien. Ik vertel je alles na Chris Cross. Dit is Jump.
27: 90s en zeros.
26: 90s en zeros hits.

0: Broken Strings.
1: Q-Music, 90s en Zero's hits.
0: Ja, dit is een beetje een gek liedje. Want hoewel de stemmen echt perfect bij elkaar passen en ook naadloos in elkaar overlopen, stonden James en Nelly tijdens de opname niet samen in de studio. Nee, vanwege hun drukke agenda's werden de nummers op verschillende locaties opgenomen. James die was in Londen, Nelly zong haar vocals in Toronto. En zelfs voor de videoclip, ja echt helemaal in stijl, ze hebben elkaar gewoon niet gezien. Ze hebben elkaar voor dit liedje gewoon niet

tegengekomen. En dan heeft James waarschijnlijk ook niet verteld dat hij voor de Japanse versie dan weer een andere zangeres heeft gevraagd. De superpopulaire Japanse R&B-zangeres Ai. Niet te verwarren met AI, want ja, dat kenden we toen nog niet. Klinkt dan zo.

avond. Dit is Q-Music, 90s en Zero's. Ik zei het net al, ik ben benieuwd waar je luistert. Waar ben je, wat doe je, waar hang je uit, met wie? Hoe ziet de zaterdagavond eruit? Nou, vragen die je allemaal heel makkelijk kan beantwoorden als je even een foto maakt van je uitzicht. Vind ik leuk. Dus gewoon een foto maken van dat wat je ziet. Dan weet ik waar je bent. Nou ja, de luisteraars die onderweg zijn, die zijn niet meer te tellen. Ik ga een poging doen. Ilse is onderweg, Melanie is onderweg, Jared is onderweg, zit in de auto. Annemieke, Jaela, Willemijn, dan zie ik bij Carmelia zie ik een hond. Ursula, die schrijft, ik ben in Veghel. Mattie, die is op werk, dan zie ik een gele muur met een kunstwerk hangen. Shannon, die ziet de navigatie, die is onderweg naar Italië. Even kijken, Miranda schrijft, we zijn aan het chillen in ons hok. Bernadetta, ja, wanneer je realiseert dat je oud wordt op zaterdagavond puzzelen. En Ben, die is in Thailand. En nog veel meer foto's. Ja, ik zie het allemaal vanavond. Kan in de Q-Music app deze kant op. Zometeen hoor je Seven Nation Army in de White Stripes. Na

Nietje stond vorig jaar op 1045 en de foute 1500. Q Music, Knights and Zeros met de White Stripes en Seven Nation Army. Ja, vanaf volgende week vrijdag hoor je de foute 1500. Tot die tijd zoeken we zoveel mogelijk stemlijstjes. En ja, daar doen we best een beetje lichtzinnig over. Van, hey, geef je favorieten even door. Kom op nou. Maar eigenlijk is het gewoon een onmogelijke opdracht. Ja, want die stemtool die bevat zoveel goed foute liedjes. Daar kan je gewoon niet uit kiezen. Toch wil ik je vragen het even te proberen. Als je dit weekend nog een gaatje over hebt. Qmusic.nl of in de Qmusic app kan je het allemaal doen. Gebruik het als digitaal stemhokje. Je hebt nog een klein weekje. Dus dat moet lukken. Bob Sinclair, die stond er vorig jaar twee keer in. Die zal ik zo meteen even draaien. Eerst Charles en Eddie bij Q Music.

0: Rewind the 90s.
1: Oké, moet je opletten. Als je altijd al een Q-Music prijzenpakket hebt willen winnen, dan is dit echt je moment. Ik ga zometeen zo'n raar ding ga ik afspelen. Ja, het is gewoon heel raar. Het werkt als volgt, dit spel. Ik heb een liedje uit de 90s heb ik volledig omgedraaid. Dus andersom ga ik hem zo meteen afspelen. De vraag is, kom je bij de titel en artiest uit? Als dat zo is, dan maak je dus kans op het Q-Music prijspakket. En ik ga je alvast een klein stukje laten horen. Zometeen doe ik het volledige ding, maar ik ga je een klein stukje laten horen. En ja, wat kan ik erover zeggen? Het opvallende is dat als je hem omdraait, ja, je niet helemaal hetzelfde krijgt, maar ongeveer wel. En het is gewoon een heel raar geluid wat ik zo meteen ga laten horen. En toch, op een of andere raadselachtige wijze, kan je het liedje erin herkennen. Nou, als je nu niet nieuwsgierig bent, dan weet ik het ook niet meer. Even een klein voorproefje. Nou, als je het al weet, je mag een appje sturen in de app van Q. En deze krijg je ook. Ah, lekker meezingen.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help!
9: GWC!
8: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
10: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
11: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert?
12: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: Wordt tot ere Himba gekroond.
13: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
6: Tickets to the tribes.
9: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
16: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie.
19: KWF, tegen kanker voor het leven.
14: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
20: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
21: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
23: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
24: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
25: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
26: The Big One.
25: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfoutenparty.nl.
24: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Adtap.
10: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
26: Joey van der Velden.
5: Met zometeen hier de Gebroeders Co. Eerste Backstreet Boys.

0: 1. Rewind the 90s.
1: Ja, ik ga even een klein spelletje met je spelen. En ik zei het net al, als je een Q-Music prijspakket ooit hebt willen hebben, hebt willen winnen, dan is dit het moment om erbij te blijven. Het spelletje werkt als volgt. Je hoort een hit uit de 90s, maar dan achterstevoren. Weet je om welk liedje het gaat? Dan heb ik dus over titel en artiest. Dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje in de app van Q. Dan maak je dus kans op dat pakket. En ik liet net al een klein stukje horen. En ik heb het gevoel dat die wel te doen is. Maar ik heb het uitgekozen omdat, ja, het is al een opvallend nummer. Als je hem dan omdraait, blijkt het ook een opvallend nummer te zijn. Je hoort iets anders, maar toch hoor je het. Nou, misschien moet ik het maar gewoon laten horen. Hè? Daar komt-ie.

ook roep ik zo van ja, dat is te doen. Maar dat is er vanavond ook echt geen woord aan gelogen. Volgens mij is het wel te doen. Nou, als je titel en artiest weet, stuur even een berichtje in de F van Q. Kom maar halen dat prijzenpakket. Kom.

0: Rewind the 90s.
1: Eerst zeg ik goedenavond tegen Anouk. Goedenavond.
2: Goedenavond. Hi.
1: Hi. Bijna thuis van werk?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Oh, heerlijk, Anouk.
2: Heerlijk. Kan, ja, lekker, hè?
1: Ja, heerlijk. Kan je dan meteen afschakelen? Of heb je nog echt een ritueel voordat je gaat slapen?
2: Nou, ik ga nog heel even op de bank zitten met wat drinken. En dan ga ik zo lekker naar bed.
1: Oké. Anouk, ik had een opgave in Rewind the 90s. En jij mag heel eerlijk zijn. Was het te makkelijk?
2: Nou, hij was niet zo moeilijk, nee.
1: Nee. Oké, okay, we gaan nog heel even luisteren. Kijk, ik vond het vooral heel grappig dat als je het liedje omdraait, je iets anders krijgt, maar toch ook het liedje hoort. Komt. Zit hem een beetje in dat wop, wop, wop, wop geluidje zit, toch? Of niet?
2: Het is gewoon een nieuw hitje, dit, denk ik.
1: Ja, ja, het is happy hardcore. Ben je van de happy hardcore?
2: Ik vind het wel eens leuk om te luisteren.
1: Maar?
2: Ja, ik hoef er niet een hele avond naar te luisteren. Af en toe eens een keer een liedje is oké.
1: Oké, nou, wellicht heb je het antwoord goed, want welk liedje hoorden we hier omgekeerd?
2: I Wanna Be a Hippie van Technohead.
1: Draai ik hem even goed, even luisteren. En dat is helemaal goed, gefeliciteerd. Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket en ga ik zo snel mogelijk naar je toe sturen.
2: Nou, superleuk.
1: Ja, zeker leuk. Af en toe kan wel, toch, Anouk?
2: Ja, zeker. Ja hoor.
1: Oké, gelukkig. Ik ga hem namelijk nu draaien. Ik zou het vervelend vinden als je nu wegzet of zo tijdens het op de bank.

0: en kuchen. Q Music, Nights is His Heroes, Ilse de Lange en So Incredible. Ken je dat gevoel dat je opeens een ontdekking doet en dat je er echt bijna van je stoel valt? Dat je gewoon denkt, hoe kan ik dit? Hoe kan ik dit niet weten? Ik vind het dus altijd heel knap als iemand van het ene liedje een ander liedje kan maken. Dus kan horen dat het ook nog iets anders kan zijn. En misschien zelfs beter dan het origineel. Ik ga daar zo meteen even een mooi voorbeeld van geven. En ik ga dus opbiechten dat ik het gewoon niet wist. En meer Q Music Nights en Zeros komt eraan met onder andere deze. Zo, lekker. Eagle Eye Cherry.
1: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de beuker. Helene Fischer gaat atemloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij

0: de foute tracks. En luister vanaf 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
9: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
10: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
8: Dat is een Veldzinkadvies.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.

0: Soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein. Jouw time to shine. Het is zomer. Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
5: 7, 7, 7.
4: Wat een geld.
6: 18.000.
7: Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
11: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
18: 1 minuut over 11. Goedenavond. Dit is het Q Music nieuws. Krijg je van Oscar van Oorschot.
19: Goedenavond. Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel 2 mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de arena is geweest. Verkopers op marktplaatsen en Vinted denken dat zijn fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen is nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Dankjewel Oscar, dankjewel verkeergemelder. Flitsmeister, vertragingen zijn er niet. Flitsers wel, 2 stuks, nog steeds op de A1 is het te doen. Tussen Naarden en Amsterdam, de hoogte van Muiden, daar staan ze bij 13,7. En op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn, de hoogte van Deventer, bij 97,8.
20: May I have your attention please? Q Music. 90s en Zero's hits.
3: Joey van der Velden.
18: Ja, ik had even een ik val helemaal van mijn stoel moment. Ik ga het je opbiechten naar Eagle Eye Cherry en Save the Night. Eerst K3. Dit is Oya Lele.

Music, 90s en Zero's met Eagle Eye Cherry en Save the Night. Zometeen hoor je Shaggy en Mr. Boombastic. Ja, ken je dat? Dat je opeens een ontdekking doet en dat je echt nog bijna niet van je stoel valt. Dat je denkt, hoe kan ik dit nou niet weten? Ik vind het zelf altijd heel knap als iemand van het ene liedje een ander liedje kan maken. En ook kan horen dat het dus nog iets anders kan zijn of zelfs beter. Nou, let op, komt-ie. Het volgende liedje is echt 100% Zero's, dacht ik. Maar nee, het is ook 90s, want het origineel is van zangeres Maggie Reilly. En als ik je het laat horen, dan weet je precies over welke track ik heb. Komt-ie. Ja hoor. Ja, dit was trouwens de strategie van de producers achter Cascada. Een liedje uit de 90s pakken, dat zich al bewezen heeft, en dan omvormen tot een dance track. Nou, ik wist het niet.

0: Then we will and not some sweet pillow.
1: Q Music Nights and Zeros met Shaggy. En Boomba's, ik heb zometeen even wat hulp van je nodig. Ik zoek twee liedjes in een bepaalde categorie. Ik heb graag je advies. En het volgende liedje is blind geschreven. Bedoel ik niet met een blinddoek om. Nee, zanger Chad Kroeger, die je misschien wel kent van Nickelback, die werd gevraagd om een liedje te schrijven voor de nieuwe Spider-Man film. Hij zei volmondig ja, die kans kon hij niet laten lopen. Echter, hij was op tour. En er was nog een probleem, de film was niet af. Nee, er was helemaal niks. Ze hadden wel wat gedraaid, maar niks gemonteerd. Dus hij kon niks zien. Maar ja, als je songwriter bent en genoeg fantasie hebt, dan kan je altijd iets maken dat naadloos past. Zo bewijst dus het volgende liedje. Hero bij Q Music.

Faithless bij Q-Music. God is a DJ. Ja, ik ga wederom een battle organiseren. Een battle tussen twee liedjes. Een liedje uit de 90's en een liedje uit de Zero's. Elke week hang ik er dan een thema aan vast. Dat rolt zometeen uit de computer. En ja, dan ben ik benieuwd. Weet je een liedje uit de 90's en een liedje uit de Zero's in dat thema? Dan mag je een berichtje sturen in de app van Q. Ik laat me graag adviseren ook vanavond weer. Goed, zit niks anders op dan even een slinger te geven aan de computer. Benieuwd wat eruit komt. Altijd spannend. Elke week weer. Wat komt eruit? Wat is het thema? Oeh, dit is goed. Thema vuur. Die heb ik echt nog nooit gehad. Dus vuur is het thema. Vurige 90's en Zero's liedjes. Er mag natuurlijk ook fire zitten in de titel. Hebben we nog iets anders? Vuur, brand, fik. Nou, goed. Als je een idee hebt, stuur maar even een bericht in de app van Q. En deze...

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Hoi, Freek hier, van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
10: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
11: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
19: Joey van der Velden.
20: Ja, maar zo meteen echt een waanzinnige track van Nina Sky. Eerst Mark Ronson.

0: music, 90s en zero's hits.
1: Zeker weten, met zometeen Darude en Sandstorm. En ik heb dus een liedje gevonden van Nina Sky. Ja, echt een heel goed liedje, was ik een beetje vergeten. Die ga ik zometeen ook draaien. Eerst mag je kiezen. Het is tijd voor een battle. Ik ga je twee liedjes geven. En de vraag is, welke van de twee wil je het allerliefste horen? Eén liedje komt uit de 90s en eentje komt uit de zero's. De categorie die net uit de computer kwam is vuur. Thanks aan iedereen die een suggestie heeft gedaan. Het is altijd fijn, altijd leuk. Alles wordt gelezen en meegenomen. Trouwens, over de Q-Music app gesproken. Dat is ook de plek waar je nu kan stemmen. Door gewoon even een berichtje te sturen. Stuur gewoon A of B of de titel of de artiest. Nou, stuur me gewoon iets. Ik kom er wel uit. En het liedje met de meeste stemmen, dat wordt dan zometeen gedraaid. Oké, thema is vuur. De 90s komt vanavond van Miranda Calendar. Die zei, doe maar Take That met Relight My Fire.

Oké. Even resume. De 90s komt van Miranda Calendar. Take That, Relight My Fire. Of de Zero's, Martien de Graukings of Liam met Sex on Fire. De vraag aan jou is, welke wil je het allerliefste horen?

Back You en Sandstorm. Ja, hij was spannend. Hij was echt heel spannend. Ik heb een battle georganiseerd tussen twee waanzinnige decennia. De 90s en de zeros, elke één liedje. De keuzes zijn bepaald door twee Q-luisteraars. En in de Q-mus Gap kon je kiezen wat je dan het allerliefste wilde horen. Categorie vanavond is vuur. Nou, de 90s was Take That met Relight My Fire. Miranda Calendar kwam ermee. En Bertien de Gouw met Kings of Leon, Sex on Fire uit de Zero's. Ja, en toen was het aan jou. Ik vroeg, laat vooral even weten in de app van Q wat je het allerliefste wilt horen. De winnaar, 56% van de stemmen, nipt gewonnen. Door stemmen van onder andere Fenna, Sven, even kijken, Jasper, Koen, Vera, Hugo, Ties, Lin, Gijs of Lars, of wat ik die al gehad. Sterren, nou Sterren ook. Of zoals Jenny Pitt zegt, die van Take That, die past ook heerlijk in de foute maan. Dus ik zeg, doe die maar, Joey. Nou, komt goed uit, die heeft ook gewonnen. It's Relight My Fire, back you.

0: Q Music, 90s en Zero's. Ik wens je een waanzinnig weekend en ook een waanzinnige zaterdagnacht. Wat je ook gaat doen, misschien ga je nog wel op stap of ga je gewoon nu gewoon te bed. Ga je ronken? Dat kan natuurlijk ook. Nou, in ieder geval, ik wens je een waanzinnig weekend. En zometeen hoor je deze. Mel Smith en Nell Horan. En Drive Safe.
1: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent

0: 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
3: It's playtime.
4: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
11: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Whee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv

Goedenacht. Het concert van rapper Jay in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Maandag is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is vanavond stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is niet veilig voor mens en dier om verder te zoeken, zegt het zoekteam. Morgen gaan ze verder. Ze zijn op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag is vermist in de buurt van Epe. Hij zou op een rode fiets rijden. Een natuurgebied in Drenthe is per ongeluk onder water gezet, meldt de regionale omroep. Door een storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij extreme regen op te vangen. Een boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. En in Noorwegen hebben zich de afgelopen dagen duizenden mensen aangemeld als orgaandonor. Ze deden dat nadat ze hoorden dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst staat voor een nieuwe long. De Noorse Donorstichting zegt dat ze blij zijn met alle aandacht voor orgaandonatie, ook al heeft het een verdrietige aanleiding. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Overdag gaan ze weer verder. Kanye West, of Ye, heeft tijdens zijn concert in Arnhem niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Veel mensen wilden dat hij het land niet inkwam vanwege zijn antisemitische uitspraken. Tijdens het optreden sprak hij het publiek amper toe en hield hij zich vooral bezig met de muziek. Het beruchte cruiseschip Hondius, waar een tijdje geleden het Hanta-virus uitbrak, heeft de haven van Rotterdam verlaten en is onderweg naar het Noorse Spitsbergen. Volgende week wordt er een cruise langs de Noordpool meegemaakt. Voordat het schip wegkomt, moet het wel grondig gedesinfecteerd worden. En bij een dartswedstrijd in Denemarken heeft Michael van Gerwen een man laten wegsturen die was verkleed als Elvis Presley. Hij was door een sponsor ingehuurd om het publiek te vermaken, maar van Gerwen vond hem te irritant. Van Gerwen wist het toernooi uiteindelijk wel te winnen. Hij versloeg in de finale de Engelsman Luke Humphries. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. Het concert van J in het Gelredome is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij antisemitische dingen zou roepen, maar hij zei opvallend weinig tegen het publiek. Vooraf werden twee mensen opgepakt. Zij zouden een demonstratie tegen de rapper hebben verstoord. Bij een festival in Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten. Hoeveel slachtoffers er zijn en hoe ze eraan toe zijn is nog niet bekend. Op een filmpje zijn zeker 10 schoten te horen. De schutter of schutters zijn nog op de vlucht. De politie roept op om weg uit het gebied te blijven. De Europa Run, een estafette om geld op te halen voor mensen met kanker, heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd. Dat is een stuk meer dan vorig jaar. Tijdens het Pinksterweekend liepen of fietsten duizenden mensen vanuit Frankrijk of Enschede naar de Coolsingel in Rotterdam. En Taylor Swift gaat volgende maand trouwen in New York, melden Amerikaanse media. Op 3 juli zou ze het jawoord geven aan American voetbalspeler Travis Kelce, en dat doet ze in het beroemde Madison Square Garden. Er zijn meer dan 1000 mensen uitgenodigd, onder wie veel supersterren en andere beroemdheden. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.